0: pizza.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
2: Deze week Leon Moorman.
1: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om en vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: nacht bij Oost. Radio Oost.
1: If I should stay.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. En daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om een reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Woensdag 3 juni. Goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
3: Marcel, goedemorgen.
2: Fijn dat je er bent.
3: Zeker.
2: Op deze vroege ochtend. Het lijkt logisch dat een wethouder in jouw gemeente ook in jouw gemeente woont. Sterker nog, het is verplicht.
3: Maar niet altijd zo. Meerdere wethouders in onze provincie wonen op afstand, zelfs grotere afstand.
2: Daar gaan we straks over praten. We horen ook over onderwaterdrones in de straat van Hormuz en in de Noordzee om kabels te bewaken. Die kennen we wel, maar de brandweer van IJsland die heeft er ook één.
3: Jazeker. En we bellen Olympisch kampioen Jeroen Dubbeldam over de grote prijs van Tewerchen.
2: Het weer voor vandaag, het verkeer, de burgemeester van de dag en ook nog heel veel lekkere muziek hoor je bij ons tot 9 uur bij Radio. Beginnen we je woensdag met Matthew Wilder en Break My Stride.

0: Laat ons te wachten.
1: Nou, een heleboel. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag een van de belangrijkste mensen tijdens de coronacrisis. RIVM-directeur Jaap van Dissel. Hij is inmiddels met pensioen, maar was tijdens de corona-uitbraak directeur van het Centrum Infectieziekten bij het RIVM. En voorzitter van het zogeheten Outbreak Management Team, het OMT. Dat team adviseerde het kabinet destijds over de te nemen coronamaatregelen. Ook toenmalig Tweede Kamervoorzitter Kajia Ariep en Jaap van Dissel en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter Jaap Aalbersberg komen vandaag voor de commissie.
0: Nou, zware gasten, zware uitnodigingen inderdaad voor die commissie. Dan de Raad van State doet vandaag uitspraak in de zaak van Pro Veenendaal. Die lokale politieke partij stapte naar de Raad om de nieuwe naam van GroenLinks PvdA, Progressief Nederland, dus aan te vechten. Die naam is goedgekeurd door de kiesraad, maar 8 lokale politieke partijen met Pro in de naam, waaronder ook Pro Hengelo, vrezen voor verwarring. Ze vechten de beslissing van de kiesraad dus aan. Eerder was er een gesprek tussen Pro, voormalig GroenLinks PvdA, en Pro Veenendaal, maar daar zijn ze niet verder gekomen.
1: Nee. En het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Hengelo wordt vandaag beëdigd. De coalitie bestaat uit dezelfde partijen als voor de verkiezingen. Burgerbelangen GroenLinks, PvdA, VVD, CDA en D66.
0: Rechter in Zwolle doet vandaag uitspraak in een zaak tegen 8 verdachten. Bijna allemaal uit Vroomshoop. Ze zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor wiethandel en witwassen. Crimineel verkregen geld en goederen moesten ze ook terugbetalen. Ze gingen tegen de straf eerder in hoger beroep.
1: En in Rusland begint vandaag het Sint-Petersburg International Economic Forum, de tegenhanger van het World Economic Forum in Davos. Topmensen uit het bedrijfsleven en de politiek komen daar samen, en nu dus ook weer in Rusland. Opmerkelijk is dat er ook vertegenwoordigers uit het Duitse bedrijfsleven bij zullen zijn. En ook Amerikaanse en Franse deelnemers. En dat ondanks de sancties tegen Rusland en het feit dat de Russische president Poetin deze top organiseert.
0: Ja, dat is toch wel bijzonder.
1: Zeker.
0: Inderdaad. Dan de winnaar van het Gouden Windei wordt vandaag bekendgemaakt. Het Windei is de prijs voor het meest misleidende voedselproduct in de supermarkten. Consumentenorganisatie Foodwatch reikte de award uit aan de producent van het product. Genomineerden zijn Calvé, Ella's Kitchen, John West, Milka en Van de Boom, samen met Innocent en Eén de Beste. De award ging vorig jaar naar diepvrieslekkerbekjes van een huismerk van een supermarkt. Verpakking bleef gelijk, maar de inhoud bevatte minder vis en meer deeg.
1: Ja, dat kan natuurlijk niet, hè?
0: En dan gewoon het voor hetzelfde geld verkopen natuurlijk.
1: Ja. Heel iets anders dan. Het Nederlands elftal speelt vanavond de officiële uitzwaaiwedstrijd voor het WK. In de Kuip is Algerije de tegenstander. De selectie en staf reizen dan morgen naar de Verenigde Staten. Daar begint dan vrijdag in New York een zogenoemd pre-camp. Dan is er volgende week nog een laatste oefeninterland tegen Oezbekistan in New York. En dan gaan onze jongens op 9 juni naar het team-based camp. En dat is dan weer in Kansas City, Missouri.
0: Ja, dat wordt hun basiskamp inderdaad, om daar vanuit uit te vliegen.
1: Ik ben benieuwd of ze dan nog wat van Amerika kunnen zien. Je bent natuurlijk wel steeds...
0: Nee, zijn niet.
1: Denk, nee, en niet,
0: daar zijn ze ook helemaal niet in geïnteresseerd.
1: Oh, dat lijkt mij dan wel weer leuk.
0: Nee joh, ik ben wel vaak mee geweest met EK's, WK's en dan zo'n hele... Die kijkt hem niet naar de omgeving.
1: Nee?
0: Die weet niet eens waar ze zitten.
1: Nou, nee.
0: Maar misschien is het tegenwoordig wel veranderd. Ja, maar nou, die zijn ook helemaal gefocust natuurlijk op hun trainingen
1: natuurlijk.
0: En op hun
1: dat wedstrijden. Moet ook, dat moet ook, ja. Maar als je dan toch in Amerika bent, dan even wat uitstapjes maken.
0: Nee, dat zou je zeggen. Ik hoop dat ze er allemaal in komen.
1: Ja.
0: De douane in de Verenigde Staten heeft Oranje fans al gewaarschuwd een tijd te nemen en te reserveren voor het binnengaan van het land.
1: Oh, dat zal, ja.
0: Kon vertraging opleveren. Goed, andere sport dan. Heel veel dichter bij huis. Paardensport evenement Jumping Schreuder Twente begint vandaag. Ook live te volgen bij RTV Oost. Zeker op zondag. Dan wordt namelijk de grote prijs van Tebergen verreden. Gaan we straks over praten met Olympisch kampioen Jeroen Dubbeldam.
1: Heb je nog op de fiets gereden vandaag?
0: Nee. Ik fiets trouwens weinig meer, want ik loop tegenwoordig alles.
1: Oh ja. En natuurlijk naar je werk fietsen, dat is niet te doen.
0: Nee, want dan moet ik gisteren vertrekken.
1: Ja, precies. Dan kun je eigenlijk gewoon hier net zo goed blijven.
0: Ja.
1: Het is Wereldfietsdag, daarom hebben we het hier eventjes over. World Bicycle Day, uitgeroepen door de Verenigde Naties. En dat is ter promotie van de fiets en het fietsen.
0: Oh, dat is mooi. Jij gaat ook niet op de fiets naar het werk natuurlijk?
1: Ik woon tegenwoordig in Deventer. Dus als ik ook met de fiets wil, mag ik eigenlijk ook wel hier gewoon blijven slapen. Want dan heeft het weinig nut om helemaal naar huis te gaan en hier weer naartoe. Maar het lijkt me eigenlijk wel lekker op de fiets naar werk.
0: Absoluut.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Leon Moorman.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Leon Moorman hoorde je met Plattelands Gevoel. Leon Moorman heeft de nieuwe oogst te pakken in deze plaat. Plattelands Gevoel hoor je dus de hele week voorbij komen in allerlei programma's.
1: Het krantenoverzicht.
0: Ja, dat belooft meer dan wij waar kunnen maken. We hebben geen kranten.
2: Geen knisperend geluid.
0: We hebben al een paar dagen, er zit iets niet helemaal goed in de krantenbezorging. Dus we hebben nog geen kranten. Dus, wat zullen we dan maar eens gaan, wat zullen we eens gaan doen?
2: We doen gewoon een beetje modern. We doen het gewoon modern.
0: Ja, precies. We hoeven niet altijd de papieren versies te hebben. Alhoewel dat wel lekker is, vind ik. Ik vind een krantje erbij toch altijd nog wel.
2: Nou, ja, ik vind één krantje erbij wel fijn. Maar wij zitten hier dan soms met drie kranten naast elkaar. En dan ben ik het overzicht soms ook een beetje kwijt.
0: Moet je scannen.
2: Moet je scannen, inderdaad. Nou, scannen doen we vandaag gewoon lekker online, want ik heb even rtl.nl erbij gepakt. De kop luidt, kabinet wil demonstratierecht aanpassen. Railschoppers harde straffen, meer macht voor burgemeesters. We hadden het gisteren in de uitzending natuurlijk ook uitgebreid over een AZC-demonstratie in Vriezenveen, die toch wel uit de hand liep met vuurwerk en politieagenten die de wapenstokken erbij moesten pakken. Maar het kabinet wil dus het demonstratierecht aanpassen. Bij demonstraties die uit de hand lopen moet harder worden opgetreden. Zo moeten burgemeesters sneller kunnen ingrijpen en railschoppers harder worden gestraft. Dat willen in ieder geval minister Pieter Heerma van het CDA en David van Wil van de VVD. Dat schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer.
0: Juist, ook de Telegraaf schrijft daarover. Het gaat dan om een zogenaamde noodbevoegdheid die de bewindslieden willen invoeren voor burgemeesters. Nu is het een juridische balanceeract. Dat hoorden we ook gisteren van de burgemeester van Twenterand. Daar waar het ook uit de hand was gelopen. Hij had het er ook al over dat balanceren wat je maar steeds moet doen om het toe te staan. Wat natuurlijk ook van de Raad van State moet. Die heeft gewaarschuwd, want anders wordt de democratie aangetast. Want demonstreren is één grondrecht. Of moet je het nou moet je de veiligheid voorop laten staan? En dat blijft natuurlijk een lastig verhaal.
2: Ja, klopt. Het is, wat dit artikel ook aangeeft, meerdere keer fout gegaan. Onder andere bij Utrecht Centraal, in Loosdrecht natuurlijk, en bij Vriezenveen, wat ik net al zei. Maar ja, de aanpassingen van het demonstratierecht volgt niet op deze incidenten, zegt Heerma. Het is een discussie die al aantal jaren speelt, waarin we zien dat op verschillende plekken helaas een klein percentage van de demonstraties steeds ernstiger ontsporen.
0: Oké. Okay. Goed, wat hebben we verder nog?
2: Verder nog, of heb jij iets?
0: Wat nee, doe jij maar. Melden?
2: Nou, ik zag op nu.nl zag ik een artikel over de manosfeer. De manosfeer heeft geen effect op stemkeuze jongeren. Er is veel ophef over iets saais, luidt de kop ook. Vrouwenonvriendelijke opvattingen winnen steeds meer terrein onder jonge mannen. Hoewel er zorgen zijn over deze zogenoemde manosfeer, is daar opvallend genoeg nog niets van terug te zien in de stemkeuze van deze groep jongeren.
0: Oké, wat wel is terug te zien in de stemkeuze. En dat blijkt uit een ambitieus kiezersonderzoek. Het Nationaal Kiezersonderzoek namelijk heeft een diepgravend onderzoek gedaan naar de politieke afwegingen van kiezers. Bijvoorbeeld over trouw aan de partij. Besluiten ze voor of tegen? Besluiten ze een partij af te straffen door juist daar niet meer op te stemmen? De kiezer was namelijk weer op drift bij de laatste verkiezingen. Het kabinet schoof natuurlijk viel twee keren leidend weg. En D66 bleek daarvan te profiteren, werd opeens de grootste partij. Maar kijk je dan goed via dat onderzoek, zie je wat anders. Zo op drift zijn de kiezers niet. Ze blijken namelijk verrassend consistent, straffen partijen soms hard af, maar blijven min of meer wel trouw aan hun overtuigingen. Het wordt vandaag gepresenteerd aan de Tweede Kamer, dat kiezersonderzoek. De Nederlanders zijn gevraagd naar de stemkeuze. En het is een ambitieus onderzoek dus. Maar goed, ze blijven dus wel in de politieke hoek zitten, waar ze zitten in ieder geval.
2: Ja, interessant. Even terug naar RTL dan, want het NVWA waarschuwt voor afslankpillen met gevaarlijke stoffen. Het komt natuurlijk veel vaker voorbij, de afslankpillen die niet goed zijn voor de gezondheid. In ieder geval drie soorten afslankpillen, daar waarschuwt het NVWA voor. Sulami, Sera en White Diet Magic Green.
0: Dat klinkt al niet betrouwbaar.
2: Nee, in deze pillen zitten dan ook gevaarlijke ingrediënten die niet op het etiket worden vermeld. En dat gaat dan om de stoffen sibutramine en spironolacton. Beide zijn verboden in voedingssupplementen vanwege de risico's voor de gezondheid. Het gebruik ervan kan leiden tot ernstige bijwerkingen zoals hartritmestoornissen, nierproblemen, hoofdpijn, misselijkheid en braken.
0: Ja. White Diet Brilliant Green.
2: White Diet Magic Green.
0: Magic Green. Oh, ik moet even een pilletje White Diet Magic Green nemen. Maar ja, dat overleef je volgens mij niet. Maar goed, dit geheel terzijde. Pas er dus mee op. Nog een bericht uit FD, het Financiële Dagblad. De Nederlandse overheid moet vaker een zogeheten gouden aandeel nemen in veelbelovende defensie- en veiligheidsbedrijven. In eigen land dus, van eigen bodem. Die boodschap komt van de staatssecretaris die erover gaat van Defensie. Boswijk is dat prioriteitsaandeelhouder worden voor de overheid. Dat is belangrijk in dit soort hoogtechnologische ondernemingen. Nederland kan ze dan beter beschermen tegen overnames van buitenlandse partijen. En ook de nationale veiligheidsbelangen waarborgen. Zo. Investeren in bedrijven pakt niet altijd goed uit, maar in dit geval vind ik het nog niet zo'n slechte oproep eigenlijk.
2: Nee,
0: om daar inderdaad een vinger in de pap te houden.
2: Zeker, dat is zeker belangrijk. Je had het net ook al even over het WK, toch?
0: Ja,
2: mensen die naar het WK gaan, naar Amerika, dat ze alles goed moeten voorbereiden natuurlijk. Dat ze op tijd moeten zijn voor alles. Het AD luidt de kop hier. Meer dan de helft voetbalfans zegt dat Trump hun WK-beleving beïnvloedt. Ik ga niet kijken naar deze Infantino-show.
0: Ik zou het zeggen, Infantino beïnvloedt het nog meer dan Trump.
2: Ja, de supermarkten liggen al vol met de oranje kamerjassen, maar de Nederlandse voetbalfan loopt nog niet massaal warm voor het aankomende WK voetbal in Noord-Amerika. 54% van het AD-panel zegt dat Trump en de situatie in de VS hun beleving van het voetbalfestijn beïnvloeden. Heeft dan inderdaad te maken met Donald Trump, de Amerikaanse president, en de huidige politieke situatie in de VS wordt ook meegewogen in de beleving van het toernooi. Blijkt dus uit dat panel. En de Infantino, ja, de Infantino-show, wordt het dus wel genoemd.
0: Zo is het. Die heeft alle macht daar in handen.
2: Een fiere baas.
0: Mocht je overwegen af te reizen, bezint eer gij begint.

0: Pet Shop Boys hoorde je en de West End Girls. Het is precies 6:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
1: Het is wettelijk verplicht, maar meerdere wethouders in onze provincie wonen niet in de gemeente waar ze bestuurder zijn of binnenkort benoemd worden. Voorstanders zeggen dat gemeenten vooral moeten kiezen voor kwaliteit en dat goede bestuurders niet altijd binnen de eigen gemeente te vinden zijn. Critici vinden juist dat lokale binding belangrijk is en dat bestuurders de gemeente van binnenuit moeten kennen. Dat wethouders vaker buiten de eigen gemeente wonen is volgens de wethoudersvereniging een landelijke trend. De trend ontstaat onder andere doordat bestuurders vaker voor functies buiten hun woonplaats kiezen. Volgens de wet moeten wethouders dus in dezelfde gemeente wonen als waar ze werken. Wel kan daar jaarlijks een ontheffing voor worden gegeven. De chathulplijn Hulp onder controle, die bedoeld is voor jonge slachtoffers van sectes, bereikt juist de jongeren slecht. Stichting 4 lanceerde vorig jaar de online chat die 24 uur per dag beschikbaar is. Uit de eerste cijfers blijkt dat er behoefte is aan zo'n hulplijn, maar vooral 30-plussers weten die hulplijn te vinden. En de jongeren juist niet, terwijl bewust is gekozen voor een chatfunctie om die groep te bereiken. Volgens een woordvoerder hadden de oprichters dit niet verwacht. Stichting 4 is daarom begonnen met een campagne om jonge slachtoffers te wijzen op het bestaan van het hulppunt. En het nieuwe gemeentebestuur van Tubbergen houdt vast aan de afspraken over het asielzoekerscentrum in Albergen. In het coalitieakkoord van CDA en Keerpunt 22, dat gisteren werd gepresenteerd, staat dat de opvanglocatie uiterlijk op 1 november 2032 sluit. Het AZC biedt sinds 2 jaar geleden onderdak aan 150 asielzoekers en volgens de coalitie verloopt de opvang zonder grote problemen. De gemeente blijft de afspraken met het COA jaarlijks beoordelen en wil richting 2032 toewerken naar een geleidelijke afbouw van het centrum. Verder zetten de coalitiepartijen in op meer woningen voor starters en houden ze vast aan plannen voor duurzame energie, waaronder nieuwe windmolens. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel dat lees je op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app.
0: Voor het weer en naar...
2: Ja?
0: Oh, Mago Ribberie. Ja, sorry, ik was even kwijt. Het is te druk af en toe,
2: Mago.
0: Goedemorgen, goedemorgen. Mago, wat fijn dat je er bent. Op deze dag. Ja, ja, ja, goed je te horen. Op deze dag waar de bewolking een beetje de overhand krijgt. Onze krantenbezorgster Petra in Hellendoorn melden 6:15 dat het prachtig helder is in Hellendoorn. Inmiddels heeft zij een paar minuten geleden gemeld dat het gedaan is met de heldere lucht. De wolken komen opzetten.
2: Ja, ja. Inderdaad. Hè, we hebben vandaag meer wolken dan zon. En het blijft ook niet helemaal droog. Nou, gisteren hadden we natuurlijk ook al een behoorlijk wisselvallige dag. Met regen, met onweer. Op heel veel plaatsen in Twente is de avondvierdaagse afgezegd. Vanwege het onweersgevaar.
0: Ook in Zwolle.
2: Nou, dat is op dit moment, ook in Zwolle. Ja. Op dit moment is het droog, kan ik je melden. En de starttemperatuur van deze toch wel wisselvallige woensdag ligt rond een graadje of 13. En daarbij waait er een zwakke tot matige zuid-zuidwestelijke wind. Dus koud is het niet. Met vrij veel wolken, maar ook nog wel een paar opklaringen. En het is nog droog in onze provincie. In het zuidwesten van Nederland is dat niet het geval. In Zuid-Holland en met name ook in Brabant komen alweer de eerste regen- en onweersbuien door. En die eerste storing die zal in de loop van de ochtend een beetje afzwakkend naar ons toe gaan komen. Dus in de loop van de ochtend en ook vanmiddag. Dan krijgen wij met buien te maken. Maar waarschijnlijk zijn dat bij ons geen onweersbuien meer. Hmm. Wat dat betreft is het ietsjes minder spektakel in vergelijking met gisteren. Maar toch een wisselvallige dag met temperaturen die echt een flinke stap terug doen. Want gisteren werd het op sommige plaatsen nog 25 graden. Bijvoorbeeld bij Hans Rikhof in Enschede West. 24,4 officieel in Enschede. Maar vandaag gaan we dat absoluut niet meer halen. Ik denk dat we in onze handjes mogen klappen dat het 20 graden gaat worden. Dus de temperatuur doet een gevoelige stap terug en het gaat ook een beetje harder waaien vanmiddag.
0: Ja, ik voelde het al vanochtend toen ik het stukje over straat liep en dacht van fris windje.
2: Ja.
0: Ja. Ja, inderdaad.
2: Fris windje.
0: Windje.
2: En over wind gesproken. Morgen krijgen we echt een behoorlijk wisselvallige dag. Met dan wel weer naast regen ook flinke hagel- en onweersbuien. Ook veel wind daarbij en 19 graden. En daarna lijkt het allemaal wat minder wisselvallig te worden. Maar droog wordt het niet.
0: Nee.
2: En ook die temperatuur gaat maar mondjes aan omhoog.
0: Ik wou net zeggen, en echt warm ook niet meer. Hè? Nou ja, het is voor de tijd van het jaar denk ik ongeveer nog wel... gemiddeld. Maar...
2: ja, het is normaal. Hè. 20 graden is de norm voor deze tijd van het jaar. Daar zitten we in het weekend, het begin volgende week ook wel op. Maar echt een langere periode met droog zomerweer, met hogere temperaturen, is niet in zicht.
0: Kunnen we even op onze buik schrijven, Margot? Tot over een uurtje, dan spreek ik je weer.
2: Doe.
0: En dan weet ik wie je bent.
2: Dat is fijn.
0: Mooi zo. Tot zo.

0: Teddy Swimsalat. Mr. Know-it-all. Mr. Know-it-all.
1: Ja.
0: Is dat een goede betiteling voor onze premier?
1: Nee. Als we even wat artikelen bekijken, dan eigenlijk niet. Want we zijn inmiddels 100 dagen verder.
0: Ja.
1: Het voelt een beetje als zo'n presidentschap. Hè? Dat je dan 100 dagen ook even gaat kijken hoe een president ervoor staat. Ook in Amerika bijvoorbeeld, in andere landen. Maar ook in Nederland natuurlijk als er een nieuw kabinet is. Kabinet Jetten zit 100 dagen in het zadel. Kiezen zijn maar niet zo enthousiast, blijkt uit een onderzoek.
0: Ze leveren nog niet echt wat. Grote plannen in dat mooie akkoord, daar komt nog niet veel van terecht.
1: Nou precies, en dat is ook eigenlijk de reden dat de kiezers niet zo heel enthousiast zijn. Nou ja, er is misschien minder ruzie dan in het kabinet Schoof, maar het vertrouwen in wat de ploeg kan bereiken, dat is al hard gezakt, zeggen veel mensen. Het zijn slechte cijfers, zegt ook politiek verslaggever Fons Lambie. Ook binnen de coalitie en in het kabinet wordt erkend, er zijn nog geen resultaten. En als je kijkt naar het vertrouwen in het kabinet, bijvoorbeeld als je het vergelijkt met het kabinet Schoof, dan had je bij de start 37% had vertrouwen in het kabinet. Nou, bij kabinet Jetten was dat 33%. En na 100 dagen was het bij kabinet Schoof 1% lager. Maar bij kabinet Jetten is het toch al wel 11% lager. 22% heeft vertrouwen in het kabinet. Het kabinet bestaat dus 100 dagen. Ja, hoe kijkt men in de oppositie hierop terug? En verslaggever Jon Holtrop die sprak een aantal van de kopstukken uit het kabinet.
2: Meneer Eerdmans, dan ziet u zelf ineens bij D66 promotiemateriaal terugkomen.
3: Ja, we liggen in het bed met Rob Jetten, geloof ik. Positief gezegd, mooi charmoffensief.
4: We zullen misschien gedacht hebben, de eerste 100 dagen is nog niet helemaal wat we ervan gehoopt hadden. Ja.
2: Dus laten gooi je dassen erin?
4: We gooien de oppositie erbij, dan lijkt het misschien nog wat. Ja. Ik denk dat ze hiermee willen uitstralen dat ze samenwerken met de oppositie. Maar het zou natuurlijk mooier geweest zijn als ze dat daadwerkelijk doen. En dat ze nu op dit moment in gesprek zouden zijn met iedereen.
2: 100 dagen Jetten. Hoe heeft u dat beleefd?
5: Nou ja, voor velen was het een droom. Maar het begint een nachtmerrie te worden. Hè. Ze doen niet zoveel. Ze maken veel ruzie met elkaar. De asielinstroom is heel hoog. 30% hoger, terwijl in België 30% lager is. Rara, hoe kan dat? Koopkracht gaat niet goed. Inflatie is heel hoog. Het gaat niet zo goed.
6: Nou, een beetje triestig, hè. Er zijn vele sociale media posts van Rob Jetten zelf en van zijn verloofde.
1: Ja.
6: Maar ook daadwerkelijk tot vooruitgang komen, ja, dat lukt hem maar niet.
7: Je moet echt resultaten gaan boeken. Want als dat achterblijft, dan de betrouwbaarheid in de politiek is al laag. Dus er zijn zelf mogelijkheden, maar dan moet je het ook wel willen aanpakken.
6: Waar ik me aan erger, is dat er geen maatregelen genomen worden, dat er geen beleid wordt vormgegeven. Je ziet bewindspersonen wegstappen achter het regeerakkoord. Je ziet asielwetten die sneuvelen in de Eerste Kamer. En de wet die er dan doorheen komt, nou, dat doen ze wel op een gegeven moment, gaan ze die eens een keertje invoeren. Terwijl 19-jarige jongens tot moes geslagen worden in supermarkten. Het is ongekend.
5: Het functioneert gewoon nog niet. Dus ik noem het graag een puinhoop. Ik hoop natuurlijk voor Nederland dat ze iets gaan doen. Dat ze goede dingen gaan doen. Want Nederland zit niet te wachten op allemaal ruziemakende politici. Nederland zit gewoon te wachten op mensen die hun problemen oplossen. En die problemen zijn groot. Te weinig woningen, te weinig koopkracht, te veel asielzoekers. Totale puinhoop.
1: Nou, wel zuchten.
0: Ja, fijn dat Thierry Baudet zegt dat we niet op ruzie zitten wachten. Heel goed. Ik hoor veel populistische taal voorbij komen.
1: Ja.
0: Oppositie werkt ook niet echt mee, vind ik.
1: Nee, klopt.
0: Ook niet GroenLinks, PvdA. Terwijl er daar van tevoren was gezegd, ja, oppositie, als je niet meewerkt, kom dan met een alternatief. Dat hoor ik ook niet.
1: Dus niet al te makkelijk in het kabinet. Het minderheidskabinet van de D66, VVD en CDA die trapte af met grote ambities, maar kwam vooral in het nieuws door problemen met het asielbeleid en het verzet tegen aanpassingen van de sociale zekerheid en zorg. Ja, je hoorde net al veel negatieve reacties. En toch vindt CDA-leider Bontebal een minderheidskabinet nog altijd de juiste keus.
8: Ik heb integer de keus gemaakt voor een snelle formatie. Want ik echt vond dat het kabinet Schoof niet goed was voor Nederland. Het was een kabinet waar slechts nog maar twee partijen in zaten. Dat was echt onhoudbaar om het land met zo'n kabinet te laten doormodderen. En ik vond het heel belangrijk om wel snel te formeren. Dat heb ik niet uit eigen belang of partijbelang gedaan. Ik heb dat in het belang van Nederland gedaan.
1: Ja,
0: in het belang van Nederland. Nou, dat als iedereen nou iets meer nog zo denkt. Er waren grote woorden over gezegd voordat ze aantraden.
1: Het zou toch mooi zijn, hè?
0: En iedereen meer in het belang van Nederland moest denken. Ik zie daar nog niet heel veel van terug.
1: Nog niet,
0: ik
1: zeg het.
0: Maar goed. moet ook meedenken dat er een internationale crisis aan de gang is. En dat daar de prijzen en de koopkracht natuurlijk ook achteruit gaan. Inflatie toeneemt, noem maar op. Het is allemaal niet makkelijker. De bonden vind ik ook wel erg hard in hun opstellingen. Ja. Er moet wel ergens geld vandaan komen natuurlijk. Maar goed, we gaan het zien wat er gaat komen. Er zit wel een succesje misschien aan te komen. Ik heb net wil er wel uit gaan komen met de oppositie, ook wat betreft de stikstof.
1: Oké.
0: Daar is binnenkort over een paar weken een grote stikstofdebat in. En daar willen we wel onder aanvoering van onze Overijsselse minister van Landbouw wel stappen gaan zetten. Maar inmiddels liggen daar de boerenactiegroepen alweer dwars.
1: Het zijn geen makkelijke tijden.
0: Maar goed. Dan lijken ze politiek misschien wel uit te kunnen komen.
1: Je gaat meemaken.
0: Aantal slagen om de arm. Wie weet komt er toch nog voor het kabinet. Een mooie dag.

0: zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken wij

0: Limaal kennen we die nog uit de jaren 80. Nou, zeker van dit, want het was best een hitje. Never Ending Story. Bijna 7:03 op Radio Oost. Straks, Benjamin, gaan we het hebben over wethouders.
1: Zeker wethouders die niet in Overijssel, of tenminste wethouders die niet in de gemeente werken, of wonen. Waar ze
0: wel
1: moeten
0: werken.
1: Ik kon niet uit woorden.
0: Ja, en dat moet wel.
1: Ja,
0: staat in de wet.
1: Ze wonen niet in de gemeente waar ze werken. Dat wil ik zeggen.
0: Je kunt er een ontheffing voor krijgen, maar het is wel wettelijk verplicht. En het lijkt me ook wel zinvol voor binding met de samenleving waar je voor aan het werken bent.
1: Zou je toch denken?
0: Meer daarover zo dadelijk. Na 7:00.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Meerdere wethouders in onze provincie wonen niet in de gemeente waar ze bestuurder zijn of binnenkort benoemd worden, ondanks dat het wettelijk verplicht is. In het coalitieakkoord van Te Bergen staat onder andere dat het asielzoekerscentrum in Albergen uiterlijk op 1 november 2032 sluit. En chathulplijn Hulp onder controle, bedoeld voor jonge slachtoffers van sectes, bereikt juist die jongeren slecht. Meer nieuws op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS, daar komt-ie. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
3: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
2: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
4: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
2: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: En op Radio Oost hoor je zo dadelijk meer over de wethouder.
0: Klopt, de wethouders die niet wonen in de gemeente waar ze werken.
5: Ja, dat is niet meer een enkeling. Het zijn er meerdere in Overijssel die soms wel op een uur rijden afstand wonen van de gemeente waar ze dus wethouder zijn. En dat mag eigenlijk ook niet volgens de wet. En we gaan het hebben over paardensport. En niet met de minste.
0: Nee.
5: Jeroen Dibbeldam.
0: Olympisch kampioen.
5: Absoluut. Die gaan we bellen na 7:30 over de grote prijs van Te Bergen. Muziek van Somjeu en de Traveling Wilburys.
6: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
1: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Je hoorde de... die was wel heel plotseling weg. De Traveling Wilburys hoorde je met Handle With Care.
1: Marcel Oosten en Bastiaan Kleinjan.
0: Hey, dat is opmerkelijk. Dat is de verkeerde opening, want het is met Benjamin Borgman. Vanochtend, Benjamin, fijn dat je bent.
2: Zeker, goedemorgen.
0: Goedemorgen op deze woensdag, de 3e van juni. Waarop we straks gaan praten over wethouders in Overijssel. Een aantal van hen namelijk woont niet in de gemeente waar ze wel voor werken. En dat is eigenlijk wel verplicht. En het kabinet zou aan het werken zijn voor meer bevoegdheden voor burgemeesters in geval met demonstraties.
2: Ja, Marcel zei het net al, het kabinet werkt aan een aanpassing van de demonstratiewet. De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie zouden een noodbevoegdheid voor burgemeesters willen invoeren. Ze moeten nu een weg zien te vinden om demonstraties door te kunnen laten gaan en de veiligheid in hun gemeente. Dat ging dus eergisteren niet goed in Friezeveen, waar een anti-opvangdemonstratie uit de hand liep. Burgemeester Gorter van Twenterand legt uit hoe dit kon gebeuren.
3: Dat komt dus omdat, sorry dat ik het zo zeg, maar dat ruilschoppers maar één doel hebben, die naar allerlei gemeenten gaan waarbij mogelijkerwijs iets rond dit thema kan gaan gebeuren. Dat hebben ze dus nu ook in Friesbeen gedaan. Wij hebben geprobeerd te deescaleren, laten we het zo zeggen. Dus we hebben gezegd, nou, laten we toch kijken hoe we dat in goede banen kunnen geleiden, in de hoop dat er toch iemand op zou staan die de verantwoordelijkheid zou nemen. Maar dit was een club waarbij niemand verantwoordelijkheid nam, niet voor zichzelf, maar ook niet voor de veiligheid van de mededemonstranten. Dat zal zeker nog wel gevolgen hebben, want we kunnen dit niet een tweede keer hier toestaan in Twenterand.
0: Ja, en dat die wethouders, meerdere van die wethouders in Overijssel, wonen dus niet in de gemeente waar ze bestuurder zijn of binnenkort worden aangesteld. Terwijl het wonen in de gemeente waar je voor werkt wel wettelijk verplicht is. En ook wenselijk is vanwege de binding met natuurlijk de lokale bevolking en de politiek. Een Hengeloze wethouder bijvoorbeeld, die vanavond officieel wordt benoemd, woont in Apeldoorn en moet iedere dag een uur rijden om op het werk te komen. We praten daar zo over door.
2: En je hoort het al, het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Hengelo wordt vanavond beëdigd. De coalitie bestaat uit dezelfde partijen als voor de verkiezingen. Burgerbelangen GroenLinks, PvdA, VVD, CDA en D66.
0: Dan de Raad van State doet vandaag uitspraak in de zaak Pro-Veenendaal. Die lokale politieke partij stapte naar de Raad om de nieuwe naam van GroenLinks PvdA Progressief Nederland aan te vechten. Naam is goedgekeurd door de kiesraad, maar 8 lokale politieke partijen met pro in de naam, waaronder ook Pro-Hengelo, die vrezen voor verwarring en stapte dus naar de Raad van State. Eerder was er al een gesprek tussen Pro en Pro-Veenendaal. Je ziet de verwarring en hoort de verwarring. Maar ze zijn er toen niet uitgekomen.
2: Nee, heel wat anders dan. De leerlingen van het technasium van de Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle hebben inclusieve speeltoestellen voor minder valide kinderen ontworpen. Voor een schoolopdracht gingen ze praten met kinderen met lichamelijke beperkingen.
4: Mijn vraag aan jullie is eigenlijk, welke ondergrond vinden jullie het fijnst om met een rolstoel op te rijden?
5: Rolstoeltegel.
4: Oh, oké. Okay.
5: Ja. Maar niet met brobbels, maar gewoon
4: glad.
5: Ja. Ja, ik vind dat echt aardig dat ze het willen doen.
2: De prototypes moeten later dit schooljaar klaar zijn. Aan tafel was volgens de betrokkenen al te zien wat het project oplevert. Kinderen ontmoetten elkaar, luisterden naar elkaar en ontdekten dat samen spelen voor iedereen leuk moet zijn.

0: Somieu en Dark Before the Dawn om bijna 7:15 op Radio Oost. We gaan het hebben over wethouders. Want meerdere van die wethouders in Overijssel wonen niet in de gemeente waar ze bestuurder zijn of binnenkort worden aangesteld als bestuurder. Terwijl het wonen in de gemeente waar je voor werkt wel wettelijk verplicht is. En ook wenselijk is vanwege de binding natuurlijk met de lokale bevolking en de politiek. Er zijn wethouders bij die op een uur rijden wonen van hun gemeente. We gaan erover praten met de directeur van de wethoudersvereniging Hatte van der Wouden. Mevrouw van der Wouden, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, u vertegenwoordigt de belangen van de wethouders. Is dit ook een van hun belangen dat ze op afstand kunnen wonen? Want het mag wel met een ontheffing, hè?
1: Ja, maar het is ook een belang van lokale partijen. Dat als zij dit zo willen en het gezamenlijk eens zijn dat ze een wethouder van buiten willen, dan kunnen ze besluiten om een ontheffing te verlenen voor dat landelijk verbod dat er eigenlijk is. En dat kan dan steeds voor een jaar.
0: En dat vindt u goed?
1: Nee, ik zou eigenlijk wel willen, althans wij als wethoudersvereniging, dat je dat verruimt. Want waar het ons op gaat, is dat de afweging lokaal door de lokale politieke partijen die daarvoor zijn gekozen door de kiezers, dat die afwegen wat voor wethouders ze willen. En als zij zeggen, nou, we willen een ontheffing geven voor de hele termijn, dan moet dat wat ons betreft kunnen. En dan moet er niet soort oekase zijn vanuit Den Haag dat dat niet mag.
0: Ja.
1: We vinden dat lokale politici dat het beste zelf kunnen weten.
0: Oké, maar vindt u dan niet dat een wethouder eigenlijk in de gemeente zou moeten wonen waar hij of zij ook werkt?
1: Ja, iedereen gaat over welk profiel wethouders ze willen. Dus nogmaals, dat is aan de partijen. Het is uiteraard wel heel belangrijk, dat durf ik wel generiek te zeggen, dat je betrokken bent bij je stad en dat je snapt wat daar speelt. En dat je in staat bent om goed te besturen, want daar zijn wethouders voor. Het is toch wel wat anders dan de rol van de burgemeester, die echt het gezicht is van de stad. De burgervader, burgermoeder, maar de burgemeester heeft eigenlijk maar één portefeuille, hè? En dat is veiligheid, is ook niet gekozen. En wethouders zijn er om de woningmarkt op gang te brengen voor de infrastructuur, voor het inkopen van jeugdhulp, voor WMO en eigenlijk over alles, behalve openbare veiligheid.
2: Ja, u bent zelf wethouder geweest. Hoe was dat destijds in uw tijd? Woonde u ook in de gemeente waar u werkte?
1: Ja, ik woonde er en al 13 jaar. Ik kende de stad ook goed en ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dat je heel betrokken bent bij je stad. Dat je de stad goed kent en dat je er ook steeds bent. Dus ook al woon je ergens anders, je bent wel 4 avonden per week waarschijnlijk in touw in je stad. Je bent bij de barbecue van de ondernemers, je bent bij de raad, bij de commissie. Dat hoort er wel bij.
2: En wat is de meest genoemde reden dat dat niet gebeurt door een wethouder, dat hij niet woont in de gemeente waar hij werkt?
1: We hebben geen statistieken over wat de meest genoemde reden is, maar je hoort verschillende redenen. Soms omdat een wethouder er tijdelijk is. Er is een andere wethouder eerder weggegaan. En goede bestuurders die liggen niet overal voor het oprapen. En dan vindt men toch kwaliteit van het bestuur heel erg belangrijk. Wat ook kan is dat je om persoonlijke reden, bijvoorbeeld je hebt 20 jaar in de gemeente gewoond, of je bent er opgegroeid, maar vervolgens ben je ergens anders gaan wonen omdat je een partner hebt die mantelzorgtaken heeft in een andere gemeente, of je kind gaat daar naar een speciale school. Dus het kan zijn dat om andere de reden die niet jou direct treffen, dat je daar wil wonen. Dus dan ken je de stad heel goed, ben je heel betrokken. Maar de tijd dus dat iedereen zijn boeltje maar oppakte omdat papa ergens wethouder werd, die is wel voorbij.
0: Ja, dus ik hoor u aan de ene kant pleiten voor het feit dat dat moet kunnen, dat wethouders ergens anders wonen. Aan de andere kant pleit u ervoor dat ze echt wel binding moeten hebben met hun eigen gemeente, of de gemeente waar ze werken. Hoeft dus niet de eigen gemeente te zijn, maar de gemeente waar ze werken en de bevolking daar. Is dat niet bij elkaar in tegenspraak?
1: Nee, je kan betrokken zijn bij een stad en er kennis van hebben. Als je bijvoorbeeld er 20 jaar hebt gewoond, het lijkt me. En als je er constant elke dag bent, de hele dag tot 's avonds laat. Maar nogmaals, ik vind dat als lokale partijen vinden dat dat het belangrijkste is, dat iemand uit de stad of gemeente komt, dan spreek je dat met elkaar af en dan handel je daar ook naar. Er is niets fout aan die afweging. Ik vind vooral dat die lokaal gemaakt moet worden en niet in Den Haag. Die afweging.
0: Ja, u zegt laat het de lokale partij inderdaad zelf doen. Nou, laat ik u een quote aan voorleggen van zo'n lokale partij. Doen 22 levert 2 wethouders in het nieuwe college van Hardenberg. De partijleider Piet Kees van der Wel zegt, we leven in Hardenberg met 65.000 inwoners. Daar moeten toch een paar wethouders tussen zitten. Hij vindt dus dat ze wel uit de gemeente moeten komen. Anders heb je namelijk een maatschappelijk probleem met elkaar. Wat vindt u daarvan?
1: Dat mag een partij vinden.
0: Ja, dat was duidelijk. Ja, dat vind, ja, maar dat zou er dan voor pleiten dat de wethouder inderdaad wel uit de eigen gemeente... en dan is natuurlijk, zijn er ook kleinere gemeenten bij, dan wordt de spoeling natuurlijk wat dunner. Maar dat zou ervoor pleiten dat de wethouder toch wel uit de gemeente zou moeten komen. Zeker van een lokale partij.
1: Ja, als een partij dat vindt, nogmaals, en dat is een politieke afweging... en dat vergeten mensen wel eens... wethouders zijn politiek, politieke partijen zijn politiek... die mogen vinden wat ze willen. En juist daarom hebben we verkiezingen. Om te zorgen dat de partij die doet, die belooft wat jij belangrijk vindt... dat je daarvoor kiest. Nou, als mensen massaal kiezen voor een partij die dat wil... dan wordt dat de regel. Dan moet de wethouder uit die stad komen. En dan spreek je dat af met elkaar. Maar je moet het wel dus eens worden met elkaar erover. Ja.
0: Ik heb het niet gelezen in verkiezingsprogramma's. Onze wethouders komen gegarandeerd uit onze eigen gemeente. Heb ik niet nergens zien staan.
1: Nee, moeten mensen aangeven dat ze dat belangrijk vinden. Ja.
0: Aan de andere kant, het moet ook geen ijskoude profs worden natuurlijk, hè, die je inhuurt.
1: Zeker niet, maar dat zijn het sowieso niet.
0: Dat zegt u.
1: Het wordt wel vaker... Nee, dat zeg ik helemaal niet.
0: Nou, u zegt dat zijn ze sowieso niet, maar dat weet ik niet of dat niet zo is.
1: Nou, het is een politiek ambt. Je bent geen uitzendkracht, je bent geen topambtenaar. Dus dat ben ik helemaal juist met u eens. Het belangrijkste is, wat wil je voor je stad? En er wordt wel steeds vaker gepraat over wethouders... alsof dat een soort vakkrachten zijn, maakt niet uit waar ze vandaan komen. En dat klinkt dan heel bestuurlijk. Mensen zijn politiek ook een beetje vies gaan vinden. Dus als je niet politiek bent, dan is dat heel goed. Maar mensen kiezen wel degelijk ergens voor als ze naar de stembus gaan. Die kiezen voor gratis parkeren of juist veel hogere parkeertarieven... een lagere OZB of een hogere. Dus het maakt nogal uit. En dat moet toch wel heel belangrijk zijn. Welke wethouder met welke ideeën wil je daar dan hebben zitten? Of namens welke ideeën, moet ik zeggen.
2: Ja, zou er ook een oplossing zijn voor de kleinere gemeenten... die toch wat meer moeite hebben om een wethouder te vinden... die ook in de eigen gemeente woont?
1: Ja, dat zien we wel steeds vaker lastig worden. Dat men echt ontzettend hard probeert in de eigen gemeente. En dat dat... naar de oordeel van de lokale fractie... dan geen goede kandidaten zijn. Ja. En dan moet je de vijver groter maken.
0: Hmm. En sowieso, de vijver wordt misschien wel wat kleiner... door de sfeer, de omstandigheden, de sociale media. Dat de aanbod van wethouders wat minder wordt? Of merkt u dat nog niet?
1: Ja, ik merk eigenlijk al jaren... dat er toch wel een groep mensen is die zegt... ja, dat wil ik niet worden. Nee. Het is inderdaad wel een aantal mensen afschrikt. Het heeft inderdaad te maken met social media. Met dat als je een fout maakt, als je ambtenaar bent en je maakt een fout... dan weten de meeste mensen, die zullen dat niet zien... laat staan dat je de volgende dag op straat kan staan erdoor. Er is jaren van dossieropbouw voor nodig. En bij een wethouder is dat anders. Kan elke dag afgelopen zijn.
0: Ja.
1: En wat je fout hebt gedaan, staat online. Dus dat schrikt mensen af. Hoewel ik wil ook benadrukken dat de meeste wethouders hun werk echt verschrikkelijk leuk vinden. En ik spreek er nu juist heel veel die echt in de rouw zijn omdat ze niet door kunnen. Dus die kant is er ook. En ik vond het zelf ook verschrikkelijk leuk om te doen.
0: Nou, misschien is er in een andere gemeente nog een vacature. Want de coalitievorming is nog in volle gang. Mevrouw van der Woude, hartelijk dank voor uw toelichting.
1: U ook bedankt.
0: Hatta van der Woude, directeur van de Wethoudersvereniging... over wethouders die niet in de gemeente wonen waar ze wel werken.

0: waren nog niet helemaal klaar. The Birds hoorde je met Mr. Tambourine Man. We gaan straks bellen met een Olympisch kampioen.
1: Spannend.
0: Dubbeldam, ja. Zeker. Met de Schiem won die goud op de Olympische Spelen. En in Sydney was dat trouwens. En straks gaan we praten over de grote prijs van de Bergen.
1: Toen maar weer.
0: Toch iets anders. Hij gaat er niet rijden, maar zit in de jury. Daarvoor uit natuurlijk eerst de hoofdpunten van het nieuws.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
4: Proost.
2: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
10: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
9: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
11: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Half acht geweest. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
2: De gemeente Enschede en het COA spreken elkaar tegen over de opvang van 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Volgens de gemeente kan die groep worden opgevangen binnen het bestaande asielzoekerscentrum aan de Parkweg. Maar het COA zegt dat die locatie daarvoor niet geschikt is. En daardoor voldoet Enschede volgens de spreidingswet nog niet aan alle opvangverplichtingen. Ondertussen ziet Enschede wel een oplossing, bijvoorbeeld door opvangplaatsen te ruilen met andere gemeenten. En op die manier voldoet Enschede wel aan de spreidingswet. Over dit voorstel moet de gemeente nog in gesprek met het ministerie. Bedrijven die kampen met personeelstekorten gaan steeds meer automatiseren, blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoe die automatisering er in de praktijk uitziet, verschilt per sector.
3: In de bedrijfstakken waar echt spullen worden geproduceerd, dus bijvoorbeeld de bouw of de industrie of de landbouw, er worden vaak efficiëntere machines ingezet. Terwijl bedrijfstakken waar het vooral om dienstverlening gaat, zal meer worden ingezet op chatachtige programma's voor programmeren, maar ook voor het samenvatten en verzamelen van kennis en tekst.
2: 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft last van een personeelstekort. Daardoor lopen ze veel omzet mis. En het nieuwe gemeentebestuur van Tubbergen houdt vast aan de afspraken over het asielzoekerscentrum in Albergen. In het coalitieakkoord van CDA en Keerpunt 22 dat gisteren werd gepresenteerd, staat dat de opvanglocatie uiterlijk op 1 november 2032 sluit. Het AZC biedt sinds 2 jaar geleden onderdak aan 150 asielzoekers en volgens de coalitie verloopt de opvang zonder grote problemen. De gemeente blijft de afspraken met het COA jaarlijks beoordelen en wil richting 2032 dus toewerken naar een geleidelijke afbouw van het centrum. Verder zetten de coalitiepartijen in op meer woningen voor starters en houden ze vast aan plannen voor duurzame energie, waaronder nieuwe windmolens. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
1: En voor het weer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen.
4: Goedemorgen Marcel.
1: Nogmaals, nou, ik wil niet zeggen dat het somber is, maar het is wel redelijk helder, maar ook wel heel erg bewolkt. Tenminste, boven Hengelo.
4: Precies, de wolkenvelden overheersen, maar ik zie ook nog wel wat gaatjes in onze provincie en op dit moment is het nog droog. Bij temperaturen van 13, 14 graden. Dat kun je niet zeggen voor Brabant. Want daar behoorlijke buien. Soms ook met onweer. En dat hele gebiedje dat komt in de loop van de ochtend naar ons toe. Vanaf een uurtje of 9 krijgen wij ook met buien te maken. Maar bij ons zijn het waarschijnlijk niet hele zware buien. Waarschijnlijk een paar regenbuien. Die in de loop van de ochtend vanaf 9 uur dus vanuit het zuidwesten gaan overtrekken. Daarna wordt het weer even wat lichter. Met een klein beetje zon. Temperatuur lopen nog op naar 20 graden. En later in de middag en avond volgt er nog veel meer neerslag. Mm. Met name in de avonduren. En dat is natuurlijk weer lastig voor de avondvierdaagse. Het is vandaag code groen. Dus lopen kun je wel. Maar het is wel code regenjas voor de avondvierdaagse. Want vanuit het westen komt echt een massief gebied met regen. Precies tussen 6 en 8 als de kindjes lopen over onze provincie. Daarvoor uit dus een zuidwestelijke wind en temperaturen vandaag nog oplopend naar 20 graden. De komende dagen wordt het nog wat frisser.
1: Ja, dat wordt weer een avond van soppende sandalen. Maar goed, dat is ook wel sneu.
4: Ik zou geen sandalen aantrekken.
1: Nee,
4: hoor.
1: Maar je weet hoe kinderen zijn. Die hebben af en toe sandalen aan. Ik lag er laatst in op Crocs. Hoe heet het? Oh nee, mag geen reclame maken. Want die instapplastic dingen lopen. Dat is volgens mij ook niet goed.
4: Lekker soppen,
1: Lekker soppen. Maar ze kunnen in ieder geval lopen. Het is wel veilig, maar nat worden zit er dus wel in. Ja, zo blijft het ook. We kwakkelen een beetje de week door, toch?
4: Ja, nou, morgen pik ik er even uit, want dat wordt wel weer een dagje. Waarschijnlijk met een code geel, want er komt een hele actieve storing over. In de ochtend is het al bewolkt en valt er een enkele bui. Maar in de middag en ook in de avond trekken talrijke buien over met hagel en onweer. En daarbij zal die zuidwestelijke wind, matig tot vrij krachtig, vooral bij buien kunnen uitschieten met windvlagen tot 60 km per uur. En ja, als het dan eventjes droog is, dan wordt het 19 graden. Maar morgen is het weer eventjes oppassen geblazen. Waarschijnlijk wel weer met stevige regen- en onweersbuien. En daarna denk ik dat de wisselvalligheid gaat afnemen. Niet dat het droog wordt, maar er vallen minder buien. En de temperaturen, die zijn in het begin nog eventjes heel erg laag. 18 graden op de vrijdag, maar in het weekend wordt het ietsjes warmer met 20 graden. En dan is er naast een enkele bui iets meer ruimte voor de zon.
1: Nou, hoop ik wel dat de vierdaagse lopers kunnen worden binnengehaald met bloemen en zakken snoep.
4: Dat hoop ik ook al.
1: Ja, dat moet toch wel kunnen. Maar goed, dankjewel. Ik spreek je weer zo dadelijk nog over een uurtje. Heb ik iets van een ochtendspits, want het is maar één file. Hij staat op de N35 Zwolle richting Almelo. En die staat er ook nog eens iedere dag tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierden. Sta je in 3 kilometer van die file. Je hebt er 5 minuten vertraging van. En nu starten we het grote orkest erbij, Benjamin.
2: Heerlijk dit.
1: Ja?
2: Ja, dit vind ik mooi.
1: Jij vindt het wel mooi, hè?
2: Dit vind ik schitterend.
1: We gaan naar de musical. One Night in Bangkok van de Murray Head. Is dat niet geschreven door de jongens van de mannen van ABBA?
2: Is dat zo?
1: Ja, volgens mij wel.
2: Maar dat weet jij dan.
1: Dit is de titelsong of One Night in Bangkok in ieder geval. In ieder geval een exponent van die musical die een grote hit werd. Met een uitgebreid introductie. Dus daar kunnen we lekker overheen praten.
2: Ja, maar wel of niet. Dat mag eigenlijk niet bij zo'n mooie intro.
1: Dat is waar. Nu komen de drums, dus houden we ons mond.

0: One Night in Bangkok. Uit de musical Chess.
1: Ah.
2: De Oosttribune.
0: En dit is de Oosttribune. Tijd voor sport op Radio Oost, iets na 7:30. We hebben het vandaag over het paardensportevenement Jumping Schreuder Twente. Hoogtepunt is zondag als nationale en internationale ruiters strijden om de grote prijs van Tubbergen. Live ook te zien bij ons bij RTV Oost. Olympisch kampioen Jeroen Dubbeldam uit Weerselo eindigde vorig jaar als derde.
3: Rechtsom. Goed. Nou. Hindernis 13. Ziet er goed uit met nog één hindernis te gaan voor Jeroen Dubbeldam. En Kalida gaat hier finishen. Moet wat terug naar hindernis 15. Daar finisht hier in 45-40. En foutloos.
0: Foutloos. En derde plaats, meneer Dubbeldam, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Maar dit weekend niet te paard, maar te voet?
4: Dit weekend te voet, ja.
0: Ja, want u zit in de organisatie. Wat gaat u doen?
4: Ja, wat ga ik doen? Ik zit eigenlijk al vanaf het begin af aan van het concours bij Schreuder mee in de organisatie. De jongens hebben natuurlijk al ettelijke jaren geleden dat concours begonnen. Toen is het eventjes een klein beetje op hold geweest. Maar vanaf vorig jaar hebben we het eigenlijk weer serieus opgepakt. Eigenlijk met dezelfde groep, waar ik dus altijd nog wel deel van uitnam. Alleen, het was, in mijn rol was een beetje passief. Ik heb natuurlijk zelf mijn eigen bedrijf waar ik druk mee ben. En toen de tijd, toen het concours begon eigenlijk, die jaren geleden, was ik nog heel erg druk met mijn eigen sportieve carrière. Ja. Dus weinig tijd om zo'n rol goed in te vullen. Maar dat is inmiddels een beetje veranderd natuurlijk. En dus kan ik daar een iets actievere invulling aan geven.
0: Ja.
4: En zodoende. Vorig jaar was ik wel zwaar nog actief als ruiter, maar dat was eigenlijk meer omdat een klant van mij zijn schouder gebroken had en ik daarom zijn paarden daar op concours reed. Anders had ik waarschijnlijk vorig jaar ook ruiter te voet geweest.
0: Nou, dat is nog eens een invaller, een Olympisch kampioen, meneer Dubbeldam. U bent natuurlijk ook een beetje uithangbord, denk ik, hè, van het evenement.
4: Nou ja, goed. Het is natuurlijk altijd goed als er mensen in zo'n organisatie zitten, in zo'n groep zitten, die van wanten weten, die naam hebben en ook daarin de rug recht kunnen houden. Natuurlijk mochten er discussies zijn of gesprekken met ruiters. Ruiters proberen over te halen, of over te halen, maar in ieder geval naar het evenement toe te trekken. Want het is natuurlijk een schitterend evenement. Als een ruiter één keer in Tubbergen geweest is, dan hoef je ze niet erg meer te overtuigen, moet ik eerlijk zeggen. Want het is een fantastisch terrein met de fantastische faciliteiten. Dus daar zijn de ruiters eigenlijk heel enthousiast over.
0: Ja, maar dan moeten ze natuurlijk wel de eerste keer komen. En dan helpt het wel als Jeroen Dubbeldam aan de telefoon is en zegt: kom eens rijden bij ons op Jumping Schreuder.
4: Dat zal inderdaad een deel van mijn rol zijn. En die vul ik heel graag in.
1: Nu zeiden we al,
4: een leuke, enthousiaste groep, moet ik zeggen.
1: Nu zeiden we al, het hoogtepunt van het evenement is zondag. Maar vandaag begint het al. Wat staat er vandaag op de planning?
4: Ja, vandaag begint het met de rubrieken voor de 1-ster. Dan zie je toch nog wel vaak dat daar wel eens een keer wat amateurruiters ook in meerijden. Die rubrieken zijn wat lager. Die beginnen bij 1.10 tot 1.35, 1.40. De grote prijs van de 1-ster. En vanaf morgen beginnen de 2-sterrenruiters, de wat meer professionelere ruiters. En die hebben inderdaad de grote prijs zondagmiddag.
0: Ja, u moet ons een beetje helpen hoor, want zo hippies zijn wij niet aangelegd met Dubbeldam. 1,10 meter is de hoogte van de hindernis, denk ik, hè?
4: Ja, sorry.
0: Ja, nee, heel goed. We hadden het kunnen concluderen, maar nu weten we het ook zeker. En een paar dagen dus, ook amateurs, ook beginnelingen, nieuwe talenten komen aan bod. Is het ook de bedoeling? Ja. Nee, laten we het eerst eens vragen, waar staat dit evenement Jumping Schreuder op de internationale kalender?
4: Dit staat op dit moment op een 2-sterrenniveau. Dat wil zeggen dat het nog niet in het hoogste sterrenniveau zit. Qua sterren dan. Maar qua faciliteiten en mogelijkheden is het een concours wat tot het allerhoogste niveau zou kunnen gaan groeien. En dan praat ik over het 4-5-sterren niveau zelfs ja. wel. Want ik kom natuurlijk overal op de wereld. En ik heb heel veel concoursterreinen gezien. En het concoursterrein van Jumping Schurder is echt van die faciliteiten voorzien om op dat niveau te kunnen acteren. En dat is natuurlijk aan de groep zelf, aan de jongens zelf, of ze daar natuurlijk ook heen willen. Maar ik denk wel dat die ambitie er is. En dat, of tenminste, ik weet dat eigenlijk wel. Maar goed, je moet natuurlijk een goed fundament leggen. En ik denk dat het verstandig is om, zoals vorig jaar, te beginnen op dit niveau, 2 sterren. Alles eens eventjes bekijken. Er komt toch nog wel heel wat bekijken. Moet je op het allerhoogste niveau een concours organiseren, wat daar allemaal bij kijken komt. Dan moet je niet zomaar in één keer in het diepe springen. Dan moet je opbouwend heen groeien. En daarom denk ik dat het verstandig is dat we nou vorig jaar als 2-sterren concours begonnen zijn. Dit jaar nog een keer goed fundament leggen. Kijken of het dan aanslaat, of de ruiters enthousiast zijn. En dan uitbouwen naar een hoger niveau. Maar die ambitie ligt er zeker.
0: Mooi. Ja, en daar zou dan wel plek ook voor zijn in Overijssel. CSC Twente is natuurlijk gestopt. Maar we hebben natuurlijk ook Boekelo, wel een andere tak van ruitersport. Maar toch, ja. Nog zo'n groot evenement, dat past wel?
4: Nou, ik denk juist dat Twente dit concours moet gaan omarmen. En dat er juist heel veel ruimte is voor een concours op dat niveau weer. Mede, wat u al zei, CSC Twente weggevallen. En de regio heeft toch een concours op dat niveau nodig, vind ik, om de mensen enthousiast te houden. En dat motiveert iedereen in de regio. Dus ik denk dat het zeer, zeer welkom is.
0: Wat gaat Jeroen Dubbeldam deze dagen doen? Behalve handen schudden en selfies maken voor anderen?
4: Ja, nou, we hebben natuurlijk vrijdagavond. Dat is vorig jaar eigenlijk ook begonnen met een veiling op vrijdagavond. En die gaan we dit jaar ietsjes uitbreiden. Vorig jaar waren het alleen maar veulentjes. Maar dit jaar komen er ook wat springpaarden bij. Dus daar zal ik een belangrijke rol in spelen. En verder, de groep die het concours organiseert, de actieve mensen in de organisatie, laat ik het zo maar even zeggen. Ik ben gisteren eventjes wezen kijken op het concoursterrein. Ja, het ziet er schitterend, fantastisch mooi uit. Die zijn heel druk geweest. Daarin is mijn rol wat makkelijker en passiever. Mm-hmm. Maar ik ben natuurlijk altijd stand-by om met ruiters te praten, om met grooms te praten. Bij de stallen, als daar dingen zijn die misschien veranderd moeten worden. Sponsoren, paardeneigenaren, ja. Noem het allemaal maar op. Iedereen die wil zijn woordje even doen. En alles is goed om even aan te horen. Want we staan natuurlijk altijd voor verbetering open, mits dat mogelijk is. En verder hoop ik dat dat we mooie sport te zien krijgen. Vorig jaar was het schitterend. Ondanks dat we vorig jaar veel regen hadden, hebben we toch schitterende sport gehad. We hebben natuurlijk ook overdekte tribunes. Een hele mooie horecatent. Waar waarschijnlijk na de afloop van de parcours en ook nog een gezellig borreltje wordt gedronken. Het ziet er allemaal heel gezellig uit.
0: Ja.
4: En ik denk dat het helemaal goed gaat komen.
0: Ja, dat wilde ik ook nog even vragen, meneer Dubbeldam. Want tot nu toe hoor ik alleen nog maar sport en de randvoorwaarden die goed moeten zijn. Wilt u ook, of wil dit evenement ook naar de hoedjes, de hospitality, de netwerkbijeenkomsten?
4: Nou ja, goed, die hebben we natuurlijk zeker al. Er is een VIP-ruimte die vorig jaar al vrij vol was, of eigenlijk overvol was. Die is dit jaar alweer voller, een grotere tent gekomen. En die zit vol. En die is natuurlijk nodig om een dergelijk concours op de been te kunnen zetten. En te houden. Want dat kost nogal wat geld om zo'n concours op te zetten. Daar gaan de jongens niet rijk van worden van zo'n concours. Dit is echt puur om iets terug te geven aan de sport en te zorgen dat de sport weer in de picture komt hier in Twente. Want dat vinden we dat het de laatste jaren niet goed genoeg geweest is. En zeker, daar is een hoop netwerk is daar gaande. En ik denk dat dat zeer belangrijk is, want sport en netwerk gaan hand in hand.
0: Ik hoor veel Twente promotie ook, meneer Dubbeldam. Veel plezier de komende dagen. Ja.
4: Dank u wel.
0: Als een man achter de schermen. Je kunt hem ontmoeten op Jumping Schreuder. Wij gaan er ook aandacht aan besteden. Hartelijk dank, Jeroen Dubbeldam. Dus daar in een officiële functie. Nu niet als ruiter live te zien op TV Oost.
1: We gaan de selfies wel voorbij zien komen.
0: Ja, we gaan hem wel voorbij zien komen op sociale media, denk ik. Maar is het druk genoeg mee?
1: Zeker.
0: Zo dadelijk, na 8 uur, dan gaan wij het hebben over onderwater drones.
1: Ja, zeer belangrijk. Zeker met deze warme temperaturen. Iedereen gaat natuurlijk zwemmen buiten. En dat is natuurlijk wel fijn, mocht er iets gebeuren buiten, dat onder water natuurlijk goed gezocht kan worden met zo'n
0: drone. Ja, ik dacht gelijk aan zeemijnen, Straat van Hormuz of Russische onderzeeërs die in de Noordzee ook in de gaten gehouden moeten worden. Dat gebeurt ook met onderwater drones, maar dit gaat om de brandweer in IJsland.
1: Ja, klopt.
0: Die ze heeft voor dat soort werkzaamheden. Gaan we straks over praten. De burgemeester van Losser is vanochtend de burgemeester van de dag. Maar eens vragen hoe hij denkt over eventuele noodbevelen die meer handvat krijgt als het kabinet de plannen daarvoor gaat doorzetten. En of die ook wethouders in de gelederen heeft van het college die niet in zijn gemeente wonen. Hoor je straks meer over.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Ja,

0: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
1: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. Meerdere wethouders in onze provincie wonen niet in de gemeente waar ze bestuurder zijn of binnenkort benoemd worden, ondanks dat dat wettelijk verplicht is. Twee bouwbedrijven zijn beboet voor het maken van onderlinge prijsafspraken. Dat deden ze bij de aanbesteding voor de herinrichting van een straat in Ommen. En de gemeente Enschede en het COA spreken elkaar tegen over de opvang van 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Meer nieuws op oost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
5: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
4: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt, 170% uitbetaald, en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
6: Bel de opvang. Bel met ons. En dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk. Wij hebben de kennis. En weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
4: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Zou jij een haas mee naar huis nemen?
8: Ik wil dat jou al vragen.
7: Een huishaas.
8: Een huishaas. Een eigen haas in huis.
7: Mensen, doe het niet. Andere waarschuwingen, maar dan van de weg. Eén file maar te melden. We hebben een heel bescheiden ochtendspits vanochtend. A35 staat vast, Enschede richting Zwolle. Tussen Almelo en Nijverdal. 2 kilometer file, zoals bijna iedere dag trouwens. En 5 minuten vertraging heb je daarvan. Zo dadelijk. Op Radio Oost hoor je over een onderwaterdrone.
8: Een onderwaterdrone die zou zoekacties onder water sneller en veiliger moeten maken.
7: Heel goed. Niet alleen in de straat van Hormuz, maar ook in Overijsselse wateren straks. De onderwaterdrone. En de burgemeester van de dag, die spreken we ook, Jeroen Diepemaat. Muziek komt straks van Shaboozy en Eric Clapton.
9: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Start de zomer met optredens van onder andere Direct, Roxy Dekker, De Jeugd van Tegenwoordig, Frans Bauer en Miss Montreal. Koop nu je kaarten op inhetvolkspark.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
11: Zaterdag 5 juli in het Volkspark Festival in Enschede. Koop nu je kaarten.
12: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
13: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Goedemorgen Benjamin.
1: Goedemorgen Marcel.
0: Brandweer IJsseland heeft iets nieuws, namelijk een onderwaterdrone. En niets nieuws, maar misschien ook niet wenselijk. Wethouders die niet in de gemeente wonen waar ze zijn aangesteld.
1: Meerdere wethouders in Overijssel wonen niet in de gemeente waar ze bestuurder zijn of binnenkort worden aangesteld. In Hengelo gaat het zelfs om 2 wethouders die niet in de stad wonen. Dat terwijl het wonen in de gemeente waarvoor je werkt wel wettelijk verplicht is. Er kan wel een ontheffing voor aangevraagd worden. Volgens de wethoudersvereniging is en blijft het een keuze die aan de politieke partijen is.
2: Nee, ik zou eigenlijk wel willen, althans wij als wethoudersvereniging, dat je dat verruimt. Want waar het ons op gaat is dat de afweging lokaal door de lokale politieke partijen die daarvoor zijn gekozen door de kiezers, dat die afwegen wat voor wethouders ze willen. En als zij zeggen, nou, we willen een ontheffing geven voor de hele termijn, dan moet dat wat ons betreft kunnen. En dan moet er niet een soort oekase zijn vanuit Den Haag dat dat niet mag. We vinden dat lokale politici dat het beste zelf kunnen weten.
0: En we blijven bij de lokale politiek, want het nieuwe gemeentebestuur van Tubbergen verandert niks aan de afspraken die zijn gemaakt over het veelbesproken asielzoekerscentrum in Albergen. Staat in het nieuwe coalitieakkoord. Samenwerkende partijen, CDA en Keerpunt 22, zien de einddatum van 1 november 2032 als een vast gegeven. En daar gaan ze niks meer aan doen.
1: Ja, en 2 bouwbedrijven uit onze provincie zijn beboet voor het maken van onderlinge prijsafspraken. Dat deden ze bij de aanbesteding voor de herinrichting van een straat in Ommen. Die klus was ruim 150.000 euro waard. De bedrijven spraken onderling hun prijzen af en bepaalden zo wie de opdracht zou winnen.
0: En dan is er een nieuw hulpmiddel dat zoekacties onder water sneller, veiliger en vooral ook effectiever moet maken. Namelijk de onderwaterdrone. De brandweer in IJsseland, de regio IJsseland, heeft er sinds kort eentje. En zeker in warme tijd en dat er veel gezwommen wordt in open water, kan dat wel eens handig zijn. We gaan erover praten met Mark Groef. Hij is van de veiligheidsregio IJsseland en hij is regionaal coördinator waterongevallen. Meneer Groef, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe werkt die dan, de onderwaterdrone?
3: Nou, het is een soort robot die onder water met behulp van sonartechnologie kan zoeken naar slachtoffers. Dus je moet je voorstellen, we hebben onder water zoeken we met duikers naar slachtoffers. We hebben eigenlijk weinig tot geen zicht. En met een onderwaterdrone met behulp van sonar hebben we een veel groter en breder beeld onder water en kunnen we dus sneller en effectiever slachtoffers opsporen.
0: Ja, en dan horen we, of dan hoort de bediener van die drone dat bekende bliepje die we ook in onderzee uit de films in onderzeeërs kennen.
3: Nou, niet helemaal. De sonartechnologie weerkaatst geluid onder water en dat vormt zich een beeld. Dus we kijken vooral naar het beeld wat we zien. En als we daarop een hit hebben, dan kunnen we gericht er naartoe gaan en met behulp van de camera kijken of we daadwerkelijk met een slachtoffer te maken hebben.
0: Ja, en dan stel ik me zo voor dat hij eruit ziet als een soort torpedo.
3: Niet echt.
0: Het,
3: het is een vrij vierkant apparaat, maar er zitten 8 propellertjes op. Er zit een camera op, er zit een sonarkop op, er zit verlichting op. De torpedo die jij bedoelt, die gebruiken ze vooral bij Defensie.
1: Ah. heb je hem zelf al mogen besturen, de drone?
3: Ja, ik heb hem zelf inderdaad al mogen besturen. Maar ik laat het vooral over aan Post Hasselt. Die hebben er de afgelopen periode al heel veel mee geoefend en getraind. Die zijn er inmiddels behoorlijk bekwaam mee. En zijn zij vanaf 1 juni, dus eergisteren, ook operationeel inzetbaar.
1: Ja, en dat lijkt me ook wel nodig, dat oefenen en dat trainen. Want wat er allemaal op zit, dat lijkt me niet zo 1, 2, 3 te besturen.
3: Nee, inderdaad. Het is best moeilijk om hem te besturen. Voor de gamers onder ons wordt het wat makkelijker. Maar het is vooral moeilijk om de sonarbeelden te interpreteren. En dat vergt vele uren aan oefening en training.
0: Ja, ik hoor het al. Het is voor de jonge generatie ook dit hulpmiddel.
3: Ja, inderdaad.
0: Ja, maar het is geen speelgoed. Hè. Het kan levensreddend zijn. Dan is natuurlijk wel noodzaak dat je zo'n drone snel te water hebt.
3: Ja, dat klopt. En daarom hebben we hem ook bij Post Hasselt gestationeerd. Een vrijwillige blusploeg. En die kunnen direct uitrukken. Die liggen centraal in onze veiligheidsregio en kunnen zo ook zo snel mogelijk ter plaatse zijn. Ja. De snelheid is inderdaad wel geboden. Hoe sneller we een slachtoffer boven water...

0: halen, hoe groter de overlevingskansen.
1: Ja, maar u heeft er eentje dan in IJsseland?
0: Ja, dat klopt. Het is nu een pilot. Het is een project. We gaan kijken of het ook daadwerkelijk een meerwaarde zal zijn in de komende 2 jaar. En nou ja, hopelijk is dat natuurlijk zo. En dan gaan we na 2 jaar kijken hoe het beleid er hierop gaan toepassen.
1: Ik wou net zeggen, want dan heb je er dus niks aan als er iets gebeurt in de Wietemaplas of in de IJssel bij Zwolle.
0: Nou ja, dat wel. Hè. Kijk, de blusploeg van Hasselt is heel snel de weg op. En die kunnen ook heel snel ter plaatse zijn. Maar het is inderdaad uiteindelijk de bedoeling dat er op strategische plekken meerdere van dit soort apparaten komen liggen.
2: Ja, er zit ook een prijskaartje aan vast, neem ik zo aan.
0: Ja, het is een vrij kostbaar apparaat, dus we moeten er inderdaad behoorlijk voorzichtig mee zijn.
2: Ja, is die nu al wel een keer ingezet, echt voor een klus, of was het voornamelijk nog gebleven bij trainen?
0: Nee, voor nu is het vooral oefenen. Hè. Dus we zijn pas sinds eergisteren operationeel inzetbaar. Dus voor nu is het vooral oefenen. En nou, ja, we hopen dat die inderdaad in de komende tijd ook ingezet wordt bij personen te water en voertuigen te water in onze hele regio. Ja. En ook de collega's buiten de regio, dus regio Twente en andere omliggende regio's, die kunnen gebruik maken van onze ROV.
2: Nou, laten we hopen dat de onderwaterdrone gaat helpen bij incidenten onder in het water. Mark Kroef van Veiligheidsregio IJsland, bedankt.

0: Shaboozy samen met Miles Smith en Blink Twice.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Van maandag tot en met donderdag rond deze tijd. En Overijssel's burgemeester in de uitzending, dat is op woensdag de burgemeester van Lossen, Jeroen Diepemaat. Meneer Diepemaat, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heeft u nog wethouders in het college die niet uit de eigen gemeente komen?
2: Ja, zeker. Die hebben we momenteel. En deze week is bekend geworden wie de kandidaten zijn voor het nieuwe college. En ook daar zit een wethouder van buiten bij.
0: Ja. Ja, en wat vindt u daarvan?
2: Nou ja, weet je, het is volgens mij een mogelijkheid die al langer bestaat. En die ook wel nodig is om op heel veel plekken ook voldoende kandidaten te vinden. Want er is niet altijd iemand beschikbaar uit de gemeente.
0: Nee, precies. Het nieuws van ons vanochtend is dat er meerdere wethouders zijn in Overijssel die inderdaad niet in de gemeente wonen waar ze zijn aangesteld. Ja, het moet eigenlijk wel, ja. Hè? Het staat in de wet.
2: Dat is het uitgangspunt. En op het moment dat je niet in de gemeente woont, dan kan er ontheffing worden verleend.
0: Ja.
2: Ja, en het gebeurt om verschillende redenen. Soms inderdaad omdat er iemand van buiten gevonden wordt die nog even de tijd nodig heeft om te verhuizen. En soms ook omdat daar gewoon een afspraak over is gemaakt dat wat langer zo blijft. Zo was het in Lossen nu. En zo is het ook het nieuwe college straks naar het zich nu laat aanzien.
0: Ja, en dat is alleszins begrijpelijk. Hè? Moet er natuurlijk ook woning worden geregeld. Je zit met andere verplichtingen en misschien schoolgaande kinderen en partners die ander werk hebben. Maar Wethoudersvereniging pleit ervoor om dat uit te breiden, zodat het ook langer het geval kan zijn dat een wethouder in een andere gemeente woont. De vraag is natuurlijk wel of dat wenselijk is. Hè? Je moet wel binding hebben met je gemeente, toch?
2: Nou ja, kijk, uiteindelijk, we hebben natuurlijk de gemeenteraad. En daar is geen uitzondering mogelijk. Dus die heeft de grootste binding met de gemeente. Uiteindelijk zoek je voor het wethouderschap ook mensen die daar die daar een beetje talent voor hebben, die daar zin in hebben. En die vooral dat vak goed kunnen uitoefenen. Dus dan is binding met de gemeente is zeker noodzakelijk. Maar ja, binding kun je ook hebben zonder dat je er per definitie woont, is de gedachte. Hangt er ook een beetje vanaf hoe je het zelf invult.
0: Ja.
2: En wat je nu wel ziet is dat zeker wethouders die langere tijd wethouder van buiten zijn, en dan moet je ieder jaar weer opnieuw die ontheffing organiseren. Dus ik kan me daar wel wat bij voorstellen.
0: Ja.
2: Maar dan moeten wel goede afspraken worden gemaakt. En dat gebeurt in de praktijk ook vaak.
0: Ja, want we moeten toch geen kille bestuurders hebben die niet weten wat er op wijkniveau speelt of de bakker om de hoek niet kennen.
2: Nee, maar ik ken veel voorbeelden van wethouders van buiten die zeker geen kille bestuurders zijn. Sterker nog, die hartstikke betrokken zijn bij de lokale gemeenschap. Dus waar je woont is niet, ja, even heel bombastisch gezegd, waar je woont is niet altijd waar je hart ligt. En op het moment dat jouw hart in ieder geval ligt in de gemeente die jij op dat moment bedient, dan is het volgens mij goed.
0: Goed. Oké, sluiten we dit af. Naar iets anders wat u als burgemeester ook aangaat. Het nieuws van vanochtend is dat de ministers van Binnenlandse Zaken en Veiligheid justitie aan het kijken zijn naar aanpassing van de demonstratiewet. Demonstratie is natuurlijk een grondwet. Raad van State heeft gezegd, laat nou vooral demonstraties toe, want dat is goed voor de democratie. Maar goed, we zagen eergisteren in Frieseveen dat het dus ook alweer misging. Zij gaan nu kijken of er een soort van noodbevoegdheid voor burgemeesters kan komen. Vindt u zoiets nodig?
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar echt goed naar zou moeten kijken van wat houdt het dan precies in? Want er zijn nu al mogelijkheden om op het moment dat het uit de hand loopt om een demonstratie te stoppen.
0: Ja.
2: Tegelijkertijd zie je natuurlijk wel de laatste weken en maanden en eigenlijk al wat langer dat het regelmatig gebeurt dat demonstraties uit de hand lopen. Ik ben persoonlijk wel van de lijn van ja, weet je, het is een grondrecht. En dat moet je altijd zo min mogelijk beperken. Dat moet het uitgangspunt zijn. Het hangt er een beetje vanaf hoe het eruit ziet, maar ik ben benieuwd wat het kabinet mee komt.
0: Ja, wij ook inderdaad veel meer dan dit is ook nog niet duidelijk. Het zijn ook de plannen. Maar goed, we zagen het in Frieseveen, ook daar de burgemeester gisterochtend in onze uitzending. Rond deze tijd zei hij ook van ja, het is balanceren. Ik probeer het dan toch door te laten gaan. Ondanks het feit dat trouwens geen vergunning voor was. Maar ja, ik moet toch ook wel de veiligheid van de bevolking in mijn gemeente in het oog houden.
2: Ja, en dat is precies het, ja, de dunne lijn waar je dan op balanceert. Ja. Want je wil altijd mensen de mogelijkheid bieden om zich te laten horen, te laten zien, zich te uiten. En op het moment dat het onveilig wordt voor omstanders, of dat de dingen kapot gemaakt worden, ja, dan zul je wat moeten. Maar dat is zo'n ongelooflijk lastig dilemma. En tegelijkertijd denk ik ook wel, als je kijkt naar de demonstraties die uit de hand lopen, dan heeft dat vaak ook wel een wat grimmig karakter. Dus ik denk altijd, ja, de demonstranten halen hun eigen doel daar ook niet mee dichterbij.
0: Nee, maar het probleem is...
2: Goed, dat is een inhoudelijke opvatting.
0: Ja, maar die demonstranten die worden dan al dan niet gesteund door mensen die helemaal niet uit die gemeente komen. En speciaal komen om te rellen natuurlijk. Dat maakt het niet makkelijker.
2: Nee, dat maakt het zeker niet makkelijker. En dat is natuurlijk ook wel zorgelijk om te zien dat het bijna soms een soort van beroepsdemonstratie dan wordt. Ja. Terwijl wat je eigenlijk wil is gewoon mensen die op dat moment echt iets vinden, daar dichtbij zijn en zich willen laten zien, dat die gewoon de mogelijkheid krijgen om zich te uiten. Ja. En dan hopelijk zonder dat het uit de hand loopt.
0: En dat moet vooral zo blijven.
2: Ja, zeker.
0: Goed,
2: ja.
0: Meneer Diepema, dan iets leuks. Want u heeft wat jubilea op de agenda staan, begrijp ik.
2: Ja, we hebben dit jaar, of deze week moet ik zeggen, vieren wij twee mooie jubilea van twee grote en belangrijke bedrijven in onze gemeente. Komende vrijdag vieren we het jubileum van het 60-jarig bestaan van Wouter Witsel. Zeker voor de lossenaar een bekend bedrijf die over de hele wereld vlinderkleppen leveren voor de industrie. En komende zaterdag vieren we het 100-jarig bestaan van Heek Textiles in Losser.
0: Oh ja,
2: en dat is wel een bijzonder bedrijf, want dat is nog een bedrijf met een echte naam uit de textielindustrie.
0: Zeker.
2: En die produceren eigenlijk hoogwaardige textielen, dus bijvoorbeeld boekenkaften, maar ook textiel voor raambekleding. En die doen dat al 100 jaar op een prachtige locatie, ook in onze gemeente. Dus dat zijn twee bedrijven met echte namen en een uitstraling. Daar zijn we heel trots op dat die deze week zoveel kaarsjes mogen uitblazen.
0: Ja, zeker. Het textielbedrijf is natuurlijk, hè, een van de grondleggers van de opkomst van Twente als centrum van
2: zeker,
0: de textielindustrie.
2: Ja, ja. En er zijn er helaas veel van ter ziele gegaan. Maar Van Heek in Losser, en zeker ook met die naam, staat nog steeds vier overeind, zullen we maar zeggen. Daar zijn we heel trots op.
0: Nou, mooi. En heeft u een Witsel vlinderklep in huis ook? Ik heb geen idee wat het is, dagelijks.
2: Ja, u moet zich voorstellen, dat zijn kleppen die vooral in de industrie gebruikt worden.
0: Dus ja, bijvoorbeeld, dat dacht ik
2: al. Voor waterleidingen, olie. Nou, dat zijn geen dingen die ik... Ja, ik heb een waterleiding in huis, maar er zit geen vlinderklep in.
0: Nee, vlindernetje, hooguit, denk ik.
2: Ja, vlindernetje, maar die komt niet bij Wouter Witsel vandaan. Nee,
0: dat is waar. Nou, mooie jubilea. Inderdaad, ook belangrijk om inderdaad het bedrijfsleven daar in het zonnetje te zetten. Zeker als ze zoveel historie hebben, meneer Diepemaat. Hartelijk dank.
2: Zo is dat.
0: Tot volgende week.
2: Fijne uitzending. Tot volgende week.

0: Do You Wanna Hold Me? Bow Wow Wow hoorde je met zangeres Annabelle Lewin. 13 jaar was ze toen ze hier begon te zingen.
1: Zo.
0: In de jaren 80.
1: Talentje.
0: Zeker. We waren er wel van gecharmeerd.
1: Oh,
0: van
1: dat zal.
0: Bow Wow Wow. In die tijd.
1: Boven je bed.
0: In de jaren 80. Ja, dan komt uit het popmagazine haalde hij dan nog eens een postertje weg. daar hebben we het niet over verder vandaag. Straks zeg je wel de hoofdpunten van het nieuws.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Summer Sale bij Bureau Skambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauskambrit.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live-uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
11: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie me je dan.
12: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
0: Net 8:30 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Benjamin.
1: De chathulplijn Hulp onder Controle, die bedoeld is voor jonge slachtoffers van sectes, bereikt juist die jongeren slecht. Stichting 4 lanceerde vorig jaar de online chat die 24 uur per dag beschikbaar is. En uit de eerste cijfers blijkt dat er behoefte is aan zo'n hulplijn. Maar vooral 30-plussers weten die hulplijn te vinden en de jongeren juist niet. Terwijl bewust is gekozen voor een chatfunctie om die groep te bereiken. Volgens een woordvoerder hadden de oprichters dit niet verwacht. En Stichting 4 is daarom begonnen met een campagne om jonge slachtoffers te wijzen op het bestaan van dat meldpunt. Het kabinet Jette bestaat vandaag officieel 100 dagen. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA trapte af met grote ambities, maar kwam vooral in het nieuws door problemen met het asielbeleid en het verzet tegen aanpassingen van de sociale zekerheid en de zorg. Toch vindt CDA-leider Bontebal een minderheidskabinet nog altijd de juiste keus.
14: Ik heb integer de keus gemaakt voor een snelle formatie. Omdat ik echt vond dat het kabinet Schoof niet goed was voor Nederland. Het was een kabinet waar slechts nog maar 2 partijen in zaten. Dat was echt onhoudbaar om het land met zo'n kabinet te laten doormodderen. En ik vond het heel belangrijk om wel snel te formeren. Dat heb ik niet uit eigen belang of partijbelang gedaan. Ik heb dat in het belang van Nederland gedaan.
1: En 2 bouwbedrijven uit Bezigveld en Friezeveen hebben een boete gekregen voor het maken van onderlinge prijsafspraken. Dat deden ze bij de aanbesteding voor de herinrichting van een straat in Ommen. De klus was ruim 150.000 euro waard. De bedrijven spraken onderling hun prijzen af en bepaalden zo wie de opdracht zou winnen. Ook Wegenbouwer van Gelder uit het Gelderse Elburg was betrokken bij de prijsafspraken. Maar dat bedrijf heeft geen boete gekregen omdat het melding deed van de overtreding. De autoriteit Consument Markt noemt het zorgelijk dat onderlinge prijsafspraken nog steeds worden gemaakt in de bouwsector. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws, dat lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: En voor het weer nog een keer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen nogmaals.
15: Goedemorgen.
0: Zie je de takken wild aan de bomen wapperen? Nou, het valt wel mee, maar ze bewegen wel. En ik zie ook dat de wolken wat worden weggeblazen. Hier en daar wat blauw, zie ik boven Hengelo. Mm-hmm.
15: Ja, je kunt het gewoon altijd positief bekijken. Een beetje blauw, inderdaad, in het oosten van de provincie. Toch kan ik nu melden dat de bewolking vandaag zal overheersen in onze provincie. De zon mondjesmaat met een matige wind uit het zuidwesten. Het waait wat harder dan gisteren. Starttemperatuur 14, 15 graden. We gaan vandaag nog een keertje naar 20 graden, maar dat is al min 5 ten opzichte van gisteren in het oosten van de provincie. En op dit moment is het droog, maar niet voor lang. Want een buiengebied, wat vooral actief is boven het zuidoosten van ons land, maar ook nog een beetje richting het noorden uitstrekt, komt weldra de kop van Overijssel binnen. Het zijn geen hele actieve buien. Het kan wel eventjes stevig regenen, maar onweer en hagel zitten niet bij. En die buien die verspreiden zich in de loop van de ochtend en vanmiddag af en toe over onze provincie uit. Af en toe is het ook wel eventjes droog. En dan vanavond gaan we van de regen in de drup, want dan komt er rond de klok van 7 een best wel massief regengebied naar ons toe. Wat precies in de avonduren tijdens de avondvierdaagse van west naar oost over onze provincie schuift. Maar er zit gelukkig geen onweer bij. Dus het is code groen vandaag voor de avondvierdaagse, maar wel code regenjas.
0: Ja, en soppen dus door de plassen. Ja. Morgen nog zo'n dag?
15: Ja, morgen gaat het er wat heftiger aan toe. Want het is namelijk zo dat er buien komen die met name in de middag talrijk kunnen zijn met hagel, onweer. En daarbij gaat de wind nog eens toenemen. Die zuidwestelijke wind die wordt matig tot vrij krachtig. En vooral bij buien kunnen er ook nog eens windvlagen voorkomen tot zo'n 60 km per uur. 19 graden is het als het eventjes droog is. En ja, de zon die laat zich minimaal zien. Dat is ook op vrijdag. Af en toe een enkele regenbui is nog mogelijk. Het waait niet meer zo hard. En 18 graden is de maximumtemperatuur. En dan kan ik even wat positiefs zeggen over het weekend. Want dan neemt de wisselvalligheid af. Misschien valt er nog een enkele bui. Maar er is ook weer wat meer ruimte voor de zon. En de temperatuur die klimt weer omhoog naar zo'n 20 of 21 graden.
0: Nou, ik hoor wel dat het niet hoogzomers wordt de komende tijd.
15: Nee, zeker niet.
0: Nou, dan moeten we het daarmee doen. Maar ook.
15: Ja, het is zo, hè.
0: Dank je wel. Ondanks dit alles toch een fijne dag.
15: Jij ook, dag.
0: Dank je wel. Verkeersinformatie is er helemaal niet meer. Er stond al bijna geen file. En nu zijn ze helemaal allemaal opgelost. Iedereen op de weg. Een goede reis.

0: It's Only Natural, hoorde je van Crowded House. Crowded House kwam voort uit de Split Ends, Australische band. En hier hadden ze een hitje mee. Tien over half negen op de 3e van juni op deze woensdag. Benjamin, weer een volle uitzending.
1: Weer een volle uitzending. We hadden het onder andere over wethouders in onze provincie. Want meerdere wethouders wonen niet in de gemeente waar ze bestuurder zijn of binnenkort worden aangesteld. In Hengelo gaat het zelfs om twee wethouders die niet in de stad wonen. Dat terwijl het wonen in de gemeente waarvoor je werkt verplicht is. De wethoudersvereniging vertelt hoe dan toch kan dat wethouders ergens anders wonen.
2: Ja, maar het is ook een belang van lokale partijen. Dat als zij dit zou willen en het gezamenlijk eens zijn dat ze een wethouder van buiten willen, dan kunnen ze besluiten om een ontheffing te verlenen voor dat landelijk verbod dat er eigenlijk is. En dat kan dan steeds voor een jaar. Ja, iedereen gaat over welk profiel wethouders ze willen. Dus nogmaals, dat is aan de partijen. Het is uiteraard wel heel belangrijk, dat durf ik wel generiek te zeggen, dat je betrokken bent bij je stad en dat je snapt wat daar speelt. En dat je in staat bent om goed te besturen, want daar zijn wethouders voor. Dat is toch wel wat anders dan de rol van de burgemeester, die echt het gezicht is van de stad. De burgervader, burgermoeder, maar de burgemeester heeft eigenlijk maar één portefeuille, en dat is veiligheid, is ook niet gekozen. En wethouders zijn er om de woningmarkt op gang te brengen, voor de infrastructuur, voor het inkopen van jeugdhulp, voor WMO en eigenlijk over alles, behalve openbare veiligheid.
0: En dan de andere zaken waar we het over hadden vanochtend. Er is een nieuw hulpmiddel dat zoekacties onder water sneller, veiliger en vooral ook effectiever moet maken. Namelijk de onderwaterdrone. Brandweer in de regio IJsseland heeft er sinds kort eentje op wijze van proef. Mark Kroef van de veiligheidsregio vertelt hoe die werkt.
3: Nou, het is een soort robot die onder water met behulp van sonartechnologie kan zoeken naar slachtoffers. Dus je moet je voorstellen, we hebben onder water zoeken we met duikers naar slachtoffers. We hebben eigenlijk weinig tot geen zicht. En met een onderwaterdrone met behulp van sonar hebben we een veel groter en breder beeld onder water en kunnen we dus sneller en effectiever slachtoffers opsporen. De sonartechnologie weerkaatst geluid onder water en dat vormt zich een beeld. Dus we kijken vooral naar het beeld wat we zien. En als we daarop een hit hebben, dan kunnen we gericht er naartoe gaan en met behulp van de camera kijken of we daadwerkelijk met een slachtoffer te maken hebben.
0: En we hebben geleerd, hij ziet er niet uit als een torpedo. En hij geeft ook niet dat geluidje af wat we kennen uit onderzeeërfilms. Duikboot moet je niet zeggen, onderzeefilms.
1: Ja, op oost.nl is nog wel een mooie foto te zien trouwens.
4: Van die 12 o'clock.
0: Het is dit allemaal. Enfin, dat was een sonar. Die hoor je dus niet. Het was meer iets voor gamers.
1: Ja, en gamers die kunnen er goed mee overweg, vertelde de man van de veiligheidsregio. Iets anders dan wat vandaag begint. Het paardensportevenement Jumping Scheuder Twente. Het hoogtepunt is zondag als nationale en internationale ruiters strijden om de grote prijs van Tubbergen. Dat is ook allemaal te zien op TV Oost en te volgen bij RTV Oost. We spraken erover met Olympisch kampioen Jeroen Dubbeldam. Hij komt uit Weerselo en speelt achter de schermen een grote rol bij het evenement. Hij ziet voor de toekomst grote kansen voor het evenement.
5: Dit staat op dit moment op een twee-sterren-niveau. Dat wil zeggen dat het nog niet in het hoogste sterrenniveau zit. Qua sterren dan. Maar qua faciliteiten en mogelijkheden is het een concours wat tot het allerhoogste niveau zou kunnen gaan groeien. En dan praat ik over het 4-5-sterren-niveau zelfs wel. Want ik kom natuurlijk overal op de wereld en ik heb heel veel concoursterreinen gezien. En het concoursterrein van Jumping Scheuder is echt van die faciliteiten voorzien om op dat niveau te kunnen acteren. En dat is natuurlijk aan de groep zelf, aan de jongens zelf, of ze daar natuurlijk ook heen willen. Maar ik denk wel dat die ambitie er is, of tenminste ik weet dat eigenlijk wel. Maar goed, je moet natuurlijk een goed fundament leggen. En ik denk dat het verstandig is om, zoals vorig jaar, te beginnen op dit niveau, 2 sterren. Goed fundament leggen, kijken of het dan aanslaat, of de ruiters enthousiast zijn. En dan uitbouwen naar een hoger niveau. Maar die ambitie ligt er zeker.
0: Ja, en daarvoor is ook Jeroen Dubbeldam bij de organisatie betrokken. Olympisch kampioen altijd goed om erbij te hebben.
1: Zeker.
0: Hij moet ook ruiters en ook publiek gaan trekken naar dit evenement. Zoals gezegd, ook live te volgen op RTV Oost. Tot zover.
1: Ja, dat was de show.
0: Van de uitzending van vanochtend. Maar we zijn nog niet klaar. Nog tot 9 uur. En dan hoor je bijvoorbeeld Suzanne en Freek met halverwege.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bijna 8:08, ik zeg goedemorgen.
2: Morgen, Bert.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
2: Hij heeft een diepe passie voor het weer, met name voor sneeuw en extreme verschijnselen. We zitten bij de verkeerde weerwald, Bert.
3: Ja, maandag maatse bui.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
4: Maar jongens, ik ben blij dat ik, dat ik dan nog bij jullie op de radio mag.
1: Ja, zeker, want je hebt een nieuwe single. Ik wil je helemaal. Ja. En een leuke videoclip.
4: Ik dacht, nou, laten we gewoon eens wat anders doen, jongens. Nu kan het nog, hè?
1: Ik wens jullie veel plezier.
4: Ja, dankjewel.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.

0: Isn't she lovely? Made from love. Stevie Wonder hoorde je. En hij begeleidde zichzelf op de mondharmonica. Dat kon hij ook heel, of kan hij heel erg goed.
1: Kan hij zeker goed.
0: Stevie Wonder dus. Zal ik eens een relax muziekje starten?
1: Er zijn veel video's op YouTube te vinden waarin mensen toch denken dat hij niet blind is, hè?
0: Ja, ik ken een bekende video inderdaad dat zijn microfoon standaard omvalt.
1: Ja, en dat hij hem oppakt.
0: En hij vangt hem op.
1: Dan denk je toch van,
0: Nou, dan heeft hij dat decennia lang goed weten vol te houden.
1: Ja.
0: Maar dat is inderdaad wel opvallend. Maar goed, mensen die niet kunnen zien ontwikkelen andere eigenschappen. En dan de intuïtie wordt dan natuurlijk ook een stuk groter.
1: En je hoort beter, je voelt dingen beter aan. Dus,
0: ja. Komt toevallig, nou, dit, goed, nu we erover beginnen. Ik kwam toevallig gisteren iemand op straat tegen tijdens mijn wandeling. Een jonge vrouw met zo'n blinde stok, een witte stok. Die voor zich uit, met zo'n balletje eraan dan voor zich uit. En die was tegelijk, had ze haar telefoon voor zich. Waar ze dan, weet ik niet, op aan het kijken was. Ik vond het een raar gezicht. Ik denk, hoe zit dit nu?
1: Ja,
0: hoe werkt dit nu?
1: Er zijn wel inderdaad telefoons die mensen dan kunnen gebruiken. Ondanks dat ze dan blind zijn of niet zo goed kunnen zien.
0: Ja.
1: Ik vind het toch wel bijzonder hoe dat dan werkt. Je kunt dan misschien de telefoon dingen laten uitspreken van dit ga je typen of dit ga je versturen.
0: Ja, ik zag haar aankomen. Ik denk, hoe zit dit nu? Want blijkbaar heeft ze een beperking wat zich betreft, maar heeft dus een telefoon voor zich.
1: Ja.
0: Had dus die stok voor zich, waar ze dus die een kleine beweging voor zich mee maakte in die driehoeken waar ze dan in loopt. Nou ja, in ieder geval. Misschien is het, ik dacht van, oh god, dan moet ik eens uitzoeken hoe dat dan
1: toch knap hoor. Ik zou niet kunnen.
0: Nee. Absoluut niet. Het zit er bijna op. 9 uur, Bert van Lossen.
1: Zometeen,
0: op de radio. Die gaat ongetwijfeld jou de dag weer doorhelpen met mooie muziek. De Pimpamplaat en een stichtelijk woord.
1: Een stichtelijk woord, ja.
0: Stichtelijk woord heeft hij altijd.
1: Volgens mij kun je op zijn Facebookpagina al zien wat de Pimpamplaat gaat worden.
0: Ah.
1: Dus ik
0: heb nog niks gezien over een letter of zo. Dus
1: misschien heb ik nog net genoeg tijd om.
0: Ja, ga je het nog bekijken? Dan ga ik vertellen dat vanavond de Landstede Hammers, de basketballers uit Zwolle, gaan beginnen aan de finale voor de landstitel. Ze moeten daarin opnemen tegen ZZ Leiden. Niet ZZ Top, maar ZZ Leiden. Hopelijk niet top. En wij zijn voor de Hammers. Je kunt er nog mee naartoe. Stuurden ze net een berichtje als je naar Leiden wil. Om daar de zaak aan te moedigen. Het is een best of five. Dus het wordt niet beslist vanavond.
1: Nee, net als Apollo 8 toen, hè?
0: Absoluut. En dat komt dus, het spektakel komt dus ook naar Zwolle toe.
1: Zometeen de letter C in de Pimpamplaat.
0: De letter C kijk ik nog snel in mijn voorraadje. Nee, er zit niks van C tussen. Dus je moet het doen met Madness. Ik zeg tot volgende week.
1: Ja, tot morgen.
0: En jij tot morgen. Mooi man, veel succes.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuw-Heden.
2: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
1: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuw-Heden. Wie holt van holt?
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Het asielzoekerscentrum in Albergen sluit uiterlijk in 2032. Dat staat in het coalitieakkoord van Terbergen dat gisteravond werd gepresenteerd. De gemeente Enschede en het COA spreken elkaar tegen over de opvang van 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. En twee bouwbedrijven zijn beboet voor het maken van onderlinge prijsafspraken. Dat deden ze bij de aanbesteding voor de herinrichting van de straat in Ommer. Meer nieuws op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
6: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan voor kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn, of simpelweg maar de productie te beperken.
5: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter. Ja.

0: Let's go!
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Late night shopping en designen Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 22:00. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets. Voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Ik heb even de radiostengel voor deze woensdagochtend voor je. Inspiratie komt meestal tijdens het werk, niet ervoor. Zometeen de pinpanplaat tussen 10 en 11 met de letter C.
5: Het is zo.
6: Radio Oost, Bert van Lossen.

0: Fire van de Pointer Sisters uit de jaren 70 hier op radio.
1: Hey Bert, wat voor dag is het vandaag?
0: Ik heb wat onzinnige reden om vandaag te kunnen feesten. Als je vandaag een excuus zoekt om iets leuks te doen, dan heb je keuze genoeg. Want vandaag is het namelijk herhalingsdag. Een dag waarop je dingen gewoon nog een keer mag doen. Dan heeft daar koekje prima, nog een kopje koffie, ook goed. En als iemand er iets van zegt, zeg je gewoon, het is vandaag herhalingsdag. Het is ook Nationale Jeukdag, of dat betekent dat je eigenlijk die kriebel moet volgen om iets nieuws te doen, of gewoon lekker mag krabben. Dat laten we even in het midden. Vandaag vieren we Eierdag, het perfecte moment om stil te staan bij de belangrijkste vraag van de ochtend. Gekookt, gebakken of een roerij. En voor de zoetekauw, het is ook Chocolade Macarondag. Dat klinkt meteen een stuk feestelijker dan de woensdag. Nou, tot zover voor alle feestbeesten natuurlijk. En vandaag jarig Suzy Quattro. En ze had ooit een hele grote hit. Met Chris Norman.

0: Het was de populairste deun in ons land. Ik heb het over Just Might van Bruno Mars. Binnenkort staat hij natuurlijk om te treden in Nederland. Het is 19 over 9. Het is de woensdag. Hij gaat weer door midden zometeen na 12. Tussen 12 en 1 natuurlijk Back to the 80s. Jouw 80s lunch. En zometeen tussen 10 en 11. Een uur lang pimpamplaat. Liedjes met de letter C. Die zijn van harte welkom. Even naar het nieuws kijken. De spanningen in het Midden-Oosten lopen verderop. Iran zegt raketten en drones te hebben afgevuurd op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. Volgens het Amerikaanse leger zijn er geen doelen geraakt. De aanval zou een reactie zijn op een eerdere Amerikaanse actie tegen een Iraanse communicatiepost. En een Nederlandse viroloog is in Amerika aangeklaagd voor het illegaal invoeren van monsters van het Mpox-virus, beter bekend als apenpokken. Volgens justitie zou hij de monsters uit Congo hebben meegenomen en daarover onjuiste verklaringen hebben afgelegd bij aankomst in de Verenigde Staten. En burgemeesters en de ME krijgen mogelijk meer bevoegdheden om sneller in te grijpen bij demonstraties die uit de hand lopen. Het kabinet werkt aan een aanpassing van de demonstratiewet, waardoor de mobiele eenheid eerder en harder kan optreden bij ernstige verstoringen van de openbare orde. En de WK-koorts blijft een beetje uit. Het WK-voetbal komt eraan, maar veel Nederlanders zijn nog niet in de stemming. Uit een peiling blijkt dat 54% van de voetbalfans zegt dat de politieke situatie in de Verenigde Staten en president Trump invloed hebben op hun beleving van het toernooi. En de Nederlandse overheid moet vaker een zogenoemde golden share nemen in veelbelovende defensie- en veiligheidsbedrijven. Daarmee kan de overheid meer invloed houden op strategisch belangrijke ondernemingen en voorkomen dat cruciale kennis naar het buitenland verdwijnt. Tot zover in Vogelvlucht. Het nieuws.
1: Het is zomer op Radio Oost.

0: 9 to 5, je hoorde Dolly Parton op radio's. Het is bijna anderhalf minuut over half tien. Je luistert naar radio's. Zometeen in het nieuws, Benjamin.
1: Ja, goedemorgen. We gaan het hebben over wethouders in onze provincie die niet in de gemeente werken. Niet in de gemeente wonen waar ze wel werken, terwijl het wel verplicht is. En we gaan het hebben over inclusieve speeltoestellen.
0: En zometeen gaan we het ook hebben over de vraag van vandaag hier op radio's. En ik heb nog een klappertje voor je van Michael Jackson.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Eén op de vier mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
10: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: Let's go!
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: 5:30, je luistert naar radio's, het regionale nieuws, Benjamin Borgman.
4: Het is wettelijk verplicht, maar meerdere wethouders in onze provincie wonen niet in de gemeente waar ze bestuurder zijn of binnenkort benoemd worden. Voorstanders zeggen dat gemeenten vooral moeten kiezen voor kwaliteit en dat goede bestuurders niet altijd binnen de eigen gemeente te vinden zijn. Critici vinden juist dat lokale binding belangrijk is en dat bestuurders de gemeente van binnenuit moet kennen. Dat wethouders vaker buiten de eigen gemeente wonen is volgens de wethoudersvereniging een landelijke trend. De trend ontstaat omdat onder andere bestuurders vaker voor functies buiten hun woonplaats kiezen. Volgens de wet moeten wethouders dus in dezelfde gemeente wonen als waar ze werken. Wel kan daar jaarlijks een ontheffing voor worden gegeven. Het nieuwe gemeentebestuur van Tubbergen houdt vast aan de afspraken over het asielzoekerscentrum in Albergen. In het coalitieakkoord van CDA en Keerpunt 22, dat gisteren werd gepresenteerd, staat dat de opvanglocatie uiterlijk op 1 november 2032 sluit. Het AZC biedt sinds 2 jaar geleden onderdak aan 150 asielzoekers en volgens de coalitie verloopt de opvang zonder grote problemen. De gemeente blijft de afspraken met het COA jaarlijks beoordelen en wil richting 2032 toewerken aan geleidelijke afbouw van het centrum. Verder zetten de coalitiepartijen in op meer woningen voor starters en houden ze vast aan plannen voor duurzame energie, waaronder nieuwe windmolens. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat gisteren. Als de Eerste Kamer volgende week instemt, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Iets wat diepe sporen nalaat, zeggen deze slachtoffers.
5: Eerst beginnen ze met dit is niet Gods plan voor jouw leven. Dit is ook niet wat je zelf wilt. Wij kunnen je helpen.
6: Het is zo verwoestend geweest dat het mijn hele leven heeft beheerst en nu eigenlijk nog steeds hulp nodig heb om mijn psyche weer op een goede orde te krijgen.
4: Belangenorganisatie COC Nederland bood de Eerste Kamer namens 8000 mensen een petitie aan. En leerlingen van het technasium van de Thorbecker Scholengemeenschap in Zwolle hebben inclusieve speeltoestellen voor minder valide kinderen ontworpen. Voor een schoolopdracht gingen ze praten met kinderen met lichamelijke beperkingen.
7: Mijn vraag aan jullie is eigenlijk, welke ondergrond vinden jullie het fijnst om met een rolstoel op te rijden?
8: Rolstoel
7: tegen. Oh, okay.
8: Ja. Maar niet met rolstoel, maar gewoon
7: glad.
8: Ja, ik vind dat echt aardig dat ze het willen doen.
4: De prototypes moeten later dit schooljaar klaar zijn. Aan tafel was volgens de betrokkenen al te zien wat het project oplevert. Kinderen ontmoeten elkaar, luisterden naar elkaar en ontdekten dat samenspelen voor iedereen leuk moet zijn. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
3: Vandaag zon, wolken en af en toe een bui. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond trekt regen over de provincie. Later op de avond klaart het weer op. Even naar
9: de vraag van vandaag.
3: Welke producten gebruik jij nog steeds die je vader of moeder vroeger ook al gebruikte? Nivea bijvoorbeeld, Douwe Egbers koffie is er wel eentje. Old Spice, HG schoonmaakmiddelen, van die ouderwetse poetsmiddelen voor schoenen. Wat is zo goed dat het al generaties meegaat? Laat het even weten via de radio-step. Bel even met de studio, vind ik ook wel leuk. 074-2456-665. Welke producten uit je ouderlijk huis gebruik jij nog steeds? Laat het me weten. De vraag van vandaag. Ik kan het even doorgeven, ook via de radio-step. Zometeen Douwe, Bob, Funny. En ik heb de Rolling Stones voor je met Anybody See My Baby. Dit is Wacko Jacko, Michael Jackson. Don't stop till you get enough, new radio's.

0: Nou, zij gaan ook al heel wat generaties mee. Ik heb het over de Rolling Stones.
1: De vraag van vandaag.
0: And anybody seen my baby hier op radio? Zelf voor 10. Welke producten gebruik je nog steeds die je vader of moeder vroeger ook al gebruikte? Wat is zo goed dat het al generaties meegaat? Nou, laat het me even weten. Nou, dat hebben jullie gedaan. Michel, goedemorgen. Bert had zo'n 40 jaar geleden een scheerapparaat gehad met Sinterklaas op batterijen. En daar scheer ik me nog dagelijks mee. Al dus Michel. Beste Bert, ik gebruik nog steeds Beauty Flute van Olay. Wat mijn moeder ook altijd gebruikt. Groetjes van Jennifer. Dankjewel, Jennifer. Ik gebruik de oude Jupon van mijn opa. Telt dat ook? Ja, dat zetten we er gewoon bij. Wendy, dat ding, flessenlikker waar je je laatste restjes nog uit de fles of pak krijgt. Ah ja. Jan Bos, Douwe Egbers koffie wordt nog steeds gebruikt uit vader- en moedertijd. Dankjewel. Jeroen Fransen, groene zeep en Lizol. Hans Baders uit Hengelo, ik gebruik nog steeds groene zeep, soda en baking soda. Even kijken, er komt genoeg binnen, want er is nog veel meer binnengekomen. Via de app kun je dus reageren. Wat is zo goed dat het al generaties meegaat? Laat het me even weten via de Radio Oost-app. Via 06-4567-1331. Anja, Zwitserland. Mijn kleinkinderen ruiken nu hetzelfde als mijn kinderen vroeger. Vaseline, Marijke, dankjewel. Brinta, pap, zeker. Bert, dankjewel voor het doorgeven. De blauwe Nivea-creme, dat blikje ligt al generaties in onze badkamer. Een gietijzeren koekenpan van mijn oma, die bakt beter dan alles wat je nu kunt kopen, volgens Gerrit. Biotex, als er een vlek in zit, vertrouw ik nog steeds op Biotex. Nou, heel veel leuke dingen zijn er binnengekomen. Laat het me ook even weten. Welke producten gebruik jij nog steeds die je vader of moeder vroeger ook al gebruikte?
2: De lekkerste zomerhits op Radio Oost.

0: ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
7: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Het laatste nieuws in Overijssel. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen geëist voor de mishandeling van een man in Deventer. Het OM noemt de mishandeling walgelijk en vernederend. De chathulplijn Hulp onder controle, bedoeld voor jonge slachtoffers van sectes, bereikt juist die jongeren slecht. En 2 bouwbedrijven zijn beboet voor het maken van onderlinge prijsafspraken. Dat deden ze bij de aanbesteding voor de herinrichting van een straat in Ommen. Meer nieuws op oost.nl.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaargewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Dat gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS-journaal.
12: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
16: Het is 3:10 tot 11:00, Pim Pam Plaat, de letter C. Dus artiesten die beginnen met een C en liedjes die beginnen met een C. Abba, daar trappen we mee af met Chiquitita. We hebben zometeen ook Graham Nash voor je met Chicago. Wat wil jij graag horen tussen 10 en 11 hier op Radio's in Pim Pam Plaat?
10: Radio Oost, Bert van Lossen.

Gago, blijft een lekker liedje natuurlijk. We zitten midden in de pim-pam-plaat. Er komen best wel leuke suggesties binnen. Frank de Waard, goedemorgen Bert bij de letter C. Van de pim-pam-plaat kom ik uit bij REO Speedwagon. Can't Fight This Feeling, dat is een leuk liedje. Karin Teunis komt uit bij Cabin Crew, Can't Stop It. Ronald van de Stroopwafels, Cat Stevens, Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children Well, ook mooi. Tamara, graag het nummer van Celine Dion. Welke maakt niet uit in het kader van de pimpanplaat? Nou, ik ga zo meteen Celine Dion doen hier op Radio Oost. Maar we moeten natuurlijk ook liedjes met een C, de populairste deun van dit moment, even draaien. Namelijk...

Dat ik zo van jou, Celine Dion, hoorde je voorbij trek. Aangevraagd door Tamara. De belangstelling voor haar comeback in Parijs is zo groot dat ze maar liefst 10 extra concerten heeft aangekondigd. De nieuwe shows staan gepland voor mei 2027 en brengen haar Parijse residentie op een totaal van 26 optredens. Dat laat zien hoe grief ze nog altijd is. Na haar gezondheidsproblemen was lange tijd onzeker of ze ooit nog uitgebreid zou optreden. Maar de vraag naar kaarten is dus enorm. En zojuist hoorde je Celine Dion hier op Radio Oost. Het is 10:08. We zitten in de Pimpamplaat. Een liedje die je nooit meer hoort. Come and Get It van Badfinger. Wie kent dit nog? Al dus Gerda Dalsen.

0: Ja, Fame of Flashdance wordt voor mij een lastige keuze. Maar ik denk toch dat ik uiteindelijk voor deze zou gaan. Van Irene Cara en First All What a Feeling Flashdance. Van de gelijknamige film hier op radio's. We zitten midden in de pimpamplaat. Liedjes en artiesten die beginnen met een C. Zijn van harte welkom via de app 06-456-71331. Zometeen gaan we verder met onder andere Crosby, Stills, Nas & Young. Zometeen ook The Beat met Ken, Can't Use to Losing You. En iets van Coldplay is ook aangevraagd. Zometeen ook Benjamin Borgman met het laatste nieuws. Wat is het laatste nieuws in onze provincie?
1: Het gaat over het ingrijpen bij demonstraties en personeelstekorten bij veel bedrijven.
0: En zometeen kun jij kaarten winnen in de vogelquiz voor Rock Tribute Festival in Raalte. Dat vindt komende zaterdag plaats met de allerbeste tribute bands van Europa. Dus jij kan de kaarten voor winnen zometeen hier bij Radio's.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free. Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
9: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
10: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
11: Voor de grootste keuze.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het is 6:30. Je luistert naar radio, staat regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
2: Het kabinet wil dat burgemeesters sneller moeten kunnen ingrijpen bij demonstraties. Een belangrijk onderdeel is dat burgemeesters eerder de mogelijkheid krijgen om demonstraties te verplaatsen, zegt deze verslaggever.
3: Nu kunnen ze overigens ook wel opdracht geven om een demonstratie te verplaatsen, maar in de praktijk heeft dat niet altijd het gewenste effect. En daarnaast wil het kabinet het strafrecht aanscherpen, zodat demonstranten eerder kunnen worden vervolgd als ze bijvoorbeeld vernielingen hebben gepleegd of infrastructuur zoals spoorwegen of snelwegen blokkeren.
2: Na de zomer debatteert de Tweede Kamer over het voorstel van de ministers. De burgemeester van Losser, Jeroen Diepemaat, is benieuwd naar dat voorstel. Wel zegt hij eerst goed moeten kijken naar wat het voorstel precies inhoudt. Onder andere omdat er al mogelijkheden zijn om een demonstratie te stoppen als het uit de hand loopt.
4: Tegelijkertijd zie je natuurlijk wel de laatste weken en maanden, en eigenlijk al wat langer, dat het regelmatig gebeurt dat demonstraties uit de hand lopen. Ik ben persoonlijk wel van de lijn van, ja, weet je, het is een grondrecht en dat moet je altijd zo min mogelijk beperken. Dat moet het uitgangspunt zijn. Het hangt er een beetje vanaf hoe het eruit ziet, maar ik ben benieuwd wat het kabinet mee komt.
2: Afgelopen maandagavond ging het nog mis bij een demonstratie tegen asielopvang in Friezeveen. De ME moest daar ingrijpen. Voor de mishandeling van een man in Deventer vorig jaar zomer zijn celstraffen geëist tegen 4 verdachten. Bij de mishandeling die plaatsvond in een woning kreeg het slachtoffer onder meer een pistool op het hoofd gedrukt. Het OM noemt de beelden van de mishandeling walgelijk en ontzettend vernederend. De geëiste straffen lopen uiteen van 8 maanden jeugddetentie tot een jaar celstraf, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Alle verdachten zijn inmiddels vrij. Mocht de rechtbank de straffen opleggen, dan moeten zij de cel in. De rechtbank komt op 16 juni met een uitspraak. 2 bouwbedrijven uit Beerseveld en Friezeveen hebben een boete gekregen voor het maken van onderlinge prijsafspraken. Dat deden ze bij de aanbesteding voor de herinrichting van een straat in Ommen. De klus was ruim 150.000 euro waard. De bedrijven spraken onderling hun prijzen af en bepaalden zo wie de opdracht zou winnen. Ook Wegenbouwer van Gelder uit het Gelderse Elburg was betrokken bij de prijsafspraken. Maar dat bedrijf heeft geen boete gekregen omdat het melding deed van de overtreding. De autoriteit Consument Markt noemt het zorgelijk dat onderlinge prijsafspraken nog steeds worden gemaakt in de bouwsector. En bedrijven die kampen met personeelstekorten gaan steeds meer automatiseren, blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoe die automatisering er in de praktijk uitziet, verschilt per sector.
5: In de bedrijfstakken waar echt spullen worden geproduceerd, dus bijvoorbeeld de bouw of de industrie of de landbouw, daar worden vaak efficiëntere machines ingezet. Terwijl bedrijfstakken waar het vooral om dienstverlening gaat, zal meer worden ingezet op chatachtige programma's voor programmeren, maar ook voor het samenvatten en verzamelen van kennis en tekst.
2: 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft last van een personeelstekort en daardoor lopen ze veel omzet mis. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel. Dat lees je op oost.nl en in de Oost-app.
1: Vandaag zon en wolken en af en toe een bui. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond trekt regen over de provincie. En later klaart het weer op. Het is 10:50 op Radio Oost. We zitten natuurlijk midden in de Pimpelplaat met zometeen Coldplay. Deze is aangevraagd door Charles. Deze van The Beat and Can't Get Used to Losing You.

0: De beste playlist is jullie playlist. Want deze is aangevraagd door Jan Wansing. Uit het mooie Nijverdal. And I will try. Coldplay in Fiction.
1: Welke vogel is dit?
0: Wil jij komende zaterdag naar Raalte naar Rock Tribute 2026. De beste tribute bands van Europa die staan daar op het podium. En ik heb twee kaarten voor je als je me kan vertellen welke vogel dit is. Welke vogel is het? Ja, ik heb hem met mijn mobiele telefoon opgenomen. Maar als jij het weet, dan kun je even een appje sturen naar 06-456-71331. En mocht je bijvoorbeeld zaterdag verhinderd zijn, maar je wil wel meedoen met de vogelquiz, dat kan ook, want ik heb ook kaarten voor Slagharen voor je. Dus je kan kiezen of naar Raalte of naar Slagharen. Frank Wila, dankjewel voor deze suggestie.

0: soms ook niet zo snel.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahler's hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozart's verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goren Nieuwheden. Wie holt van holt?
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
10: Het laatste nieuws in Overijssel. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen geëist voor de mishandeling van een man in Deventer. Het OM noemt de mishandeling van vorig jaar zomer walgelijk en vernederend. De chathulplijn Hulp onder controle, bedoeld voor jonge slachtoffers van sectes, bereikt juist deze jongeren slecht. En de gemeente Enschede en het COA spreken elkaar tegen over de opvang van 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar 2 mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Late Night Shopping in Designer Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 22:00. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
16: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie me je dan.
17: Het is 3:03. Zo meteen krijg je een antwoord op welke vogel dit is. Want je mag nog steeds meedoen. Dus welke vogel is dit? Laat het me even weten via de app. En ik ga zo meteen bellen met Kees Mijntjes, want hij doet morgen mee aan Alpe d'Huez. Zo meteen zijn verhaal.
18: Het is zomer. Het is zomer.
11: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: De romantiek zit in een klein hoekje. Captain Antonil uit de jaren 80. En Do That To Me One More Time. Het is 11 over 11.
1: Welke vogel is dit?
0: Nou, is de vogel gewoon een mus? Schrijft Lisbeth Mondeel. Nee, dat is niet goed. Het is ook geen gans. En Ben Horstman in Geesteren denkt dat dit de boomkruiper is. Het gaat om deze vogel. Belt aan de telefoon. Arjan. Goedemorgen. Goedemorgen. Diepe buiging voor je, hoor.
2: Ja, nou ja, goed. Voor mij was het simpel.
0: Ja, waarom was het voor jou simpel? Want je bent een vogelkenner, lijkt me.
2: Nou, het beestje broedt hier op het, onder de zonnepanelen.
0: Ah, en je wordt er elk uur van de dag aan herinnerd.
2: Ja, die zit regelmatig op de nop van het, dak dit liedje voor zich uit te fluiten. Dus,
0: Dan heeft deze vogel jou nog wat bezorgd. Tenminste, meer bezorgd. Want je hebt er wel een beetje plezier van, toch?
2: Ja, zeker. Ik vind het heel knap hoe dat ding ook met dat warme weer zich staande houdt onder die zonnepanelen. Volgens mij worden die eieren vanzelf uitgebroed. Maar...
0: Ja, nee, dat vroeg mij ook al af. Onder de zonnepanelen, het zal wel extra warm zijn. Maar
2: hij zit er al jaren, dus...
0: Om welke vogel gaat het?
2: Het gaat om de witte kwikstaart, volgens mij.
0: Helemaal goed. Ik heb een... Want je wil graag een tegoedbon, hè?
2: Ja, ik weet niet, waar waren die andere twee prijzen?
0: Je kan naar Slagharen, je kan naar Rock Tribute in Raalte... en ik heb een sportieve warenbon voor je van 42 euro.
2: Oké, dan toch graag Rock Tribute in Raalte.
0: Oh, wil je daar naartoe? Nou, dat gaan we ook nog even regelen.
2: Als dat nog kan, tenminste.
0: Dat kan. Die kaarten die ga ik jou ook regelen. Die krijg je niet erbij, want ik had het andere ook allemaal al geregeld voor je. Maar dat maakt niet uit, kom goed. Gefeliciteerd, Arjan.
2: Dankjewel.
0: Oké. Okay. Lieve mensen, ik heb iets ontdekt of iets ontdekt. Ik zit ook wel vaak te kijken naar andere landen en andere muziek. En ik had onlangs hier Jorieke Sterke in de studio. En toen had ik het al over Ella Langley. Bijzondere prestatie voor de countryzangeres. Die heeft onder andere een liedje uit met Morgan Wallen. Maar ze heeft ook een nummer 1, want haar nummer Choosing Texas staat inmiddels al 27 weken bovenaan de Billboard Hot Country Songs lijst in Amerika. En daarmee evenaart ze een record dat eerder werd neergezet door Cabby Barrett met I Hope. En het gaat om dit liedje. Ik vind het zo'n geweldig liedje. Dus, en ik wil hem je eigenlijk niet onthouden. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij ervan vindt. Texas.

Wat een lekker liedje blijft dit, zeg. Ja, ik vind dit echt een heerlijk liedje. Ik heb het over Ella Langley. En ik had dus laatst in de Bas en Bert ochtendshow Jorieke Sterker te gast. En zij is ook helemaal van de country muziek. En toen heb ik haar liedje samen met Morgan Waller laten horen. Maar dit liedje, Juice in Texas, staat inmiddels al 27 weken bovenaan de Billboard Hot Country Songs lijst. En daarmee heeft ze dus een record geëvenaard dat eerder werd neergezet door Gabby Barrett met I Hope. Nou, ik heb wat reacties binnengekregen. Zet deze maar op de playlist. Bert, Ella Langley met Juice in Texas. Ja van Dijk zegt ook, niks mis mee, heerlijke muziek. Nou, ik vind het ook heerlijke muziek. Wat vind jij ervan? Laat het me even weten. Zometeen ga ik bellen met Kees Meintjes. Want morgen is het zover. Alpe d'Huez. Duizenden deelnemers beklimmen de beroemde Alpe d'Huez. Om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. En om stil te staan bij dierbaren die geraakt zijn door deze ziekte. Dus Georgie Michael.

0: George Michael hoorde je op radio's. Uitsluit 7:45 op radio's. Morgen is het weer zover. Alpe d'Huez. Duizenden deelnemers beklimmen de beroemde Alpe d'Huez om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker en om stil te staan bij dierbaren die geraakt zijn door deze ziekte. Onder hen is Kees Mijntjes, die samen met zijn familie aan de start verschijnt. Voor hen is het een bijzondere emotionele dag, want zij verloren een dochter en zus aan kanker. Kees Mijntjes, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Ja, hoe is het eigenlijk aan de vooravond van deze indrukwekkende uitdaging?
1: Nou ja, eigenlijk wel goed. We zijn vanaf zaterdag hier aanwezig en al redelijk geacclimatiseerd. En nu een beetje aan het warm draaien. En nou ja, je hebt al kennis kunnen maken van het team, hè? Sponsorteam, ja. Van het team Jessica Mijntjes.
0: Ja, want Jessica is jullie overleden dochter, hè?
1: Ja, onze dochter is ruim 5 jaar geleden overleden aan darmkanker. En al geruime tijd was al een van onze vrienden, Maarten van der Ham, die een aantal keer aan deze tocht heeft deelgenomen vanuit zijn werkgever. Die zei van jongens, lijkt mij fantastisch om eens een keer met z'n allen onder team Jessica Mijntjes hier aan deel te nemen. Nou, en dat heeft hij uitstekend geregeld allemaal voor ons. We zitten in een prima appartement. Met onze schoonzoon van Jessica, onze schoonzoon, de oudste zoon, Rogus van Jessica. En Diederik, Jurjan en Matthijs. En dus Maarten en haar jeugd en de jeugdvriendin van Jessica, Anne van der Ham. Daar zitten we. En Janneke natuurlijk, hè, die zorgt voor de fourage.
0: En wat ga jij doen, Kees? Jij gaat lopen, toch? Wandelen?
1: Ik ga lopen, ja, nee. Ik ben al ruim een aantal maanden in training. En met name bij een sportschool. Op zo'n lopende band met een helling van 13 graden proberen een beetje conditie op te doen, hè?
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Dat gaat wel goed.
0: Ja, wat betekent deze tocht persoonlijk voor jou?
1: Nou ja, dat is natuurlijk iets wat een van de herinneringen aan onze dochter die dit is allemaal eens overkomen. En het is iets, een van de dagen die je eigenlijk in je leven niet meer zult vergeten. Dat nee. Iets wat het is een iedereen is hier met zijn eigen herinnering en gaat zijn dag, we gaan deze dag beleven. En voor ons is het een hoogtepunt eigenlijk, voor ons als gezin. En dat zullen we niet snel vergeten, nee.
0: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Wat was Jessica voor dochter voor je, Kees?
1: Ja, als je één dochter hebt, dan is het het beste wat je kan overkomen, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: Ik lees maar. Ik heb op de site van Alpe d'Huez staat mijn de reden waarom ik hier aan deelneem. Dat heb ik uitgebreid beschreven. Ook hoe ik mijn dochter heb ervaren als vrouw en als zus van haar broers. En een sportieve meid. Altijd in voor een feestje. Een hardwerkend iemand. En het beste wat me moest overkomen, moet ik zeggen.
0: Heb je ook meteen ja gezegd toen iemand...
1: Zonder mijn andere kinderen tekort te doen natuurlijk, hè?
0: Ja, dat weet ik wel, Kees, dat je dat absoluut niet doet. Maar heb je meteen ook volmondig ja gezegd toen iemand met het idee kwam om de Alpe d'Huez te beklimmen?
1: Ja. Wat ik al zei, Maarten, die heeft dat geopperd. Dat speelde al een aantal jaren. En toen hebben we vorig jaar gezegd, we gaan eraan beginnen.
0: Ja.
1: En we gaan in training, hè.
0: Oké, okay. Wat zou zij ervan gevonden hebben, Jessica, dat jullie dit allemaal samen doen?
1: Nou, ik denk dat ze er echt, nou, tot tranen toe bewogen zou zijn. Zoals ik dat nu ook ben.
0: Ja? Nee, ja. Ik kan me dat wel iets bij voorstellen. Jullie hebben heel veel geld inmiddels al opgehaald. Hoeveel hebben jullie inmiddels al opgehaald voor...
1: We hebben 35.000 euro aan sponsorgeld opgehaald.
0: Oké. Okay. En als mensen jullie nog willen steunen, dat kan Team Jessica via de site...
1: Team Jessica Mijntjes onder de opgeven is geen optie. En dan staat er, dan kun je doneren. En dan zul je, als je dan intikt Team Jessica Mijntjes, dan kun je alsnog het bedrag doneren. Ja.
0: Ja. Ja, wat betekent voor jou tot dusver, Kees, Alpe d'Huez? Want morgen zal het een hele emotionele dag worden, denk ik. Wat betekent Alpe d'Huez volgens jou voor mensen die een dierbare zijn verloren?
1: Ja, ik denk dat dat net zoals wat dat voor mij geldt, dat iedereen heeft die dag zijn eigen herinnering te beleven. En wat je ook merkt, iedereen is hier heel vriendelijk ten opzichte van elkaar, schreef onvertogen woord. En iedereen is bezig met zijn eigen herinnering. En dat is wel heel indrukwekkend, moet ik zeggen. Ja. En wat natuurlijk ook heel bijzonder is, dat al die vrijwilligers die hier zijn, die dat allemaal zonder, die dat echt voor niets doen. En het zijn niet alleen mensen, medewerkers, maar ook grote, je weet niet hoeveel vrachtwagens hier zijn aan, die met allerlei toestanden hier binnen zijn gekomen. Het is een dorp, ik sta er werkelijk versteld van, daar hoeveel appartementen en hotels hier zijn. Dat is ongelooflijk. Het dorp zelf is 3000 inwoners. Hebben kennen 3000 inwoners. Maar het is een drukte van. Het is één grote Nederlandse enclave. Er wordt hier nauwelijks Frans gesproken. Of niet. Geen Frans gesproken. Iedereen spreekt Nederlands. Nou, het is echt indrukwekkend, moet je zeggen. Dat. Dat is iets wat je toch één keer in je leven moet meemaken, laat ik het zo zeggen. Ook al is het via een vriend, vriendin, of jij een familielid, zoals in dit geval van ons. Maar het is echt indrukwekkend, ja.
0: Ja, als je morgen de finish boven de Alpe d'Huez bereikt, wat heb je dan op dat moment te voelen eigenlijk?
1: Dan kijk ik naar boven.
0: Ah, lief Kees. Ik ga een liedje draaien. Douwe Bob heeft er een liedje over geschreven. All for One. Ik wil jullie ontzettend veel sterkte, maar ook plezier toewensen morgen. Ik ga morgen nog even contact zoeken. Dag Kees.
1: Dankjewel.

0: heeft er een speciaal liedje voor geschreven. Douwe Bob voor de dag van morgen, half zes. All for One hoorde je voorbij trekken hier op radio's. En Kees Mijntjes ken ik al sinds jaar en dag. Hele lieve man.
1: Ja.
0: Hartstikke lieve vader. Leuk gezin ook. Maar ja, enige dochter.
1: Ja, ongelooflijk.
0: 5 jaar geleden overleden aan darmkanker.
1: Ja,
0: dat is wel heftig ook.
1: Ik ben wel onder de indruk van het gesprek wat ik net hoorde. Ik heb er in Douwe Bob zijn tijd even over na kunnen denken. En ik heb ook even kunnen doneren aan dit prachtige doel natuurlijk. Ze gaan morgen die bergen op in Frankrijk. We gaan het morgen ook volgen hier bij RTV Oost, waar we kunnen. Een prachtig verhaal, maar ik ben er ook een beetje stil van.
0: Ja, en morgen ga ik de familie Mijntjes, die ik al sinds jaar en dag ken. Nou, net zolang dat ik bij Oost werk, zo'n jaartje of 30.
1: Ja.
0: Ken dus. En ik hoorde dat ze daar naartoe ging. Ik zei, goh, laatst in de Bas en Bert ochtendshow heb ik met zoon Diederik gesproken.
1: Ja.
0: En vandaag dus met de vader en morgen ga ik eens even kijken hoe het is met ze op de berg.
1: Ja, we schreeuwen ze naar boven, toch?
0: Ja, dus hoppatee. Op de radio schreeuwen ze naar boven.
1: Zeker.
0: En waar kunnen mensen nog doneren? Want jij hebt het zojuist ook gedaan.
1: Het is heel makkelijk op alpdu6.nl. En als je dan even zoekt op de familie Mijntjes of op Jessica bijvoorbeeld of op Kees met een C, dan kom je er vanzelf. Je kan zelf een bedrag kiezen en dat gaat hard hoor. Ze gaan richting de €35.000.
0: €35.000 voor de familie Mijntjes, 10 Mijntjes. 5:30 hier op Radio Oost, het regionale nieuws. Wat heb je voor ons?
1: Ja, we gaan het hebben over wethouders die ergens anders wonen dan dat ze werken. En we hebben ook naar nieuws over Erben Wennemars. Hij heeft een herseninfarct gehad.
0: Ja, dat hoorde ik al een paar weken geleden. Maar goed, ik vond eigenlijk niet dat we...
1: Niet de vlucht naar voren nemen.
0: Nee. Renate heeft er nu over geschreven, dus nu is het wel publiekelijk bekend. Maar Geert-Jan Verbeek kwam er mee, want die heeft best wel vaak contact met Erben Wennemars.
1: Ja. Dus, het gaat goed met hem, dat moet ik er even bij zeggen natuurlijk. Hij is weer thuis, maar belangrijk om het zo nog kort even over te hebben.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
6: Allianz Direct. Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven. Ja,

0: ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Het is 9:09 op Radio. Het regionale nieuws nu met Wieke Esterdal.
3: Goedemorgen. Lang niet alle wethouders wonen ook waar ze werken of waar ze binnenkort worden benoemd, terwijl dat wettelijk verplicht is. De wethouder van Hengelo, Annemieke Traag, woont in Wenum-Wiesel, vlakbij Apeldoorn. Ze wordt vanavond geïnstalleerd, dus in Hengelo. En ook het huis van Benno Brandt, burgerbelangen, wethouder, staat ook buiten Hengelo. En hij woont namelijk helemaal in Weerselo. Voorstanders zeggen dat gemeenten vooral moeten kiezen voor kwaliteit en dat goede bestuurders niet altijd binnen de eigen gemeente te vinden zijn. Tegenstanders vinden dat onzin en zeggen juist dat lokale binding het allerbelangrijkste is. Er zijn problemen op het spoor. Geen treinen van Deventer naar Amersfoort door een aanrijding. Je hebt er dus last van als je met de trein richting het westen gaat. Je hebt er nog behoorlijk lang last van, in elk geval tot 2 uur vanmiddag. Hou daar dus een beetje rekening mee. 2 bouwbedrijven uit Beerserveld en Vriezenveen hebben een boete gekregen voor het maken van prijsafspraken met elkaar. Dat deden ze bij de plannen voor het inrichten van een straat in Ommen. Een klus die ruim €150.000 waard was. De bedrijven spraken onderling hun prijzen af en bepaalden zo wie die opdracht kon krijgen. De toezichthouder weet ervan en noemt het zorgelijk. Een oud-topschaatser Erben Wennemars uit Dalfsen heeft onlangs een herseninfarct gehad. Zijn vrouw, Renate, beschrijft dat vandaag in een column in de Stentor. Vooral hoe hij plotseling verward en langzaam begon te spreken. Daarna is Erben via de huisarts met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd dus vastgesteld dat het om een herseninfarct ging. Wennemars maakt het inmiddels goed, is ook gewoon weer thuis. Maar zowel zijn vrouw als hij zelf zijn natuurlijk erg geschrokken. Het laat trouwens ook zien wat hem betreft dat een herseninfarct ook fitte mensen onverwacht kan treffen. Want fit, dat is Erben zeker. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
2: Dankjewel, het is 11:55 op Radio. Het is vandaag zon, wolken en af en toe een bui. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige zuidwestenwind. En vanavond trekken regen over de provincie. En later klaart het weer op.
4: Hallo, daar zijn we weer.
5: Het theekrantje.
4: Man. Oh, maar wat
5: Het theekrantje.
2: Het theekrantje.
3: Ja, van harte gefeliciteerd. Het is vandaag Internationale Fietsdag. Nou hadden we het eerder deze week al over wandelen en jouw favoriete wandelrondje. En vandaag vragen we naar jouw favoriete fietsrondje.
2: Heb jij ook een favoriete fietsrondje?
3: Ja, ik vind het leuk om over te steken bij de IJssel. Dan heel stuk langs de IJssel te fietsen. Over te steken met het pontje bij Olst. En dan aan de Deventerkant weer terug.
2: Ah, oké. Okay.
3: Ja.
2: Dus jij rijdt niet richting Zutphen?
3: Ook mooi, ja? Maar ik blijf liever aan de Oostkant, wat dat betreft.
2: Aan de Overijsselse kant.
3: Laten we wel wezen, ja.
2: Ja, ik mag wel graag langs de Reggen fietsen.
3: Mooi, ja.
2: Vanaf Enter zo helemaal kun je naar Hellendoorn fietsen langs de Reggen. Hartstikke leuk.
3: Heerlijk. Ja. Jij gaat ook wel eens mountainbiken, toch?
2: Ja, mountainbike ook. Ik heb best wel wat favoriete routes ook. Alhoewel, ik heb de laatste jaren niet zo heel veel gemountainbiked. Want ik ben laatst nog verdwaald op een route.
3: Oh.
2: Dan denk je van, oh ja, waar zit je op trek ook?
3: Oei.
2: Dus wat dat betreft, ik mag overal wel graag mountainbiken. Maar reizen is wel een mooi parcours, maar die vind ik eigenlijk te veel draaien.
3: En je moet
2: af en toe ook van je af kunnen kijken en af en toe nog een gesprek kunnen voeren.
3: Precies.
2: Dus, maar die laat ik wel eens links liggen.
3: Nou, kom maar door met jouw favoriete fietsroute. Misschien kunnen we elkaar inspireren voor de mooie dagen die eraan komen.
2: Het is 11:45, dankjewel Wieke. Nou, kom maar door met jouw fietsroute dus. In het mooie Overijssel. Zometeen in Goud of Fout, De La Soul. Stond vandaag in 1989 op 1 met Me, Myself en I. Echt een lekker narcistisch liedje ook, hè? Casey en de Sunshine Band nu. Give it up nu op Radio Oost.

0: Julien Clerc op radio's. De zomer komt eraan. Het is 11:11 in Goud of Fout. Vandaag De La Soul, Me, Myself and I.
1: Goud of Fout.
0: Nou, zeg het even. Is deze goud of is deze fout?

Nou, hier doe je de luisteraar van Radio Oost geen plezier mee met deze. Want deze gaat niet op de eeuwige lijst komen. De gouden lijst van Radio Oost, die zijn we namelijk aan het samenstellen met louter nummer 1 hits. Laurens, oh Bert, dit is erg fout. Wim Vinken vindt het fout. Henk van Amerongen vindt het heel erg fout. Nee, van de huidige luisteraar is niemand echt positief over De La Soul en Me, Myself en I. Stond toch wel 1 in de Nederlandse top 40 in 1989. En,

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
5: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
5: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
7: Voor de grootste keuze in

0: Paris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het nieuws in Overijssel. Voormalig topschaatser Erbe Wennemars uit Dalfsen heeft een herseninfarct gehad. Het gaat inmiddels goed en hij is weer thuis. Lang niet alle wethouders wonen in onze provincie, maar waar ze binnenkort worden benoemd, terwijl dat wel verplicht is. En problemen op het spoor, geen treinen van Deventer naar Amersfoort door een aanrijding. Daar ga je nog tot 2:30 vanmiddag last van hebben. Dat en het andere nieuws op oost.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat daar onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam, omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, DENK en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi-bed ter Wolde in Zwolle.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Zometeen. Ethisch dobbelsteen. Ik heb nog 2 kaarten voor in het Volksparkfestival voor je. Zo net gekregen. Ik denk, ik ga ze van jou weggeven. Maar ik wil daar wel voor een liedje op de Ethisch dobbelsteen. Dus welk liedje heb jij even zin in op deze woensdagmiddag? Want de week is weer doormidden, hè? De week is weer doormidden. Er zijn mensen die wereldberoemd worden door films, muziek of topsport. En dan heb je de Nieuw-Zeelandse voetballer Tim Payne. Die is ook wereldberoemd geworden. Zometeen het verhaal.
2: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Crack Robin, Thought You Were On My Side, hoorde je voorbij trekken.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: Ik heb hem voor me liggen, de 80's Dobbelsteen. Ik heb twee kaarten voor je voor het in het Volkspark Festival met onder andere Miss Montreal. Roxy Dekker staat er en ook Direct. In ruil voor een liedje die ik dan op de Dobbelsteen ga zetten, krijg jij misschien wel twee tickets. Dus een lekker liedje uit de jaren 80 waar jij op dit moment zin in hebt. Laat hem even weten via de Radio Oost-app. 06-4567-1331. Dus 06-4567-1331. Daar kun je ons bereiken voor een leuk liedje uit de jaren 80 op de Dobbelsteen. En correspondeert jouw liedje met het getal op de Dobbelsteen. Dan win jij twee kaarten in het Volkspark Festival zaterdag. De eerste zaterdag in juli. Vandaag jarig onder andere Dan Hill. Die had een leuk liedje. Stond 1 in de jaren 80 in Amerika met Can We Try. Was in Nederland niet echt een hele grote hit. Maar was wel een van de mooiste serviesneuvelaars uit de jaren 80. Luister.

0: Leave a Light On, Jorde Belinda Carlisle. Ze zat natuurlijk ook in de Go-Go's. We kennen haar natuurlijk ook met Heaven is a Place on Earth. Er zijn mensen die wereldberoemd worden door films, muziek of topsports. En dan heb je de Nieuw-Zeelandse voetballer Tim Payne. Hij werd ineens een internetsensatie omdat hij werd uitgeroepen tot de minst bekende speler van het komende WK. Een Argentijnse influencer zocht een voetballer waar iedereen voor kon juichen, ongeacht het land. En zijn keuze viel dus op Payne, die op dat moment nog geen 5000 volgers had op Instagram. En binnen een paar dagen schoot het aantal omhoog naar meer dan 3,5 miljoen. Toch leuk, hè? Volg jij hem al, de Nieuw-Zeelandse voetballer Tim Payne op Instagram? Ik ga het meteen even doen ook. Zo meteen de dobbelsteen hier op Radio Oost.
1: Dit is de dobbelsteen.
0: En ik heb al een paar leuke liedjes. Onder andere kan ik kiezen uit Powerplay, Make It Alone, Africa van Toto, You Got It van Roy Orbison, I Wanna Know What Love Is van Foreigner, Man Eater van Derry Hall en Judd Oates, Tonight I'm Celebrating My Love For You van Peebo Bryson en Roberta Flack. Peebo Bryson helaas overleden op 75-jarige leeftijd. Maar heb jij nog een leuke suggestie? En wil jij naar In het Volkspark? De eerste zaterdag van juli. Jij kan erbij zijn. Met onder andere optredens van Direct en Roxy Dekker. Heb even een leuk liedje uit de jaren 80.

0: Break It Up was volgens mij het allereerste liedje van Lois Lane. Dit was een hele grote hit. The First Time hoorde je voorbij trekken hier op Radio Oost. Het is bijna 12:30, zometeen het regionale nieuws. Nou, ik heb 6 liedjes verzameld. Op 1, dankzij Mirjam, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Op 2, dankzij Yolanda, The Horst, Africa van Toto. 3, The Winner Takes It All, ABBA, All Time Favorite. Ik blijf hem insturen. Gewoon blijven doen. Op 4, Man Eater van Derry Hall en John Oates. Jan Post vanaf Urk. Charlotte komt met Tonight, I'm Celebrate My Love for You van Peebo Bryson en Roberta Fleck. En op 6, Karin Teunis, dankjewel. Barbara Streisand met Woman in Love. Jij mag zo meteen gaan gooien met de dobbelsteen.
1: Het is mijn geluksdag, volgens mij.
0: Is het jouw geluksdag?
1: Ja, dat vind ik leuk.
0: Ja, wat is jouw liefdesgetal tussen de 1 en 6?
1: 5.
0: 5. Oh, dan heeft Charles misschien geluk.
1: Wie weet.
0: Voor wat betreft 2 kaarten in het Volkspark. Want die hebben eraan aan gekoppeld. Dus zo meteen dus.
1: We gaan het horen.
0: En wat heb je in het nieuws?
1: We gaan het hebben over politiek. We gaan het hebben over een rechtszaak. En we gaan even kijken op het spoor.
0: En zo meteen natuurlijk weer Margot's Hittekracht. Welk liedje gaat zij toevoegen? En wat gaat het weer in onze provincie doen?
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
12: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
13: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
0: Het is 3:30, het regionale nieuws nu met Wieke Esserdal.
1: Goedemiddag. De politie heeft een man opgepakt die onder invloed door Haaksberg reed, terwijl er 2 kinderen zonder gordel op de bijrijderstoel zaten. De man had ook drugs en alcohol in zijn bloed. De politie controleerde de man vorige week maandag en bleek toen ook een verlopen rijbewijs te hebben. Er is inmiddels door de politie contact geweest met de vader van die 2 kinderen, die dus in die auto zaten. De vader was ontstemd en het gesprek was goed, want dit is levensgevaarlijk gedrag, zegt een politiewoordvoerder. Waarom die kinderen bij die andere man in de auto zaten, is onbekend. De Raad van State heeft bepaald dat de nieuwe fusiepartij van GroenLinks Partij van de Arbeid gewoon de naam Progressief Nederland, oftewel PRO, mag gebruiken bij landelijke verkiezingen. Lokale partijen, zoals Pro Hengelo, waren het daar niet mee eens. En daar ging het vandaag dus over bij de Raad van State.
14: Volgens de Raad van State gaat de eerdere beslissing van de kiesraad om de naam Pro voor GroenLinks-PvdA toe te staan alleen over landelijke en Europese verkiezingen en niet over lokale verkiezingen. En daarom had de kiesraad volgens de Raad van State geen enkele grond om de goedkeuring voor die nieuwe naam van GroenLinks-PvdA te weigeren. En hebben ze dat dus terecht toegestaan.
1: Ja, Pro Hengelo is teleurgesteld en verwacht dat de afkorting Pro in campagnes toch nog voor verwarring kan zorgen. Zijn bang dat kiezers de partijen door elkaar gaan halen. Voor lokale verkiezingen is nog niet automatisch geregeld dat de naam nu overal gebruikt mag worden. En er zijn voorlopig nog wat problemen op het spoor. Geen treinen van Deventer naar Amersfoort door een aanrijding. Je hebt er dus last van als je via dat traject met de trein richting het westen reist. Je hebt er in elk geval nog de komende 2 uur last van op dat traject dus. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Dan gaan we praten over het weer. Dat doen we met Margot Ribbering. Margot, goedemiddag.
15: Goedemiddag Bert.
0: Het weer in Overijssel vandaag.
15: Ja, het is wisselvallig. Wolken, een klein beetje zon. En op sommige plaatsen, zoals bijvoorbeeld bij Tour de Morsik in de Lutte, de hele ochtend droog. Dat kan gebeuren. 17,2 graden, stevige zuidwestelijke wind. Maar Genemuiden die had pech, want vanaf 9 uur zijn daar echt flinke buien overgetrokken. Zelfs met een klapje onweer. En daar viel op sommige plaatsen 10 tot 11 millimeter. Dat is meer dan een hele emmer vol. Nou, zo gaat het vanmiddag ook nog wel even door. Stevige wind uit het zuidwesten, temperatuur van maximaal 17, 18, hooguit 19 graden. Met een komen en gaan van af en toe een bui. Maar je kunt ook geluk hebben dat het nog wel een tijdje droog blijft. Maar dan, van de regen in de drup, gaat het vanavond vanuit het westen gewoon even lekker gestaag regenen. En dat gaat om 6 uur beginnen in de kop van Overijssel. En rond een uurtje of 7:30, 8 is dan ook Twente aan de beurt. Het gaat echt wel een paar uurtjes duren. Dus de avondvierdaagse is nat. Maar het is gewoon code groen. Er is geen onweer, dus wat dat betreft is het heel vervelend. Het is gewoon code regenjas, maar onweer zit er gelukkig niet bij.
0: Nu wil ik vanavond na competitievoetbal gewoon lekker een amateurpotje kijken. Neo in Borne wil ik naartoe. Kun je daar regelen dat het daar wel droog blijft dan, Margot?
15: Nou, als ik dat zou kunnen, als ik een beetje aan die weerknoppen zou kunnen draaien, nou, dan zou ik geld verdienen als water natuurlijk. Regenwater. Maar dat is helaas niet zo. Ik denk dat het ook in Borne gewoon vanaf een uurtje of 8 regent. En daar wordt het dan tussen 10 en 11 droog. En dan krijgen we verder een droge nacht met zelfs een paar opklaringen. Temperaturen gaan dalen naar een graadje of nou 12, 13. En dan morgen overdag wordt het niet alleen behoorlijk buiig, maar ook een beetje onstuimig. Er is veel bewolking. In de ochtend trekken er al een paar buien over. En in de middag en avond tussen 1 en 7 zijn dat hele stevige buien met hagel, misschien wel 1, 2 centimeter onweer erbij. En flinke windvlagen van zo'n 60, 70 kilometer per uur. Dus het KNMI heeft voor morgen tussen 1 en 7 even alweer code geel uitgezet. Ja, en daarna gaat het langzaamaan een beetje minder wisselvallig worden. Echt een opleving van het weer zit er nog niet in, maar het buienaantal neemt af. De zon die komt er een beetje bij, de wind neemt af en de temperaturen die gaan in het weekend omhoog naar 20 of 21 graden.
0: Ah, mooi doeweekend dus qua weer.
15: Ja, zeker, zeker. En ik krijg er een goed gevoel bij. Tada! Kijk toch eens hier. Kan zeggen dat wandelen eigenlijk stilstaan is.
16: Hier aan de kust, de Zeeuwse kust.
15: De Zeeuwse kust.
17: Margotje, Margotje.
15: Fantastisch toch?
0: Margot zit de kracht. Radio Oost. Nou, kom maar op Margot. Waar kom je mee?
15: We gaan zingen in de regen. It's Raining Again van Supertramp uit 1982.
0: Dankjewel hè Margot. En tot morgen zou ik zeggen.
15: Ja, tot morgen.
0: En anders vanmiddag bij Nico en bij Wieke. Margot's hittekracht nu. Deze van Supertramp.

0: mighty glad you stay.
1: Lionel Richie, Stuck on You, hoorde je. Was vorig jaar natuurlijk in Nederland. Op zijn verjaardag stond hij in de Ziggo.
2: Ja.
1: Ja, het was leuk.
2: Jouw favoriet, hè?
1: Nee, het was wel even... het concert op zich was wel hartstikke goed. Nou, weet je wat ik wel een heel leuk concert vond vorig jaar?
2: Nou.
1: Was het concert van Eros Ramazzotti. Had ik eigenlijk niet verwacht. Maar dat vond ik by far misschien wel het leukste concert ook.
2: Ah, dat zou ik ook niet denken. Nee.
1: Nee, maar die Italiaan met zijn charme...
2: Ja, natuurlijk.
1: Pakte de hele zaal even. Nou, hij kan nog steeds goed zingen. Dat vond ik wel heel erg opvallend. En ik vond The King of Entertainment ook hartstikke
2: leuk. Ja, dat snap ik.
1: Maar ik was ook bij Creedence Clearwater Revival. Vond ik ook een leuk concert.
2: Ach, dus... jongen, je valt met de neus in de boter.
1: Ja, nee, maar binnenkort is het weer zover. Concert at Sea, kan ik me nu al op verheugen.
2: Ja, ik duim voor mooi weer. Ja. Prachtige Zeeuwse kust.
1: Ja. Mart Hille, of nee, hoe heet hij? Ruben Hille.
2: Ja.
1: Die staat er ook.
2: Ja, een ster in wording. Nou, ja, Overijssels feestje. Ja.
3: Hallo, daar zijn we weer.
4: Het theekrantje.
1: Het nieuws trouwens. Tenminste, ik weet niet of ze het hebben opgepikt. Maar The Prodigal Sons, best wel een grote band met Erwin Nijhoff. Die komen weer bij elkaar.
2: Ah, leuk.
1: Daar zit natuurlijk ook Albert Bartels.
2: Ja.
1: En die gaan in Overijssel, in Ommen. Jan Douwe Kroeske, in het verleden presenteerde hij 2 meter de lucht in. Van die 2 meter sessies.
2: Ja.
1: Dat gaat hij nu dus doen.
2: Te gek zeg.
1: In het openluchttheater in Ommen.
2: Leuk. Ja. Een mooie zomerprogrammering. Leuk.
1: Ja, met Fische Set.
2: Ja.
1: En The Prodigal Sons dus.
2: Nou, dit is leuk om heen te gaan hoor. Goeie tip.
1: Ja.
2: Ik schrijf hem op.
1: Jij schrijft hem op. Ik denk dat je dan wat andere dingen aan het doen bent.
2: Zou zomaar goed kunnen.
1: Ja,
2: daarover later
1: wanneer
2: meer.
1: Wanneer is het?
2: Ergens in het najaar.
1: Ja. Nee, maar dat kun je nog net naartoe.
2: Wie weet.
1: Kom maar door.
2: We gaan het hebben over het theekransje van vandaag. We zijn op zoek naar jouw favoriete fietsrondje in onze mooie provincie.
1: Nou, Henk uit Ommen langs de Vecht, tussen Ommen en Dalsen, altijd water, natuur en onderweg natuurlijk een terrasje.
2: Ja, het Vechtdal komt vaak binnen hoor. Ommen, Dalsen, het is daar ook wel heel erg mooi.
1: De Holtenberg, vooral vroeg in de ochtend als het nog rustig is, aldus Annie.
2: De Tankenberg, misschien wel de mooiste glooiende wegen van het land.
1: Jan, langs de IJssel richting Olst. Dat uitzicht verveelt nooit.
2: Dat ben ik helemaal...
1: Jan, dat is met je meegefietst.
2: Misschien kunnen we een keer samen op de tandem.
1: Ja.
2: De Lutte en de Dinkel, Twente op zijn best.
1: Nou, ik was er ook laatst. Bij de Worp. Dat park is ook wel leuk, hè?
2: Dat is heel gezellig.
1: Ja, echt heel veel mensen barbecue. En soms heb ik dan wel... Tenminste, ik had toen wel echt het idee van... Nou, zal ik gewoon er naartoe lopen van... God, het ruikt lekker.
2: Je bent welkom.
1: Mag ik eens proeven?
2: Ik heb het wel eens gedaan. Je kan zo aanschuiven bij die lieve families.
1: Oh, wat mooi is dat.
2: Er wordt heel lekker Syrisch gekookt... en door hele grote families lekker aan het voetballen met z'n allen. Heel gezellig is dat.
1: Ja, dat vind ik ook. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Wim uit Enschede rond Oud-Marsum en Vassen.
2: Snap ik zeker. Een beetje Duits gevoel bijna. Diepenheim langs de prachtige kastelen natuurlijk.
1: Diffelen, Rezen.
2: Ja, zeker. Oh, Sprengendal komt nog binnen.
1: Luttezand had te genieten langs de Dinkel, aldus Harry.
2: Rondje Dwarsgracht belt Schutsloot.
1: Deze heb ik wel een keer gefietst langs het Zwarte Meer tussen Kamp en Genemuiden.
2: Ook mooi.
1: En toen misten we het pontje van Genemuiden richting Zwarte Sloot.
2: Ja, en dan
1: moesten
2: zit je
1: wij
2: daar.
1: Er omheen fietsen. S'avonds hebben we wel mooie reeën gezien. Alleen degene waar ik bij me had, die kreeg... Hongerklop.
2: Oeh, dat is wel heel naar.
1: Nou, die kon iemand vermoorden, hoor.
2: Ja, dat geloof ik. Dat was vast gezellig.
1: Maar toen kwamen we in Zwartsluis uit en toen hebben we even een cafetaria.
2: Lekker, toch?
1: Ah, heerlijk.
2: Ja, groot gelijk.
1: Ja.
2: Prachtige fietsrondjes in onze prachtige provincie. We gaan nog even door, hè, want ik heb hier nog een dobbeltje liggen.
1: Ja, we gaan even iemand blij maken met 2 kaarten.
5: Dit is de Dobbelsteen.
1: 2 kaarten voor in het Volkspark Festival. Op 1 Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Mirjam komt erbij. Jolanda ter Horst, Africa, Toto 2. Op 3 The Winner Takes It All. ABBA, All Time Favorites. Ik blijf hem insturen. Heel goed. 4 Man Eater van Derry Hall en John Oates, Jan Post. Charles komt voor Peebo Bryson. Helaas overleden op 75-jarige leeftijd. Samen met Roberta Fleck tonight. I'm celebrate my love for you. En over liefde gesproken. Karin Teunis, Woman in Love, Barbara Streisand. Nou, laat ons niet langer
2: daar
1: in Spanje. Wie gaan we blij maken met 2 kaarten?
2: Nummer 2.
1: Dat meen je?
2: Ja.
1: Nummer 2. Ja, het is niet doorgestoken kaart,
2: Absoluut
1: mensen. Het is
2: niet.
1: Namelijk Africa van Toto.
2: Ja.
1: Dat is mijn favoriete band. Dus, En Jolanda ter Horst, spannend schrijft ze, spanning neemt toe. Ja, wauw, want ze heeft namelijk de kater te pakken.
2: Nummer 2, gefeliciteerd.
1: In het Volkspark. Gefeliciteerd, Jolanda. Ik neem even contact zo met je. Zometeen ook Cor en Marjolein, de verjaardagskalender. En dit is een legendarisch liedje. Rain Dance in Africa. In het Gelderdoom sloot hier Toto mee af. En iedereen zong mee.

0: Jolande, je bent erbij, hè? Hallo, Jolande.
1: Ja, hallo, sorry, de verbinding viel weg.
0: Ja, dat maakt niet uit, maar je bent erbij, hè?
1: Ja, super, man. Ik ben echt super blij. Geweldig.
0: Oké, nou, ik ben ook blij voor je, want jij gaat naar In het Volkspark Festival. Nou, veel plezier en gefeliciteerd. En dit was jouw liedje. Dank je wel voor het doorgeven van Toto, mijn lievelingsbandje. Dus wat dat betreft, mijn dag kan ook niet stuk dankzij jou.
1: Twee blije mensen.
0: Ja, en dat dankzij Wieke. Ik wens je veel plezier. En stuur even een fotootje als je er bent.
1: Ja, dankjewel. Gaat helemaal goed komen. Gaan we doen.
0: Oké, groetjes. We gaan even naar Cor en Marjolein natuurlijk.
2: Die zijn er vandaag ook weer jarig. Even bellen met Cor en Marjolein.
0: Hiepen de piep! Hoera! Nou, even kort naar Cor en Marjolein.
3: Ja.
0: Wie zijn er jarig?
3: Ja, goedemiddag Bert. Ja, dat is als eerste Teddy Tomorji. Goede tijden, slechte tijden.
0: Ja.
3: 53 jaar.
4: 53.
3: Dan Rafael Nadal.
4: Die is 40.
3: 40 jaar. Tooske Ragas, 52 jaar.
4: Personios,
3: Pesprinus. Marion de Hond, 54 jaar. De man van Wendy van Dijk, Erland Galjaard, 59 jaar.
4: Ja, en dan
3: niet
4: van hem.
3: Dan Suzy Quattro, basgitarist, 76 jaar.
0: Dankjewel.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
13: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoort, ik kreeg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
13: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
3: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 22:00. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
0: Radio Oost.

Met de iconische dans, hè? Goh, hoe vaak we dat vroeger wel niet rondom het zwembad dansten. Paula Keijzer. Je hoorde de Bengals met Walk Like an Egyptian. En als we dan op vakantie gingen, dan op een of andere manier was dit dan ons zwembaddansje van mij en mijn zusje. Ja, dan gingen we op de rand van het zwembad staan en dan deden we die dans zo om het zwembad heen. Vandaag niet echt zwembad weer trouwens. Best wel een bewolkte dag, regenachtig. Niet warmer dan een graadje of 20. Ja, of je moet natuurlijk een binnenzwembad hebben, dat kan nog. Hele goede middag, het is 7 minuten over 1. Fijn dat je lekker naar Radio Oost luistert. En zometeen op Oost een beetje vroege boybandbeleving. Tijd voor

Eigenlijk een van de eerste moderne boybands, hè, deze. New Kids on the Block hoorde je met Tonight. Want waar de jaren 90 bekend staat als boybandperiode, begonnen New Kids on the Block al in 1984. Dus ze waren er net een beetje vooraan. Hoewel, hè, is misschien wel wat discussie over mogelijk. Je zou deze bands, die al eerder waren, misschien ook boybands kunnen noemen. De Jackson 5. Of wat dacht je van deze? De Osmonds. En er zijn zelfs mensen die vinden dit een boyband. Hey Jude, don't make it bad. Ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Toch? Wat mij betreft, als je in een boyband zit, dan is dat vooral commercieel. Wordt de muziek voor je geschreven? Kan je veelal niet zelf een instrument spelen? Of sta je er in elk geval niet mee op het podium? En dat is toch niet helemaal het gevoel wat ik bij de Beatles krijg, toch? Het is wel wat authentieker dan dat. Maar hey, misschien denk jij er wel anders over. Boyband of niet, laat maar weten. Ben ik wel nieuwsgierig naar. Maroon 5, zou je er misschien dan ook onder kunnen scharen? Memories. You

0: genoten. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Voor de grote

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTC in Goren Nieuw-Heten. Wie holt van holt?

0: Half twee is het en tijd voor het nieuws. Krijgen we van Wieke Essedal. Wieke, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De rellen rond AZC-protesten, zoals bijvoorbeeld eerder deze week in Friezeveen, zorgen opnieuw voor discussie over demonstraties die uit de hand lopen. Het kabinet noemt de gebeurtenissen volledig ontspoord en vindt dat burgemeesters meer mogelijkheden moeten krijgen om sneller in te grijpen. De burgemeester van Losser zegt dat er nu al bevoegdheden zijn, maar wil eerst eens even zien wat die nieuwe kabinetsplannen inhouden.
2: Ik ben persoonlijk wel van de lijn van ja, weet je, het is een grondrecht. En dat moet je altijd zo min mogelijk beperken. Dat moet het uitgangspunt zijn. Het hangt er een beetje vanaf hoe het eruit ziet, maar ik ben benieuwd wat het kabinet mee komt.
1: Ja, tegelijkertijd noemt hij het een lastig dilemma als de veiligheid in gevaar komt. Volgens burgemeester Diepemaat wordt het nog ingewikkelder, doordat bij zulke protesten vaak ook mensen van buiten de gemeente aanwezig zijn. Oud-topschaatser Erben Wennemars uit Dalfsen heeft onlangs een herseninfarct gehad. Zijn vrouw Renate schrijft dat vandaag in haar column in de Stentor. Het gaat erover hoe Erben ineens verward en langzaam sprak en toen via de huisarts met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Inmiddels is hij weer thuis en gaat het goed met hem, maar ze zijn natuurlijk wel erg geschrokken van de gebeurtenis. De problemen op het spoor duren langer dan gedacht. Geen treinen van Deventer naar Amersfoort. Dat is al een tijdje aan de gang door een aanrijding. Je hebt er dus last van als je met de trein richting het westen gaat. Het zou rond een uur of twee zijn opgelost, maar dat is opgeschoven naar een uur of drie. Dus houd dat even in de gaten tussen Deventer en Amersfoort. En van de trein naar de weg ga je morgen de weg op. Hou dan rekening met slecht weer en drukte. Het KNMI heeft nu alvast code geel afgegeven voor onze provincie voor morgen. Morgenmiddag stevige onweersbuien, hagel, windstoten. Vooral in de avond wordt het pas beter. De ANWB waarschuwt dus dat het drukker kan worden op de weg. Donderdag is normaal al een van de drukste dagen van de week. Nu dus nog weer buien daarbovenop. En daarbovenop nog een Duitse feestdag. Dus het kan morgen druk worden. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Dankjewel. Graadje van 19 momenteel. Het is best wel bewolkt. Af en toe gaan we een beetje zon zien, maar vooral toch ook wel wat buien. Het kan maximaal nog een graadje of 20 worden. Ook vanavond gaat het regenen. Later op de avond wordt het dan weer wat droog en vannacht wordt het weer bewolkt. Op de A1 momenteel tussen Oldenzaal en Zuid en de Duitse grens staat een file van zo'n 3 kilometer.

0: Robert Cray op Radio Oost met Right Next Door. Maakt het 20 voor 2.
1: Paula's platenkast.
0: Tijd om weer even mijn platenkast in te duiken. Ja, er staat er van alles en nog wat in. En deze keer heb ik een plaatje meegenomen van The King of Pop. Soms ontstaan nummers heel gemakkelijk. Soms ontstaan ze aan de hand van tekst of juist aan de hand van muziek. Soms ontstaan ze ook uit een ander nummer. Ja, en voor het nummer dat ik je zo laat horen ging dat eigenlijk net een beetje anders. Of misschien juist een samenkomst van die drie dingen. Dat zou je ook kunnen zeggen. Want Michael Jackson die had een demo gemaakt. Zijn producer vond het maar helemaal niks. Maar er was één ding wat hij wel tof vond aan die demo. En dat was de naam. En om welk liedje dat gaat, nou moet je maar eens even luisteren. Ik heb hier de demo voor je.

0: hebt het vast al geraden. Het gaat om PYT, oftewel Pretty Young Thing. Ik denk dat het een goede zet is geweest om dit nummer opnieuw te maken. En in alle eerlijkheid is het, zoals het uiteindelijk is geworden, een van mijn favoriete MJ-nummers.
1: You know, you make me feel so good inside. I've always wanted a girl just like you. Such a PYT. Pretty young thing. Ooh.

Robert Palmer, Best of Both Worlds, maakt het een paar minuten voor twee. En onze Oene, die is zo op pad. Hij is terechtgekomen in Zwolle. En wat daar gaande is, dat hoor je zo meteen. Na muziek van Armin van Buuren. Dit is This Is What It Feels Like.

0: Start de motoren. Zondag 14 juni kun je op TV Oost genieten van Henk Wijngaard.
1: Kijk uit, hier ben ik.
0: De koning van de truckersmuziek viert zijn 80ste verjaardag. Met een groots concert vol onvervalste meezingers.
2: Ik voel me rijk als een koning.
0: Gezelligheid van de bovenste plank. Zondag 14 juni. 80 jaar Henk Wijngaard. Op TV Oost.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
9: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie me je dan.
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
12: Het nieuws in Overijssel. GroenLinks Partij van de Arbeid mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat net bepaald. Dat gebeurde in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben, waaronder PRO Hengelo. En nog steeds problemen op het spoor. Geen treinen van Deventer naar Amersfoort door een aanrijding. Daar heb je nog ruim een uur last van. Meer nieuws in de app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over PRO, de nieuwe naam van GroenLinks PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van PRO Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks PvdA, binnenkort dus PRO, is wel tevreden. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoord. Ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
16: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
15: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
17: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
13: Radio Oost.

0: Glenn Frey en The Heat Is On. En of dat in Zwolle ook zo is, dat gaan we zo horen van Oene. Want Oene, jij bent momenteel in Zwolle, toch?
1: Zeker, want daar is een woonevenement gaande. Georganiseerd door de gemeente Zwolle. Die wil namelijk 55-plussers helpen met nadenken over een toekomstige woonsituatie. Ja. Nou, we worden natuurlijk met z'n allen natuurlijk steeds ouder. En die jaren wil je natuurlijk in een comfortabele woning doorbrengen. Nou ja, hoe? Ze kunnen hier allemaal informatie krijgen van een woonwensadviseur en heel veel andere mensen die kunnen helpen met het zoeken naar een woning.
0: Nou, zometeen horen we daar meer van je over, Oene. Dankjewel en tot zo. Na muziek van Simon & Garfunkel en Leon Moorman.

0: Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Leon Moorman.
2: Je weet wat ik bedoel, het is een handjevol.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: De nieuwe oogst is in handen van Leo Moorman uit Zwolle. Plattelandsgevoel hoorde je.
1: Op wat? In Overijssel.
0: Nou, en over Zwolle gesproken, laat daar nou ook onze Oene staan. Ja, Oene, jij bent bij een speciaal woonevenement van de gemeente over dat je een beetje moet nadenken als je ouder dan 55 bent, hoe je dan wil wonen. Wat is jouw woonsituatie? Heb jij een levensbestendige woning, zoals het dan mooi heet? Levensloopbestendig?
2: Ja, zeker, zeker. Een mooie eensgezinswoning. En op een mooi plekje in Goor. En ik ben zeer tevreden erover.
0: Dus. En stel, jij kan ooit de trap niet meer op. Hoe gaan jullie dat dan doen?
2: Nou, daar moet ik eerlijk zeggen dat ik daar nog niet over nagedacht heb. Hopelijk is dat nog ver, ver weg,
0: ja,
2: Paula.
0: Ja, snap ik. Maar dat is wel een beetje waar het woonevenement over gaat, denk ik dan, toch?
2: Ja, ja, zeker, zeker. En ik ga erover praten met Tessa van der Hart van de gemeente Zwolle. Alles beheerst zij op het gebied van wonen. Ja, Tessa, waarom dit evenement?
3: Nou, wij zien eigenlijk twee ontwikkelingen in de maatschappij. Natuurlijk de vergrijzing. De ouderen worden steeds ouder en daarbij moeten ook langer thuis blijven wonen. En tegelijkertijd zien we daarmee ook een soort van zorgvraag. Als je langer thuis blijft wonen, vraagt dat ook wat van de gezondheid van mensen, van de buurt. En we hebben natuurlijk te maken met een woonopgave, dus een enorm woningtekort. En daar moeten we ook iets aan doen, dat willen we oplossen. En iets wat daar aan beide ontwikkelingen bij kan dragen, is het passend wonen voor ouderen. Dus hoe kunnen we ouderen, die misschien nu nog wel wat groot wonen, of die misschien later toe zijn aan wat meer zorg aan huis,

0: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij op tijd passend een leuke woning hebben waar ze lang prettig oud kunnen worden?
1: Merkt de gemeente dat de vraag naar oudere woningen stijgt?
0: Ja en nee, de vraag naar woningen in zijn algemeenheid stijgt. En de vraag naar oudere woningen is heel lastig om dat heel concreet te maken. Want wat is nou een oudere woning? Er is een stijgende vraag naar zorgwoningen. Dus waar zorg verleend kan worden met bijvoorbeeld draaicirkels. Er is een vraag naar appartementen. Maar welke woning nu echt heel geschikt is voor een ouder, ouderen, dat hangt ook af van eigen wensen en wat iemand prettig vindt.
1: Ja, die mensen die kunnen hier komen met hun wensen. Carla Dekker, jij bent woonwensadviseur. Wat doet een woonwensadviseur?
2: Nou, dat is een hele mooie baan. Ik ben werkzaam bij de gemeente Zwolle. Dat is een onafhankelijke positie en ik ben in gesprek met mensen die een vraag hebben over hun wonen op dit moment. En dat kan zijn dat ze willen blijven wonen, zoals Tessa net zei. En wat is er dan nodig om te blijven wonen? Maar het kan ook zijn van, ja, hoe gaat dat nog eigenlijk? Hè? Stel ik nou toch mijn huis wil verkopen, welke ingangen zijn er dan? En zonder dan meteen die grote stap te maken. En door te blijven wonen kun je ook bijvoorbeeld misschien iemand in huis nemen. Hè, zodat je toch zorg kunt ontzorgen. En er zijn er gewoon heel veel mogelijkheden. En daar ben ik mee met mensen in gesprek.
1: Nou, je hebt al heel veel mensen gesproken, zie ik. Ook Fransje staat hier, de opruimcoach. Wat doet een opruimcoach?
3: Wat doet een opruimcoach? Nou, die zijn specialisten in het creëren van overzicht. Ze helpen je met keuzes te maken. Zowel de behoefte aan overzicht voor spullen, papieren of je agenda, kan allemaal. Je zorgt voor passende oplossing waar jij weer mee verder kan. Je zult merken dat er dan rust en ruimte gaat ontstaan. Je weet wat je hebt en waar je terug kunt vinden. En een professional organizer kan je dus ook helpen als je last hebt van een heersende chaos, gebrek aan structuur of gebrek aan tijd.
1: Duidelijk.
3: Ja, dat is hem.
1: Ja, meer is het ook niet. Nou, we gaan nog even terug naar Tessa. Tessa, tot hoe lang is het hier aan de Torbeekelaan in Zwolle?
0: Dit evenement bedoel je? Dit duurt tot 17:30 vandaag. Dus dan zijn we hier bezig.
1: Want om 14:30 is er een speciaal hypotheekadviseur, hoe moet ik het zien?
0: Ja, om 14:30 is er een sessie met een hypotheekadviseur die wat kan vertellen aan de oudere bezoekers van vandaag over hoe dat werkt, hè, hypotheek op latere leeftijd. En even denken, om 16:30 is er een opruimcoach, Fransje.
1: Die Fransje die ik net gesproken.
0: Zeker, ja, die heb je net gesproken. Ja, die komt dan wat vertellen, maar die is ook nu al aanwezig, dus daar kun je ook nu een vraag aan stellen.
1: Hey, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Nou, Paula, tot 17:30 is het woonevenement voor 55-plussers. Hoe ga je in de toekomst wonen? Heb je wensen? Heb je behoefte aan een opruimcoach? Kan allemaal hier in Zwolle aan de Torbeekelaan nummer 2.
4: Nou, dat is goed om te weten. Opruimcoach kan ik denk ik bij ons thuis wel gebruiken en alvast een beetje nadenken over de toekomst. Dat is ook nooit weg. Oene, dankjewel.
1: Hey, graag gedaan. Hoi.
5: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why is it greased lightning?

0: er iemand onder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
5: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
11: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
12: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
13: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
14: Het is een minuutje over 2:30 en tijd voor het nieuws. Krijgen we van Wieke Essendal. Wieke, goedemiddag.
15: Goedemiddag. De politie heeft een man opgepakt die onder invloed door Haaksbergen reed, terwijl 2 kinderen zonder gordel op de bijrijderstoel zaten. De man had ook drugs en alcohol in zijn bloed zitten. De politie controleerde de automobilist en die man bleek ook een verlopen rijbewijs te hebben. Er is door de politie inmiddels contact geweest met de vader van de kinderen. Het is nog niet duidelijk waarom die kinderen in die andere auto zaten. Inmiddels is die zaak dus achter de rug. In een schuur in het buitengebied van Rijssen is brand uitgebroken. Het gaat om een schuur die op dit moment in brand staat. Dikke rookwolken te zien. Van buiten is ook te zien hoe de vlammen uit dat pand slaan. De brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt naar de Sikkelweg om het vuur te blussen. Het is nog niet bekend wat er nou precies in brand staat en ook of er mensen gewond zijn geraakt. Die Sikkelweg is voorlopig dicht, vooral vanwege de dikke zwarte rook op die plek. En GroenLinks Partij van de Arbeid mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft het vandaag bepaald. Dat deden ze in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben, waaronder PRO Hengelo. Die partijen zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van verwarring geen sprake, in elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Fractievoorzitter Jesse Klaver is dan ook blij.
16: Het besluit van de kiesraad moet er echt zijn en dat is er nu. Heel blij dat het nu definitief is en dat we daarmee ook de namen ook echt kunnen gaan voeren, ook in het parlement.
15: Ja, bijna, want de Tweede Kamer moet nog wel stemmen over de nieuwe naam van die partij. Waarschijnlijk gebeurt dat volgende week. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
14: Dankjewel. graadje of 19 à 20 is het momenteel. Bewolking, af en toe ook wat zon. Er gaan ook wel wat buien vallen vandaag. Ook vanavond gaat het weer regenen en later wordt het droog. Vannacht bewolkt en dan koelt het af richting de 14 à 15 graden. Ook morgen wordt er toch wel wat buien verwacht, waaronder hagel en onweer. Dan de situatie op de weg. Op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens staat inmiddels 3,5 kilometer. En op de N50 rondom knooppunt Hattemerbroek, daar staat zo'n 2,5 kilometer file. Dat heeft te maken met een ongeluk daar. Zometeen krijg je muziek van de Rolling Stones. En we gaan een spelletje spelen waarbij jij kans maakt op kaarten voor Slagharen.

The Rolling Stones en Brown Sugar. Tijd om kans te maken op kaartjes voor Slagharen. Met z'n vieren kun je daar dan heen op onze kosten. Hoe gaan we dat dan doen? Nou, heel simpel. Je krijgt een opdracht te horen. 3 nummers die iets met elkaar te maken hebben. Maar wat? Als je dat antwoord weet, dan mag je dat laten weten via de Oost-app of door even te bellen 074-2456-665. Yeah.

Wat was de link tussen deze drie fragmenten? Stuur het maar in via die Oost-app dus of bel even 074-245-6665... om kans te maken op 4 kaarten voor dat pretpark bij ons in de provincie. Je hebt er de tijd voor tijdens de muziek van Olivia Dean. En nu eerst Erik Meesing. Dit is Zonder Jou.

0: Olivia Dean en So Easy hoorde je. Het is tijd om een spel te gaan spelen. En dat doe ik met Bert-Jan Vosjan. Een hele goede middag.
1: Hey, goedemiddag, Paula.
0: Jij zit lekker in de auto.
1: Ik zit heerlijk in de auto mee van A naar B te verplaatsen.
0: Ik hoop niet voor jou op de A1 ergens rond de Duitse grens of bij de N50 rond knooppunt Hattemerbroek.
1: Nee, ik rij in de buurt van Hardenberg.
0: Oh, kijk. Zit je op de N34?
1: Ja.
0: Ja, daar rij ik ook elke dag langs.
1: Kijk.
0: Jij dacht tijd om mee te doen aan een spelletje.
1: Ik had de radio aanstaan in de auto en ik moest toch bij het verkeerslicht wachten en hoorde het spelletje. Ik denk, nou, die gooi ik erin.
0: Ja, nou, heel goed, want wie weet wat er allemaal uitkomt. Ben jij een beetje muziekliefhebber? Dat moet haast wel, toch, als je lekker naar de radio luistert?
1: Ik vind de muziek op radio ooit wel heerlijk aansluiten bij mijn muzieksmaak.
0: Kijk, nou, die complimenten zal ik doorgeven aan onze muziekredactie. Vinden ze vast fijn om te horen. Ben je er klaar voor? Dan laat ik je de opdracht horen.
1: Ik ben heel benieuwd, maar ik ben er klaar voor.
0: Goed zo.

0: en wat was de link tussen deze nummers?
1: Ja, met de prijsvraag in mijn achterhoofd denk ik, ja, dat zal toch echt wel die rollercoaster, die mooie achtbaan zijn.
0: Ja, een achtbaan, want je kan natuurlijk kaartjes winnen voor pretpark Slagharen. En dan is een achtbaan wel toepasselijk. Heb jij inderdaad dat goede antwoord gegeven? Zeker! Je hoort namelijk Danny Vera met Rollercoaster, Ronan Keating, Life is a Rollercoaster en The Beatles met Come Together. Maar daarin zat ook een stukje tekst wat te maken heeft met een rollercoaster, met die achtbaan dus. Hartstikke goed gedaan, Bert-Jan.
1: Ja, super.
0: Dat had je vast niet verwacht, dat je gewoon eventjes onderweg daar op de N34 bij Hardenberg nog even wat kaartjes voor een pretpark zou scoren?
1: Nee, ik had gedacht van, ik ben vast niet de enige die dit zal reageren. En als ik er dan uitgekozen word, is helemaal een gelukje.
0: Nou, je bent inderdaad niet de enige, maar wel degene die uit de loting kwam. Dus van harte gefeliciteerd. Naast die kaartjes mag je ook kiezen welke van de drie nummers die in de opdracht zaten je wilde horen. Heb je een voorkeur?
1: Ja, dan ga ik toch voor de versie van Danny Vera. Die vind ik wel een hele mooie om te horen.
0: Nou, speciaal voor jou dan bij deze, Bert-Jan. Geniet ervan daar in de auto. En dan wordt die autorit nog ietsje fijner, toch?
1: Jazeker, dank je.
0: Mooie dag, hè?
1: Ja hoor, hoi.
0: Doei.

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
4: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
3: Nu bij Dirk, Almhof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Het nieuws in Overijssel. Burgemeesters moeten sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Staat in een brief van ministers. En daarin gaat het ook over ontspoorde AZC-protesten, zoals eerder deze week in Vriezenveen. En de politie heeft een man opgepakt die onder invloed door Haaksbergen reed, terwijl er 2 kinderen zonder gordel op de bijrijderstoel zaten. Dat en meer nieuws op oost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almeerder Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberggeven verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopte niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
6: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
7: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
8: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT. In Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt.
3: Radio Oost. Paula Keijs.

Pointer Sisters en Automatic maakt het 3:07. Zometeen groot nieuws over woeste grond. Wat er precies aan de hand is, dat moet zeggen, het is ook goed nieuws. Dat hoor je zometeen. Na muziek van Max en Andy Grammer. En deze, Brad met Guitar Man.

Donna Summer, This Time I Know It's For Real. En wat je misschien ook al wel hebt meegekregen, is dat Woeste Grond een eigen film gaat krijgen. Ja, ze gaan naar het witte doek van Siri dus naar film. En die opnames voor die speelfilm, die de Woeste Grond een

0: de zomer gaat heten, gaan in juli van start. Maar de cast die is alvast bij elkaar geweest voor een eerste scriptlezing op een van de filmlocaties in Hoge Heksel. Ja, en daar sprak onze verslaggever met acteurs Hendrik-Jan Bukkers, Pip Lieke Lucas en Linde Tijhoff.
1: Ik heb me vorig jaar verteld, we gaan een film maken. En toen dacht ik, ja, maar dat is toch ook wel echt wel heel gaaf, ja. Ik vind het heel tof. Ik vind het echt heel leuk om een keer te doen. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet straks op zo'n heel groot scherm in de bioscoop.
2: Wat gaat dat betekenen voor het verhaal? Want het is wel heel ander medium ineens.
3: Ja, we hebben vandaag de eerste lezing en we hebben stiekem het script al even mogen bekijken. Maar er gaat veel gebeuren, veel spannends, veel leuke dingen. Dus ja, het belooft wel echt een feest te worden.
1: Ik mag er natuurlijk nog niet te veel van zeggen, maar het speelt zich echt af hier in en om de boerderij. En ook op locaties hier in de buurt. Dus het is niet dat ze opeens naar Spanje vakantie gaan of zo. Het zijn allemaal dingen die hier in de buurt gebeuren. Er wordt hier een camping gemaakt, dat mag ik al wel zeggen. Britt gaat een band beginnen. Dat is ook heel tof. Dus er zijn allerlei dingen gebeurende. Toffe verhalen die op een hele mooie manier bij elkaar komen.
2: Er zijn heel veel fans van de serie. Die leven dus al 3 seizoenen met jullie mee, met de familie mee. Waarom moeten die straks ook in de bioscoopzaal gaan zitten?
1: Nou ja, omdat er dingen gebeuren die in de serie niet gebeuren. Dus wat ik zeg, het verhaal, seizoen 4 komt straks op televisie. Daarna komt die film, dat loopt in elkaar door. Ja, de verhalen loopt niet in elkaar door, maar qua tijdlijn loopt het in elkaar door. Dus als je wilt weten hoe het verder gaat met de familie, dan moet je de film zien. Want daarna komt seizoen 5 en die gaat weer verder waar de film gebleven is. Dus als je er niet heen gaat, mis je een heel stuk uit de tijdlijn. Lijkt me niet handig als fan.
2: Hoe is het om de serie en straks dus ook de film hier op te nemen?
3: Het is echt als thuiskomen, ja, klinkt heel cliché, maar het is echt als je hier komt, dan denk je meteen weer lekker. Op het erf denk je meteen, ja, je bent weer lekker thuis.
4: Ja, dus, vooral zo hier de weg naartoe. Ja. Met de auto, al die mooie slingerpaadjes door de natuur. Daar kan ik geen genoeg van krijgen.
1: Ja, ik vind het heel tof. Nee, ik had het ook. Ik ben geen acteur van huis uit. Hè. Dat was ik helemaal niet een grote carrièrewens voor mij of zo. Ik ben er zo ingerold. Maar ik vind het juist heel leuk, omdat ik het zelf zo mooi vind dat het hier is. Dat maakt het voor mij extra leuk eigenlijk, ja. En die taal natuurlijk, dat vind ik ook heel tof. Ik ben een liefhebber van de taal, voorvechter. En daarom vind ik het mooi dat de meeste dialogen gewoon in het plat zijn. Ja, dat vind ik mooi.
0: Ja, dat snap ik wel. Vind ik ook hartstikke mooi. Ze gaan dus naar het Witte Doek. De woeste grond, een hete zomer gaat het heten. In juli gaan de opnames van start. We moeten dus nog even wachten tot we het in de bioscoop kunnen zien.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie je dan?
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Geenemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: 3:30 is het en tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Wieke Essendal. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Een flinke brand vanmiddag in het buitengebied van Rijssen. In een schuur daar is brand uitgebroken. Dikke zwarte rookwolken boven het pand. En ook van buiten was te zien hoe de vlammen naar buiten slaan. De brandweer is uitgerukt met meerdere voertuigen om de brand te bestrijden. Het is nog niet bekend of daar ook iemand gewond is geraakt. Ga je morgen de weg op, dan moet je een beetje rekening houden met drukte op de weg. Het KNMI heeft namelijk code geel afgegeven voor onze provincie. Morgenmiddag stevige buien, onweer, hagel, windstoten. Het kan zorgen voor drukte op de weg. De donderdag is normaal al een van de drukste dagen van de week. Maar door die buien worden dus extra files verwacht. En daarbovenop is het ook nog een feestdag in Duitsland. En dus komen veel Duitsers de grens over. Dus 3 dubbel druk op de snelweg morgen. En een opvallende storing bij attractiepark De Waarbeek. Een paar naaktslakken zijn in een stroomkastje gekropen en hebben daar kortsluiting veroorzaakt. Blijkbaar zit er iets in die kastjes dat slakken lekker vinden, zegt de eigenaar van het park. Het gaat in elk geval om het nieuwe gedeelte van dat park. En ook de stroomvoorziening is daar dus nieuw. En vanmiddag kwam er ineens rook uit een van de elektriciteitskasten. Daarna dus kortsluiting. Het kastje is in brand gevlogen. Het is inmiddels geblust, maar ja, dus wel problemen daar in De Waarbeek. Monteurs zijn nu hard bezig om de boel weer draaiende te krijgen.
10: Oh, en die slakjes die zijn denk ik ook niet meer.
11: Oh, dat vind jij zielig?
10: Nou, ergens wel een beetje. Zijn ook dieren, toch?
11: Ja, wel de meest gore dieren die je kan bedenken.
10: Ja?
11: De naaktslak.
10: Ja, ja, ja, god, ik kijk er ook niet naar als het niet nodig is, maar nou, ja.
11: Oh, wat zoet dat je daar dan ook weer je hart voor openstelt.
10: Ja, ik zou ook nooit zout op slakken gooien
11: goed
10: of zo.
11: Van je, vind
10: ik
11: ook zielig. Je bent een goed mens. Dat blijkt
10: het. Het zit er toch ergens, hè?
11: Heel fijn om dat weer even bevestigd te krijgen. Goed, meer over dit wonderlijke verhaal vind je op oost.nl of in onze eigen app.
10: Dankjewel, Wieke. Het is een buiige dag vandaag. Naast de bewolking ook af en toe zon. Ja, en die buien, ik zei het al, we zitten nu rond de 20 graden. Het kan ook nog wat gaan regenen later vanavond. Daarna wordt het droog, wordt nog wat bewolkt ook vannacht... en koelt af richting de 14 à 15 graden. Nou, morgen, je hoorde het al van Wieke, onder meer hagel, onweer... en dan koelt het nog een beetje af. Op de weg staat op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grenzen... file van 3,5 kilometer vanwege de politiecontrole daar. En op de N35, ook bij de Duitse grens richting Enschede-Oost... staat ook 2,5 kilometer file.

Roy Orbison, You Got It. Nou, mocht je nu aan het struggelen zijn, denken wanneer zit die werkdag er nou op? Komt echt goed. You Got It. Nog even doorzetten. We zorgen ervoor met Radio Oostop dat je in elk geval nog een fijn restant van die werkdag hebt. Wat wil je nog meer met Somjeu bijvoorbeeld? Dark Before.

0: kon het niet.
1: Guus Hulshoff hoorde je, beter kon het niet. Komt uit Overdinkel en volgens mij is hij nou nog in Thailand. Hij doet namelijk onderzoek bij olifanten.
2: De 6 voor 7.
1: Ja, en tegelijkertijd dan muziek blijven maken. Ik kan me voorstellen dat als je met zoiets bezig bent, dat je dan ook wel weer een nieuwe inspiratie krijgt. Dus we krijgen vast ook veel mooie nieuwe muziek van hem als hij weer terug is in Nederland. Het is een soort onderzoekstage volgens mij wat hij daar doet. De 6 voor 7, zometeen na de klok van 4, hoor je Nico en Wieke hier op Radio Oost. Zij gaan het met je hebben over de koffieclub Oldenzaal. Dat is eigenlijk samen een kop koffie drinken daar. Simpel, gezellig, verbindend. En daar brengt de koffieclub in Oldenzaal jong en oud met elkaar in contact. Dat gaat hartstikke goed en ze willen daarom ook uitbreiden naar meer plekken in Nederland. Ja, en daar is natuurlijk wel een hele hoop muziek bij te verzinnen. Hè? Ik denk direct aan VOF de Kunst met een kopje koffie. Ik zie dat Mark Oortman dat ook doet. Die stuurt die in via de Facebookpagina van Radio Oost. Hilbert Spijker heeft een hele lijst. Die zegt bijvoorbeeld Rita Corita met koffie of Black Coffee van Lacey J. Dalton. Eddie Teeseling komt nog met OC Bisa met The Coffee Song. Jack en Tilly de Riemer, Janet Jackson, Together Again. Ja, dat kan natuurlijk ook, want het komt allemaal weer samen. Nou, genoeg suggesties dus, maar ook jouw suggestie mag daar zeker nog bij. Stuur hem vooral in en dat kan allemaal via de Facebookpagina van Radio Oost. Maar mag natuurlijk ook via de Oost-app of door even te bellen. 074-2456-665. Oh, is hier nog een leuke suggestie ook van Jenny Seppenwolde. Tommy Cash met Espresso Macchiato. Vorig jaar deed hij mee aan het Songfestival. Is ook zo. Ja, en ik moet dan ook direct denken aan Sabrina Carpenter met Espresso. Er is genoeg te verzinnen. Zo blijkt maar weer. Stuur vooral jouw suggestie in, want misschien hoor je dan ook die wel voorbij komen. Straks na de klok van 4 bij Nico en Wieke. En deze, die krijg je nog van mij. Madness is dit met Our House.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot. Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: BME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
5: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Een schuur in Rijssen is vanmiddag verwoest door een brand. Die brand brak dus uit op het eigen boerenerf. Daarna dikke zwarte rookwolken erbovenuit. Er is gelukkig niemand gewond geraakt. En pretpark De Waarbeek in Hengelo is deels dicht vanwege kortsluiting. Die is ontstaan door een aantal naaktslakken die een elektriciteitskastje zijn ingekropen. Je leest er meer over in de app.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op vier arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niet bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep Om beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Snyder en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan de verkeersinformatie met 3 files op dit moment op de A1 Hengelo richting Duitsland. Tussen Oldenzaal en de Duitse grens 3 kilometer. De A35 Enschede-Almelo tussen Enschede-West en Delden 5. En op de N35 vanaf Duitsland richting Enschede heb je 3 kilometer file.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
11: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
12: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
13: Radio Oost. Nico Wansia.

0: Ja, Cupido schiet ook wel eens raak met een poison arrow. Daar weet ABC alles van.
1: Nico Wantia.
0: En Lieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Leuk dat je weer luistert op deze woensdagmiddag. Je krijgt er ook heel veel voor terug natuurlijk. Maar, bijvoorbeeld de goede muziek die we altijd draaien op Radio Oost. En we houden je op de hoogte van het laatste nieuws uit onze provincie.
2: Ja, we gaan flink bewegen met elkaar vandaag. We gaan het hebben over het beweegspreekuur. In Salland wordt daar hard aan gewerkt. Het zorgt ervoor dat je soms helemaal niet meer nog door hoeft worden verwezen naar het ziekenhuis. Hoe dat precies in elkaar steekt, dat hoor je strakjes.
0: En lokale politieke partijen met pro of progressief in hun naam hebben bot gevangen bij de Raad van State. De nieuwe landelijke partijnaam Progressief Nederland, pro, mag gewoon geregistreerd worden voor de Tweede Kamer en Europese verkiezingen. En straks horen we wat pro Hengelo daarvan vindt.
2: We gaan een beetje oranje voorpret maken. Dat doen we samen met de heren, ja natuurlijk, uit Borne. We gaan straks eens even kijken hoe het gaat richting de uitzwaaiwedstrijd vanavond tegen Algerije.
0: Je mailde het net al eventjes in de headlines. Ja. Dat heeft wel mijn interesse geprikkeld, moet ik zeggen. In de Waarbeek in Hengelo konden 5 attracties vandaag eventjes niet worden gebruikt door een hele bijzondere oorzaak. Naaktslakken. Ik ben heel benieuwd hoe dat zit.
2: Dat gaan we je straks allemaal vertellen. Net als dat we je vertellen dat we natuurlijk een 6 voor 7 hebben. En die gaat vandaag over het meest gedronken drankje, de koffie.
0: Nou, hoe dat zit, zometeen meer. Nico, wat?

0: Het is eigenlijk een beetje heiligschennis wat wij doen. Want er is een prachtige versie van 5 minuten 40 ervan. Maar dat vinden ze dan te lang voor radio. Dus wij hebben een versie van 3 minuten 30 of zo.
1: Ja. Ja,
0: blijft een mooi nummer. Piano Man van Billy Joel.
2: De 6 voor 7.
1: Ja, de 6 voor 7 gaat over eenzame ouderen. We hebben het er vaker over. Een probleem dat misschien wel vanwege de vergrijzing wat groter gaat worden. Een groepje jongeren uit Oldenzaal heeft daar een paar jaar geleden iets voor bedacht. De koffieclub. Onder andere Rut Harmelink is daar al vanaf het begin bij aanwezig.
3: Wij gaan bij mensen, bij ouderen, op de koffie. Voor het gezellige praatje, voor de babbel. Het is sociaal, laagdrempelig, het duurt maar een uurtje. En daarnaast organiseren wij activiteiten, dus dat we alle ouderen meenemen die lid zijn van de koffieclub, om een dagje wat leuks te doen.
4: Ja, want waar hebben jullie het dan zoal over?
3: Van alles, over waar we uitgaan en dan vertellen de ouderen waar zij vroeger in de kroeg stonden en dan vertellen zij waar wij nu staan. Dus dat kan van alles gaan, maar ook maatschappelijke problemen, maar simpelweg de roddels van het dorp worden ook besproken. Dus ja, er is geen draaiboek voor een gesprek.
0: Nou, dat klinkt goed. En het blijkt ook een schot in de roos te zijn. En Rut heeft nu samen met haar collega's grootse plannen voor dit vrijwillige initiatief. De koffieclub moet een landelijk begrip worden.
3: Het succes wat we nu hebben ervaren, ik denk ja, dat kan in veel meer plaatsen nog. We hebben nu koffieclub in Opmassum, Rossum, Lathrop en Noord-Deurningen. En daarbij blijft het eigenlijk het concept wat er al staat. Maar nu willen we ons meer richten op groei. Dus dat we eigenlijk meerdere gemeentes, plaatsen enthousiast kunnen maken om dit concept te kunnen gaan uitwerken. En wel met z'n allen onder dezelfde visie.
1: Ja, een mooi succes dus. En veel ouderen in Oldenzaal maken dan ook al jaren gebruik van het initiatief.
5: Ik ben al redelijk lang lid. En ik ga dus iedere keer dus zowel naar het bezoeken wanneer ze dus iets organiseren. En ze komen bij je thuis. En dat is natuurlijk ook leuk. Ja, de jongen of de ouderen praten dus ook met elkaar. Je ontdekt ook andere mensen die in de buurt wonen of een eindje verder weg. Dus, en dat is ook leuk om de ouderen die elkaar nog eens ontmoeten. Dat is niet alledaags. Alledaags is je buurvrouw en die kom je altijd al tegen. Maar nou is het leuk om gewoon weer iemand te zien die eigenlijk met hetzelfde doel komt.
0: Ja, groot gelijk. En mooi dat zo'n spontaan idee van een vriendengroep in Oldenzaal dan zo'n succes blijkt te zijn.
1: Super sympathiek. En daarom het thema van de 6 voor 7. Kom maar door met je liedjes over een kopje koffie.
0: Ja, wat kun je erbij verzinnen? Koffie, daar zijn sowieso al veel plaatjes over. Maar een club of samen zijn of gezelligheid. Nou, er zijn genoeg haakjes om een plaatje bij te verzinnen. Dus we hopen dat het weer in grote getale gebeurt. Dat jullie met heel veel creatieve

Ideeën komen voor de 6 voor 7, die dus in het teken staat van de koffieclub in Oldenzaal. Geef het door via de Facebookpagina van Radio Oost. Of met een appje naar 06 4567 1331.

0: After Midnight, dat was muziek van Eric Clapton op Radio Oost. En de 6 voor 7 staat dus vandaag in het teken van de koffieclub. En ik heb zo'n idee dat het een iets makkelijker onderwerp is dan gisteren, Wieke.
1: Het was niet makkelijk, hè?
0: Gisteren was echt moeilijk, inderdaad.
1: De opblaasbioscoop, die kunnen we afstrepen, hoor. We hebben het gewoon over een bakkie pleur vandaag.
0: Ja, en een bakkie pleur, dat is een onderwerp wat veel artiesten al heeft geïnspireerd om plaatjes over te maken, want ze stromen bij grote getalen binnen. En nou ja, dit is wel de meest aangevraagde volgens mij. Ik giet het zwarte goud in een kop en ik leef in jou. De onvermijdelijke VOF de kunst bij dit onderwerp. En ook een wat ouder plaatje is aangevraagd.
2: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie.
0: Rita Corita, de enige echte. En er is ook moderne muziek over koffie. Ik weet niet of ze dat drinken bij de koffieclub. Espresso macchiato. Wel gezellig inderdaad. Deze plaat van Tommy Cash. Weet jij ook nog een leuke plaat die iets te maken heeft met de koffieclub? Geef hem door via de Facebookpagina van Radio Oost.

0: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: Let's go! Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
1: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het is 1 minuut over 4:30 op deze woensdagmiddag. En ik geloof dat we niet zo mogen klagen over de temperaturen. In Badmen is het nog 22 graden, Rechteren 21 graden. En Ambt-Delden blijft een beetje achter met 18 graden. Tijd voor het nieuws, dat krijgen we van Wieke Essendal.
2: Goedemiddag. De politie heeft een man opgepakt die onder invloed door Haaksberg reed, terwijl er twee kinderen zonder gordel op de bijrijderstoel zaten. De man had ook drugs en alcohol in zijn bloed zitten. De politie controleerde die man en bleek ook nog een verlopen rijbewijs te hebben. Inmiddels is er ook al contact geweest met de vader van de kinderen. Waarom die twee kindjes bij die andere man in de auto zaten is nog niet bekend. Het onderzoek loopt nog. Een schuur in het buitengebied van Rijssen is vanmiddag verwoest door een brand. De brandweer rukte uit met meerdere wagens voor die uitslaande brand. Dikke rookwolken te zien daar. Bij de brand raakte gelukkig niemand gewond. Ook koeien in een naastgelegen weiland liepen geen gevaar op. Door de windrichting bleef de rook uit hun buurt. Er loopt nog wel een flink onderzoek naar hoe die brand vanmiddag kon ontstaan. Bedrijven die last hebben van een personeelstekort gaan steeds meer automatiseren, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En hoe die automatisering er in de praktijk uitziet, dat verschilt per bedrijf.
3: In de bedrijfstakken waar echt spullen worden geproduceerd, dus bijvoorbeeld de bouw of de industrie of de landbouw, daar worden vaak efficiëntere machines ingezet. Terwijl bedrijfstakken waar het vooral om dienstverlening gaat, zal meer worden ingezet op chatachtige programma's voor programmeren, maar ook voor het samenvatten en verzamelen van kennis en tekst.
2: 2/3 van de bedrijven in ons land heeft last van personeelstekorten en daardoor lopen ze ook omzet mis. En behoorlijk wat reacties vandaag op het nieuws rond Erben Wennemars uit Dalfsen. Hij heeft vorige week een herseninfarct gehad. Zijn vrouw, Renate Wennemars, beschrijft het vandaag in haar column in de krant hoe Erben plotseling verward en langzaam sprak. Uiteindelijk is hij via de huisarts met een ambulance naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. Daar werd dus vastgesteld dat het om een infarct ging. Wennemars is inmiddels thuis en het gaat redelijk goed met hem. Zijn beiden wel erg geschrokken van wat er is gebeurd. En er wordt ook beschreven dat het ook maar weer laat zien dat een herseninfarct ook fitte mensen onverwacht kan treffen. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
1: Dan kijken we nog even naar de weg en we zien dat het al redelijk druk is rond dit tijdstip. Bijvoorbeeld op de A1 Hengelo richting Duitsland, tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 4 kilometer. De A35 Enschede-Almelo tussen Enschede en Delden 7. En verderop tussen Almelo-West en Wierde-West nog eens 3. De A35 Almelo richting Duitsland tussen Enschede-West en Enschede-Oost 6 kilometer. De A50 Apeldoorn-Emmeloord tussen Hattem en Kampen-Zuid 3. De N35 vanuit Duitsland richting Enschede 3 kilometer. De N35 Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte ook 3. De N36 Almelo-Ommen tussen de aansluiting met de A35 en Almelo-Noord 8 kilometer file. En dan nog de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid. Daar heb je 4 kilometer file. Door met het weer. Het is vandaag een beetje van alles wat. Bewolking, zon, tussendoor buien en het wordt zo'n 20 graden. Vanavond gaat het regenen en wordt het niet heel koud. Minima liggen rond de 14 graden. En morgenmiddag krijgen we nog meer buien. Mogelijk met hagel en onweer. Het wordt een graad of 19. Ook vrijdag enkele buien bij 18 graden. In het weekend wordt het allemaal wat minder wisselvallig. Nog wel een enkele bui, maar er is ook iets meer ruimte voor de zon. En de temperatuur klimt weer ietsjes omhoog naar zo'n 20 graden.
4: Nico Wansia.

0: De prachtige Wonderful Life van Black and the Four, London Beat en You Bring On the Sun.
1: Ja, lekker. Nog iets meer dan een week. En dan begint het WK-voetbal. De oranje koorts begint een klein beetje toe te nemen hier en daar. Maar bij wie de koorts sowieso al flink is toegeslagen, dat is gebeurd bij de heren van Oranje uit Borne. Het genootschap van mannen die bij ieder eindtoernooi van Nederland is. En ook dit WK zijn ze er natuurlijk bij.
0: Maar vanavond speelt Nederland eerst nog de uitzwaaiwedstrijd in de Kuip in Rotterdam tegen Algerije. En daar zijn de heren natuurlijk ook weer bij. Jan Schever is de voorzitter van de heren van Oranje. Goedemiddag.
2: Zeer goedemiddag vanuit een Oranje Rotterdam.
0: Ja, want jullie zijn met de bussen aangekomen in Rotterdam. Zijn jullie al helemaal klaar voor vanavond? Zo te horen wel, hè?
2: Ja, we zijn ons aan het voorbereiden. We zitten in het centrum in Rotterdam op dit moment met elkaar. En we gaan over een uurtje vertrekken we richting het stadion. We zijn ongeveer een half uurtje van het stadion af.
0: Ja, en het is niet alleen een kwestie van de wedstrijd kijken voor jullie, geloof ik, hè?
2: Nee, het is niet alleen een kwestie van de wedstrijd kijken. Wij gaan ook nog voor het goede doel, Everyone Can. Dat is een stichting die zorgt voor werkgelegenheid in Zuid-Afrika. Die hebben ons namelijk geholpen toen het toernooi in Zuid-Afrika was, waar wij ook aanwezig waren. En daar hebben ze ons voor het onderkomen, hebben ze ons toen geweldig geholpen. Met een gids die ons hele mooie dingen heeft laten zien. En wij hebben beloofd ooit eens wat terug te doen. Nou, dat gaan we nu doen. Ja. We hebben 1500 leeuwenkoppen als hoofddeksel. En die gaan we bij het stadion straks, vandaar dat we zo vroeg zijn, gaan we die aanbieden en verkopen voor de stichting.
1: Ja, sympathiek van jullie, dat is al hartstikke mooi strakjes. Maar Jan, vertel eens even, hoe zien jullie eruit? Beschrijf eens even hoe dat eraan toe gaat bij jullie nu in Rotterdam.
2: Nou, het is hier nog niet echt knal oranje met andere supporters. Maar wij hebben onze oranje outfit aan, oranje jasjes aan. We hebben de leeuwenmutsen, de hoofddeksels hebben we allemaal op. En ja, iedereen die hier, we zitten nu in een klein cafeetje hier in Rotterdam, Zuid is dat. En ja, daar lopen de mensen nu ook al met die hoofddeksels op. Dus ja, het wordt wel een hele gezellige oranje boel.
1: Ja, zo klinkt het zeker. En ik begrijp dat er ook een spandoek opgerold is meegenomen.
2: Wij hebben een spandoek meegenomen nu. En daar gaan we straks nog even vooruit de bus in gaan. Nog even een foto, extra foto van maken. Dat hebben we al vanmorgen ook al gedaan toen we weggingen. En op dat spandoek, daar hebben we een hele mooie tekst. Max en Wout, ja, wij gaan voor goud. Ja, dat kan natuurlijk niet anders. Borne, en daar hebben we Borne ondergezet. En het logo van de heren van Oranje. Met Max en Wout gaan wij voor goud. Dat is ook duidelijk, toch?
0: Ja, prachtig. Mats Wiever en Wout Weghorst hebben we het dan over, voor alle duidelijkheid. En dan is dit nog maar de voorpret. Het echte hoofdgerecht moet natuurlijk nog komen met het WK-voetbal. Nou heb ik wel begrepen dat het ongelooflijk duur is dit jaar. De kaartjes en het openbaar vervoer. Maar zijn jullie daar ook gewoon bij?
2: Daar zijn we wel bij, maar met een kleine delegatie van de heren van Oranje. Want dat is ook wel logisch. We hebben veel nieuwe jongens en daar bij jonge jongens, dat moest ook eigenlijk wel een keer gebeuren, een stuk of zes, ja. En die zitten nu allemaal nog met kleine kinderen en het is natuurlijk ook ontiegelijk duur. Plus, en dat is dan wel een nieuwtje, alhoewel ik het vanmorgen ook al wel verteld heb, is wel een nieuwtje. We hebben een nieuwe bus aangeschaft en ja, die kost een paar aardige centjes. En daar heeft iedereen van de heren, we zijn met z'n 14e nu, heeft iedereen zijn bijdrage aangeleverd. Ja, en je kan natuurlijk voor een heleboel niet dubbel opdoen. Ja. Maar wij gaan in ieder geval toch met een mooi groepje gaan we naar het WK in Amerika.
1: Ja, want wat gaan jullie daar doen? Wordt dat één wedstrijd? Worden dat er meerdere? Hoe gaat het eraan toe strakjes?
2: Nee, wij gaan naar één wedstrijd. We gaan naar de laatste wedstrijd in de pool. En daarna, want Nederland gaat door, daar gaan we gewoon vanuit. Daarna gaan wij naar Mexico. Die vluchten en alles is geregeld. En in Mexico pakken we de 16e finale. En de volgende wedstrijd. En dat wordt natuurlijk nog een vraag of we daar naartoe komen. Maar dat gaan we wel zien. We hebben er wel alle vertrouwen in. Want anders hadden we dat allemaal niet geboekt en betaald.
0: Ja, want wat verwacht je van het Nederlands elftal op het WK?
2: Nou, ik zal je mijn mening geven en dat is ook de mening van de hele groep wel. Als we zuinig spelen, en daarmee bedoel ik, we hebben dat gezien in Brazilië. Als je vanuit de verdediging durft en kunt spelen, on-Nederlands dus, on-Nederlands. Ja, dan heb je een kans. Maar als we gaan aanvallen, ja, dan denk ik dat we het boel opengooien. Dus daar hebben we wel een kans. En ja, we hebben wel allemaal goede voetballers. Allemaal voetballers die hebben heel hoog niveau voetballen. Dus als de goede tactiek gebruikt wordt, dan geef ik ons een hele goede kans om zelfs in de finale te komen.
1: Jan, je bent positief, je bent enthousiast en jullie hebben hoog ingezet met al vooruitgekochte tickets voor al die wedstrijden. Hoe is het nou even om jou heen? Laat eens even horen hoe het gezellig het is met het hele spul.
2: Ja, het is gezellig met het hele spul. Ik kan je nou wel even laten horen.
1: Doe maar eens. Oei, oei,
2: oei, oei, kijk, er komt er al eentje.
3: Ik kan er net zo veel van als onze Memphis dat kan.
2: Nou, dan dacht ik toch dat dat gezellig was, hoor niet?
1: En zo is het maar net. Jan, dankjewel. Heel veel plezier vanavond. En natuurlijk ook met alle wedstrijden die eraan zitten te komen over de plas. Maar eerst vanavond Nederland-Algerije om 9:15.

0: Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
8: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. De minister dreigt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Als er binnen 2 weken geen verbeteringen zijn doorgevoerd in de omgang met arbeidskrachten, gaat hij er werk van maken. Het is ook een grote sector in onze provincie. En behoorlijk wat drukte op de weg. Dat komt mogelijk deels door een feestdag in Duitsland en mensen die hier een lang weekend komen vieren. Meer nieuws in de app.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Velbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Velbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels 10 gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de kranten ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs.
11: Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger, het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Nou, hopelijk kan iemand even een glaasje water naar onze nieuwslezer brengen, want die had het er eventjes moeilijk mee. Wij gaan ondertussen kijken naar de verkeersinformatie. File op de A1 Hengelo richting Duitsland tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 4 kilometer met een kwartier extra reistijd. De A35 Enschede-Almelo tussen Enschede en Delden 7 kilometer. Verderop tussen Almelo-Zuid en Vierde West nog eens 5. En de andere kant op de Almelo-Duitsland tussen Enschede-West en Enschede-Oost 7 kilometer. De N35 Duitse grens Enschede 3 kilometer. De N35 Zwolle-Almelo tussen Nijverdal-Oost en Weerde-West 3 kilometer. De N36 Almelo-Ommen tussen Weerde-Noord en Westerhaar 7 kilometer. En als laatste de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. Daar staat 4 kilometer file.
13: Late night shopping en designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
9: Radio Oost. Nico Wansia.

0: De tweede uur van dit programma werd afgetrapt door de Bella Stars. Om nog maar eventjes in voetbaltermen te blijven. Je hoorde Sign of Times.
1: Nico Wansia.
0: En Wieke Essendal.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nog twee uur lang zijn we bij je met de lekkerste muziek, de 6 voor 7. En natuurlijk het belangrijkste nieuws uit Overijssel.
2: Ja, we duiken even in de politiek en een beetje landelijk en een beetje lokaal. We hebben het namelijk over de naam Pro. Voor wie is die naam nou precies bedoeld? Daar hebben we het zo meteen nog over.
0: En in Salon bestaat al een tijdje het beweegspreekuur. Mensen met pijn aan gewrichten worden dan door de huisarts niet meteen naar het ziekenhuis gestuurd, maar eerst naar het spreekuur. En dat is een schot in de roos.
2: En het meest wonderlijke verhaal van de dag. De naaktslakken in pretpark De Waarbeek hebben daar voor een hoop gedonder gezorgd vandaag. Hoe het in elkaar steekt, dat hoor je strakjes.
0: En daar ben ik heel benieuwd naar hoe dat precies zit. Maar eerst tijd voor andere zaken. Namelijk het nieuwsoverzicht van vandaag. De rellen rond AZC-protesten, zoals bijvoorbeeld in Vriezenveen, zorgen opnieuw voor discussie over demonstraties die uit de hand lopen. Het kabinet vindt dat burgemeesters mogelijkheden moeten krijgen om sneller in te grijpen. Burgemeester Diepemaat van Lossen zegt dat er nu al bevoegdheden zijn, maar wil eerst precies zien wat de nieuwe plannen inhouden.
3: Ik ben persoonlijk wel van de lijn van ja, weet je, het is een grondrecht. En dat moet je altijd zo min mogelijk beperken. Dat moet het uitgangspunt zijn. Het hangt er een beetje vanaf hoe het eruit ziet, maar ik ben benieuwd wat het kabinet mee komt.
0: Ja, dat zegt de burgemeester van Lossen dus. Tegelijkertijd noemt hij het wel een lastig dilemma als de openbare orde of veiligheid in gevaar komt.
2: Meerdere wethouders in onze provincie wonen niet in de gemeente waar ze werken, terwijl dat wel verplicht is. De wethoudersvereniging vertelt hoe het toch kan dat wethouders ergens anders wonen.
4: Het is ook een belang van lokale partijen dat als zij dit zou willen en het gezamenlijk eens zijn dat ze een wethouder van buiten willen, dan kunnen ze besluiten om een ontheffing te verlenen voor dat landelijk verbod dat er eigenlijk is. En dat kan dan steeds voor een jaar.
2: Ja, hoe ver bepaalde wethouders moeten reizen, dat vind je op oost.nl of in onze app.
0: En dan de lokale lasten omhoog gooien. En dan
2: precies,
0: zelf in een andere gemeente
2: wonen.
0: Heel slim gedaan. De toezichthouder noemt het zorgelijk dat twee bouwbedrijven uit onze provincie onderling prijsafspraken hebben gemaakt. Het gaat om bedrijven uit Beerserveld en Vriezenveen. Ze maakten afspraken over een klus in Ommen. Dat project was ruim 150.000 euro waard. De bedrijven spraken onderling hun prijzen af en bepaalden zo wie de opdracht zou krijgen. De bedrijven hebben nu een boete gekregen.
2: Oud-topschaatser Erber Wennemars uit Dalfsen heeft vorige week een herseninfarct gehad. Zijn vrouw Renate Wennemars schrijft er vandaag over in de Stentor. Erben was verward, sprak niet goed en is daarna met een ambulance naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. Inmiddels is hij weer thuis en gaat het aardig goed met hem.
0: En iets vrolijker sportnieuws nog, want het WK voetbal komt eraan. Deze maand beginnen de wedstrijden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. En er zitten tussen de oranje spelers twee mannen uit Borne, Wout Weghorst en Mats Wiever. En daar zijn een paar grote fans uit Borne, maar wat trots op.
5: Mats Wiever, Wout Weghorst en de heren van Oranje uit Borne. Nou, dat is bijzonder. Dat kan ik je vertellen, er heeft niemand op de hele WK, geen enkel team.
0: Ja, heerlijk. Met dat getoeter zijn ze net met de bus aangekomen bij de Kuip in Rotterdam. Daar wordt om 20:15 afgetrapt tegen Algerije. En vanavond allemaal even kijken of we dat mooie spandoek zien, ja, van de heren van Oranje over Mats en Wout. Je vindt er meer over op oost.nl en in onze app.

0: Mr. Know-It-All, dat is muziek van Teddy Swims op Radio Oost. En daarmee is het 14 minuten over 5 geworden.
1: We gaan het hebben over pijntjes aan bijvoorbeeld knie of schouder. En dat zijn soms een beetje vage klachten waarvoor een huisarts je even doorverwijst naar het ziekenhuis, terwijl dat niet per se nodig is. In Salland hebben ze daar nu iets voor bedacht, het beweegspreekuur. Na een proef bleek dat ruim 8 op de 10 mensen die daar kwamen uiteindelijk niet naar het ziekenhuis hoefden.
0: Iris Buscher is huisarts bij het beweegspreekuur. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Had je verwacht dat het spreekuur zoveel effect zou hebben?
2: Nou, we hadden het wel gehoopt. En misschien een klein beetje verwacht, maar zeker gehoopt. En we zijn ontzettend blij met de resultaten. Het is tot nog toe een groot succes.
0: Ja, hoe zijn jullie op het idee gekomen om zo'n beweegspreekuur te beginnen?
2: Ik heb, voordat ik huisarts werd, lang bij de orthopedie in Deventer ziekenhuis gewerkt. En toen zag ik in de huisartsenpraktijk heel veel patiënten. Wij zien sowieso heel veel patiënten met klachten van het bewegingsapparaat. En die gaan vaak, als de huisarts er niet helemaal uitkomt, naar het ziekenhuis. Maar ik dacht, ja, dat is eigenlijk zonde. Dat kunnen wij misschien zelf ook wel. En toen ben ik samen met de fysiotherapeut spreekuur gaan doen. In de regio Deventer. Inmiddels is dat uitgebreid naar ook Raalte en Holte. En toen zagen we dus dat de mensen eigenlijk best wel vaak helemaal niet naar het ziekenhuis hoeven. Behalve als ze echt geopereerd moeten worden. Bijvoorbeeld een nieuwe knie of een nieuwe heup. Ja, dat kunnen wij natuurlijk niet. Maar heel veel andere klachten van bewegingsapparaten hoeven daar niet per se heen.
1: Ja, nou gaat het dus vooral om beweegklachten. Dus bijvoorbeeld een pijnlijke knie of schouder, wat we net zeiden. Is dit dan vooral bedoeld om bepaalde sectoren in de zorg een beetje te ontlasten? Of is het vooral bedoeld om patiënten inderdaad gewoon eerder te kunnen helpen?
2: Eigenlijk beide. We weten dat de wachtlijsten in de ziekenhuizen heel lang zijn. En patiënten met beweegklachten komen vaak bij de orthopedisch chirurg of de reumatoloog of de revalidatiearts. Dus ons spreekuur ontlast daar de wachtlijsten. Maar wij vinden het ook heel belangrijk dat patiënten snel gezien kunnen worden. Dicht bij huis. Wij doen dus spreekuur in Deventer en Raalte en Holte. En wij hebben best wel veel tijd voor de patiënten, een half uur. Met de fysiotherapeut samen, dus ze hoeven ook maar 1 keer hun verhaal te doen.
1: Ja, dat scheelt dan een hele hoop tijd en gedoe, kan ik me voorstellen. Maar aan de voorkant is er dus nog wel een verwijzing van de huisarts nodig.
2: Ja, dat klopt. Ja, de patiënt komt bij de eigen huisarts en die denkt, ja jeetje, hier kom ik toch niet helemaal uit. Maar de patiënt hoeft ook niet direct een nieuwe knie of een nieuwe heup, hè, want dan moeten ze gewoon naar het ziekenhuis. En dan worden ze naar ons toe verwezen.
0: Ja, is dit nou iets wat meer huisartspraktijken zouden moeten gaan doen?
2: Graag. maar ik denk dat het wel goed is. Wij doen spreekuur met 3 huisartsen, zogenaamde kaderhuisartsen. En wij zijn echt gespecialiseerd in dit geval klachten van het bewegingsapparaat. En er zijn nog veel meer soorten kaderhuisartsen. Dus ik denk dat er veel meer zorg gewoon uit het ziekenhuis kan blijven. Maar ja, het kost natuurlijk ook voor ons huisartsen wel tijd. En er moet ook vergoeding voor zijn. Nou, gelukkig hebben we dat nu, dus dat is echt ontzettend fijn. En het scheelt voor de patiënt, die is zijn eigen risico niet kwijt, want het wordt vergoed door de zorgverzekering. En het scheelt kosten in het ziekenhuis. Dus ik denk dat het voor iedereen win-win win is.
1: Ja, nu gaat het om heel veel vergelijkbare klachten, zoals je zojuist al aangaf. Zou het ook voor andere klachten en andere artsen inderdaad kunnen gelden dat dit wordt opgezet?
2: Ja, dat denk ik zeker. Je hebt bijvoorbeeld ook kaderhuisartsen gynaecologie. En die zouden denk ik eenzelfde project of traject op kunnen zetten. Dus ik denk dat er zeker nog veel meer specialismen zijn waar patiënten lang niet altijd naar het ziekenhuis hoeven.
0: Nou goed, een eerste aanzet is in ieder geval gegeven. Iris Buscher, huisarts bij het beweegspreekuur. Hartelijk dank voor je reactie.
2: Heel graag gedaan. Dank dat ik in de uitzending mocht komen.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bijna 8:08, ik zeg goedemorgen.
2: Morgen, Bert.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
2: Hij heeft een diepe passie voor het weer, met name voor sneeuw en extreme verschijnselen. We zitten met de verkeerde weerwand, Bert.
3: Ja, maandag maatse bui.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
4: Maar jongens, ik ben blij dat ik dan nog bij jullie op de radio mag.
1: Zeker, want je hebt een nieuwe single. Ik wil je helemaal. En een leuke videoclip.
4: Ik dacht, nou, laten we gewoon even wat anders doen, jongens. Nu kan het nog, hè?
1: Ik wens jullie veel plezier.
4: Ja, dankjewel.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8:00 tot 12:00 op Radio Oost.

0: Running in the Family, dat was een hit van Level 42 op Radio Host. En mocht je het begin van dit programma hebben gemist, de 6 voor 7 gaat vandaag over een koffieclub.
1: Ja, een prachtig initiatief in Oldenzaal. Het bestaat sinds een paar jaar. Een groepje jongeren dacht, we willen wat meer in contact komen met ouderen. En dus worden er heel veel kopjes koffie gedronken in Oldenzaal. En het plan is om de boel uit te breiden naar heel veel gemeenten.
0: Ja, een heel mooi initiatief en ook een heel mooi onderwerp voor de 6 voor 7. En ik zie dat er al een heleboel leuke suggesties binnenkomen. Het schijnt ook dat All Saints bijvoorbeeld een plaatje heeft gemaakt over black coffee. Dat was een inzending van Jan. Heel ver in mijn geheugen gaat er nog een lampje branden. Maar het is niet de grootste hit van All Saints, geloof ik. En natuurlijk Osibisa met de Coffee Song was een suggestie van Eddie. Heerlijk, lekker plaatje voor deze tijd van het jaar. Maar het hoeft niet per se over koffie te gaan. Het kan ook gaan over lekker samen zijn. Bijvoorbeeld Happy Together. Ook lekker. Dat wordt weer een lastige keuze straks om maar slechts 6 te kunnen draaien in de 6 voor 7. Jij hebt nog een leuke suggestie voor de 6 voor 7. Geef hem dan door via de Facebookpagina van Radio Oost. Of stuur je inzending naar 06-4567-1331.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie je dan?
11: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
12: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
0: En daarmee is het 17:30 geworden. In Steger is het 21 graden op dit moment. In Nieuw-Heten 19 en in Vollenhoven 20. Zometeen horen we van Margot Ribberink wat voor weer we de komende dagen krijgen. Maar eerst tijd voor het belangrijkste nieuws. Hier is Wieke Essendal.
1: Goedemiddag. Minister Velbrief dreigt de vleessector met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten. De sector krijgt 2 weken de tijd om te laten zien dat de arbeidsomstandigheden zijn verbeterd. Al jaren zijn er heel veel meldingen van misstanden. Het gaat dan om onderbetalen, onveilige werkomstandigheden en slechte woningen voor arbeidsmigranten. Volgens de minister hebben gesprekken met de sector tot nu toe bijna niks opgeleverd. Tienduizenden VMBO-leerlingen moeten een dagje extra wachten op de uitslag van hun praktijkdeel van het eindexamen. Door een technisch foutje worden de cijfers niet vandaag, maar pas morgen bekendgemaakt. Volgens de Onderwijsbond zorgt het voor stress en spanning bij leerlingen en extra werk voor leraren. Die moesten de leerlingen en ouders vandaag al bellen over het uitstel. En morgen dan dat vrolijke belletje hopelijk. De definitieve uitslag, dus ook het schriftelijk deel, dat wordt volgende week bekendgemaakt voor het VMBO. Het warme en ook droge weer heeft gezorgd voor het hoogste aantal hooikoortsklachten van dit jaar tot nu toe. Dat meldt het instituut dat het allemaal bijhoudt. Vorige week gingen ruim 200 op de 100.000 mensen met hooikoortsklachten naar de dokter. Bijna twee keer zoveel als een week eerder. Vooral veel bloeiende grassen zorgen voor pijnlijke ogen en snotterende neuzen. De verwachting is wel dat de klachten snel gaan afnemen, want we hebben flink wat regen gehad en er komt nog wat aan. En morgen is het weer tijd voor de Alpe d'Huez. Duizenden Nederlanders gaan de Franse berg op om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Ook Kees Mijntjes uit Zwolle doet mee. Zijn dochter Jessica overleed 5 jaar geleden aan darmkanker. En na maandenlang trainen gaat Kees morgen naar boven. Hij is nu al in Frankrijk en vindt het daar prachtig.
13: Ik denk dat dat net zoals wat dat voor mij geldt, dat iedereen heeft die dag zijn eigen herinnering te beleven. En wat je ook merkt, iedereen is hier heel vriendelijk ten opzichte van elkaar. Spreekt onvertogen woord.
1: Ja, morgen. Dan zijn we er ook bij. Meerdere gesprekken vanaf de berg. Al heel veel Overijsselaars gaan daar morgen naar boven. Alvast heel veel succes. Morgen ga je er meer over horen. Je kunt er nu vast het een en ander over lezen op oost.nl of in onze eigen app.
0: Dan de verkeersinformatie met file op de A1 Hengelo-Duitsland tussen Oldenzaal en de Duitse grens 3 kilometer. De A35 Enschede-Almelo tussen Enschede en Delden 7. En verderop tussen Almelo-Zuid en Nijverdal-Oost nog eens 5 kilometer. De A35 Almelo-Duitsland tussen Enschede-West en Enschede-Oost 5 kilometer. De A50 Apeldoorn-Emmeloord tussen Hattem en Kampen-Zuid 3 kilometer. De N35 Duitse grens-Enschede tussen de Duitse grens en Enschede-Oost 3 kilometer. De langste staat op de N36 Almelo-Ommen tussen de aansluiting met de A35 en Westerhaar, daar 12 kilometer file en 15 minuten vertraging. En dan door met het weer en Margot Ribberink. Goedemiddag.
14: Goedemiddag, Nico.
0: Ja, we hoorden net een weekend er al over. Was het vandaag ook een slechte dag voor mensen die last hebben van hooikoortsklachten?
14: Ja, ik denk dat het vandaag ook nog wel lastig was. Want er zijn ook lange droge perioden geweest met een behoorlijke wind en wat zon. Dus dat wervelt al die pollen nog eens lekker op. Maar inderdaad.
0: Nou, we hebben niet een hele goede verbinding met Margot Ribberink vandaag. We gaan eens eventjes kijken of ze misschien opnieuw zou kunnen inbellen. Want we willen toch wel graag even weten wat voor weer het vanavond en morgen gaat worden. Ik weet niet of Margot nog een poging kan wagen. Anders gaan we eerst even een plaatje draaien. En gaan we straks nog een keer naar het weer kijken. Dus 4 minuten over 6 hier op Radio Oost.
15: Nico Wansia.

0: Dat was natuurlijk de George Baker Selection en A Little Green Bag. En we gaan het toch nog eventjes proberen met Margot, want de verbinding is hersteld. En we willen toch nog even weten wat voor weer we kunnen verwachten, Margot.
1: Jazeker, en dan maar gewoon via de ouderwetse telefoon. Op dit moment is het droog, maar er komt een regengebied aan vanuit het westen. Over een half uurtje bereikt dat de kop van Overijssel. En het is best een massief regengebied. Om 19:30 bereikt het ook het oosten van de provincie. Dan is het een paar uurtjes regenachtig, precies tijdens de avondvierdaagse. Maar er is geen onweer, dus wat dat betreft is het niet heel gevaarlijk. Het is alleen heel vervelend om te lopen bij temperaturen die na een maximum van 20 graden vandaag komende nacht terugzakken naar een graadje op 13. En dan morgen wordt het best wel een onstuimig dagje. Het waait harder dan vandaag uit het zuidwesten. In de ochtend vallen er al een paar buien. Maar de meeste buien die trekken in de middag vanuit het zuidwesten over. En dat zijn stevige buien met hagel, onweer en met windstoten. Vandaar dat het KNMI voor morgen tussen 1 en 7 al een code geel heeft uitgegeven. Dus iedereen is al gewaarschuwd. Morgenmiddag toch eventjes heel goed naar de lucht kijken en de radar in de gaten houden. En ik ben er ook morgen weer om in ieder geval de berichtgeving ook weer aan jullie door te geven.
0: Helemaal goed. Margot, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Dat was Post Malone met Circles. En we draaiden ook Latricia McNeil en Ain't That Just The Way. En daarmee is het 17:15 geworden op Radio Oost.
1: En daarmee gaan we naar het opmerkelijke verhaal uit Hengelo van vandaag. Want een deel van de attracties bij pretpark De Waarbeek deden het vanmiddag ineens niet meer door, jawel, naaktslakken. Die beestjes die kropen in het elektriciteitskastje en dat zorgde voor kortsluiting.
0: Ja, Kevin Moespot is de eigenaar van De Waarbeek. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat is er nou precies gebeurd?
2: Ja, wat is er precies gebeurd? Ja, weet je, ik denk dat die slakken dachten all you can eat. En die gingen het kassie in bij ons. En parts, boom, weg is slak. En ons stroom ook. Dus ja, dat was even wat minder.
0: Maar die naaktslakken kunnen dus veel schade aanrichten?
2: Ja, ja, nooit verwacht eigenlijk. Het is ook wel een beetje een pechweekje voor ons. Ze hebben net de slagboom gemaakt die eruit gereden was. Nou, toen kwamen de naakslakken eraan. Ja, het is een bijzondere week.
1: Ja, want Kevin, hoe kom je daar dan achter dat het dus misgaat? Zag je direct van die attracties klappen eruit? Of had je al eerder in de gaten, daar gaat iets mis in dat gekke kastje?
2: Nou, er kwam rook uit. En hoe heet dat? En ik kreeg wel een videootje van de TD van hé, deze rookt. En het stroom klapte er kort daarna uit. Alleen ja, ik denk, ja joh, lekker belangrijk, zal wel AI zijn. En, maar ja, dat was het dus niet.
1: Ja, en dan doe je dat kastje open en dan?
2: Nou ja, toen gilde onze hoofd-TD, hè, want dat is een beetje een scheidend. Want die dacht, ja, muis of iets. Maar ja, toen bleken de naakslakken in te zitten. En die waren een beetje geroosterd. Niet allemaal, er hebben er een paar overleefd. Maar ja, er was één grote brandbende. Het was eigenlijk allemaal verbrand.
0: Hebben jullie dit orde ooit eerder meegemaakt?
2: Nee, nog nooit. Nee. Kijk, ooit een keer, nou, ik denk 5 jaar terug, een muis. Hè, dat een muis dan, maar dat vreet dus aan de kabel. En, nou ja, dan een dode muis. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Nee. Nieuw.
0: En wat waren nou precies de gevolgen? Want het waren meerdere attracties die daardoor niet meer konden werken?
2: Ja, dat waren eigenlijk 3 van onze nieuwe attracties. Dat was in het zijgebied waar al onze nieuwe attracties waren geplaatst van dit jaar. En die waren allemaal buiten gebruik. En gelukkig onze nieuwe wolkenvaart, die is 14,5 meter hoog, die stond net beneden toen het stroom uitviel. Want anders moet je hem met de hand naar beneden draaien. Ja, daar word je ook niet blij van.
1: Ja, Kevin, ik hoor je al een klein beetje in de verleden tijd praten. Betekent het dat het inmiddels weer de goede kant op gaat?
2: Ja, nou, dat is net voordat jullie belden, kreeg ik een appje van onze TD'er dat ze aan het testen waren. En hoe het eruit ziet, werkt alles weer.
1: Nou, dat is alvast heel erg fijn. Nou waren er vanmiddag, op deze fijne middag, ook een hoop mensen bij jullie al in dat park. Hoe is het met hen? Komen zij nog een keertje terug?
2: Jawel, we hebben ze allemaal een vrijkaartje gegeven. Want ja, hier kun je niks aan doen. En de mensen ook niks. Maar weet je, we hebben gelukkig genoeg attracties nog over. Dus die hebben zich goed vermaakt. Dat is het voordeel dat je 4 achtbanen hebt. We hadden er nog 2 draaien van de 4. Dus dan komt dat er goed.
0: Ja, en het is mooie reclame geweest voor De Waarbeek. Want jullie waren landelijk nieuws vandaag.
2: Ja, het is, ze zeggen wel eens, in de brand, uit de brand. het is, ja, weet je, daarom kan ik er nu ook wel om lachen. Op het moment gebeurde, denk ik van, nou, hè, zul je weer net zien. Want ja, begin deze week was onze slagboom eruit gereden en die was net nieuw. En nu dit erbij, dus ja, dat vonden we niet zo leuk. Maar ja, goed, als we dan weer zien wat voor aandacht we er weer voor krijgen, ja, weet je, zou je bijna zelf slakken erin gooien.
0: Nou, dat zal maar niet gebeuren, maar eindgoed, al moet ze er maar zeggen. Kelvin Moespot van De Waarbeek, waar dus naaktslakken voor de nodige overlast hebben gezorgd. Dank voor je reactie.
2: Is goed, dankjewel, fijne dag.

0: Chef Special was dat met Afraid of the Dark. En daarmee is het 6:04 geworden. We gaan alweer richting het NOS Journaal van 6:00. We zijn daarna terug met het laatste uurtje. Onder meer de 6:07. We gaan het nog hebben over die naam van Pro. Mag dat nou wel of niet voor de landelijke partijen? Met al die lokale partijen die zo heten. Straks na 6:00 veel meer daarover hier op Radio Oost. Radio
1: Oost. Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
9: Het nieuws in Overijssel. De minister dreigt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Als er op korte termijn niks verbetert in het werk van arbeidsmigranten, gaat hij daar werk van maken. En de attracties in pretpark De Waarbeek in Hengelo doen het weer. Eerder vanmiddag ontstond er kortsluiting vanwege slakken in een stroomkastje. Bezoekers worden gecompenseerd met een gratis kaartje. Meer nieuws in onze app.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Het personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens $2 miljard winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is de verkeersinformatie op Radio Oost. Files op de A1 Hengelo-Duitsland tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 3 kilometer. De N35 Duitse grens Enschede tussen, voor Enschede-Oost beter gezegd, ook 3 kilometer. En de N36 Almelo-Ommen tussen Adorp en Westerhaar, daar 4 kilometer file.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Zaterdag 5 juli in het Volkspark Festival in Enschede. Start de zomer met optredens van onder andere Direct, Roxy Dekker, De Jeugd van Tegenwoordig, Frans Bauer en Miss Montreal. Koop nu je kaarten op inhetvolkspark.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
2: Zaterdag 5 juli in het Volkspark Festival in Enschede. Koop nu je kaarten.
3: Radio Oost. Nico Wansia.

0: Hey Soul Sister, dat was Train.
1: Nico Wantia.
0: En Mieke Essendal.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, dit is het laatste uurtje van dit programma waarin we het onder meer gaan hebben over een uitspraak van de Raad van State. Want die heeft bepaald dat de landelijke partijnaam Progressief Nederland, oftewel Pro, gewoon geregistreerd mag worden voor de Tweede Kamer en Europese verkiezingen. Straks horen we wat Pro Hengelo daarvan vindt, want dat is een van de partijen die daar bezwaar had tegen gemaakt.
2: We blijven even plakken bij de politiek in Hengelo. Vanavond worden daar de nieuwe wethouders beëdigd. Iedereen die daar zin in heeft, die kan die kant op. Iedereen die meer zin heeft in voetbal komt vanavond ook aan zijn trekken. Er zitten ook Overijsselaars in de selectie. Morgen dan hebben we ook het een en ander vanuit de rechtbank en gaan we samen zweten in de Franse Alpen.
0: En straks na 6:30 hebben we natuurlijk de 6 voor 7. Dat wordt een gezellige boel, want die staat in het teken van de koffieclub. Heb jij nog een leuk plaatje dat daarbij past? Geef hem dan door via de Facebookpagina van Radio Oost. Of stuur een appje naar 06 4567 1331.
1: Nico, wat

0: morgen wordt fantastisch als we Acta de Munnik mogen geloven. En waarom ook niet, want het is een lekker plaatje. Dus ja, daar konden ze best wel eens gelijk in hebben. En daarmee is het 6:11 geworden hier op Radio Oost.
1: GroenLinks Partij van de Arbeid mag definitief verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. En juist tegen die afkorting verzetten veel lokale partijen met ook PRO in de naam zich. Ze zijn naar de Raad van State gestapt, maar kregen vandaag geen gelijk. Deze NOS-verslaggever die vertelt waarom.
2: Volgens de Raad van State gaat de eerdere beslissing van de kiesraad om de naam PRO voor GroenLinks PvdA toe te staan alleen over landelijke en Europese verkiezingen en niet over lokale verkiezingen. En daarom had de kiesraad volgens de Raad van State geen enkele grond om de goedkeuring voor die nieuwe naam van GroenLinks PvdA te weigeren. En hebben ze dat dus terecht toegestaan?
1: Nee, en ze komen uit
0: Ghana. Een van de partijen die zich aanstoot bij deze zaak was PRO Hengelo. En Frank Peters is van PRO Hengelo. Goedemiddag.
1: Ja, precies.
3: Goedemiddag.
0: Even dat betekent kijken, dat de juridische strijdbaar al nu begraven is?
3: Ja, vooralsnog denk ik wel, ja. We moeten natuurlijk die uitspraak nog even goed analyseren. Wat u net in het interview ook liet horen. Dit ging natuurlijk voornamelijk om de Tweede Kamer. En daar mogen ze nu deze naam voeren.
0: Ja, dus u begrijpt deze uitspraak van de Raad van State wel?
3: Ik begrijp de uitspraak wel, ja.
1: Ja, het gaat hier dus vooral om landelijke zaken. Toch hebben veel lokale partijen, waaronder ook uw partij, zich aangesloten bij die zaak. Waar draait het nou precies om?
3: Nou ja, er zijn een aantal partijen in het land, nou ja, 10+ partijen, die pro of progressief in hun naam hebben. En als nu een landelijke partij ook dat gaat voeren, ja, wij vinden het in ieder geval heel ingewikkeld. Heel verwarrend voor de kiezer. De kiezer heeft al moeite om in lokale partijen te onderscheiden, laat staan misschien wel landelijke partijen. Dus het zorgt gewoon voor een rommelig en verwarrend beeld.
1: Ja, aan de andere kant, jullie staan niet samen op het stembiljet voor landelijke verkiezingen. Het gaat dan puur om bijvoorbeeld posters in de stad, dat soort zaken?
3: Nou ja, kijk, we staan niet samen op het stembiljet voor Tweede Kamerverkiezingen. Maar we staan wel samen op lokale stembiljetten natuurlijk. Maar goed, het goede nieuws is dat daar gewoon de naam gevoerd moet worden die gedeponeerd is bij volgens mij de Kamer van Koophandel. En dat is Progressief Nederland, haakje open, pro, haakje dicht.

0: Minder verwarring. Hè? Als hij alleen pro had gestaan, was het verwarrender geweest. Maar dat gaat niet gebeuren.
1: Nou, wat dat betreft misschien eind goed al goed. Gaat het dan ook nog wat ik net zei over uitingen naar buiten toe? Zit daar dan nog pro-verwarring wellicht?
0: Nou ja, ik weet niet. Die uitspraak zei ook, als er lokaal zaken spelen, moet dat lokaal getoetst worden. Ja, kijk, ze zijn natuurlijk denk ik wel vrij om Facebookpagina's en websites te lanceren met pro. Maar in campagnetijd ben ik wel benieuwd wat er dan gebeurt.
2: Heeft u er al contact over gehad met de lokale collega's van pro, over hoe dat onderscheid wel duidelijk moet zijn?
0: Ik heb nog niet contact gehad met mijn collega's. Ik heb wel naar aanleiding van deze uitspraak een mail gestuurd naar onze kiesraad om te vragen wat nu de stand van zaken is. Wat kan nu wel, wat kan nu niet? Het duurt nog lang, maar voor je het weet worden de folders en flyers weer gedrukt.
1: Ja, zo is het natuurlijk ook. Nog heel even terug naar het begin. Toen die naam ooit dus in Den Haag begon rond te zingen. Vanaf dat moment is er dus nooit op tijd contact geweest met lokale pro-partijen?
0: Nee, nou niet in ieder geval niet met ons. En voor zover ik van mijn collega's, de andere pro-collega's heb begrepen, niet. Er is niet getoetst van, we gaan dit doen, staan jullie daar tegenover?
2: Nou, laten we hopen dat het dan in de toekomst nog gaat gebeuren en dat het onderscheid voor iedereen heel duidelijk is. Frank Peters van Pro Hengelo dus, voor alle duidelijkheid. Hartelijk dank voor uw reactie. Ja.

0: Zo'n plaat die nooit gaat vervelen. Dreams hoorde je van Fleetwood Mac. Tien voor 6:30 alweer. De tijd vliegt en dus is het ook de hoogste tijd voor het overzichtje van wat er vanavond en morgen allemaal gebeurt in onze mooie provincie. Of daarbuiten, maar dat heeft wel een Overijssels tintje, want het Nederlands elftal speelt straks de uitzwaaiwedstrijd voor het WK tegen Algerije. En er zitten 3 Overijsselaars in de selectie. En deze fans uit Borne zitten straks op de tribune.
1: We zijn er helemaal klaar voor. Net zoals Nederlands elftal er klaar voor is. En dat gaan we vanavond wel even bekijken. Hoe ver of ze er klaar voor zijn. Maar ze zullen niet alles laten zien, denk ik al. Maar wij wel. Wij laten in ieder geval alles vanavond al zien qua supporters.
0: Ja, daar hadden we ook niet aan getwijfeld. De selectie en staf reizen morgen naar de Verenigde Staten. Maar eerst nog vanavond dus die uitzwaaiwedstrijd. Om 9:15 wordt er afgetrapt in de Kuip in Rotterdam. En het leuke is, dat zal alvast oefenen met de nieuwe regels die ook op het WK straks van kracht zijn. Dus snelle uittrappen, snelle ingooien. Heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien.
2: Zeker, we gaan allemaal kijken zometeen. Er is ook meer sport vanavond. De basketballers van Landstede Hammers uit Zwolle strijden om de landstitel. Dat doen ze in de best of 5. Het beste resultaat na 5 wedstrijden. Vanavond de eerste uit in Leiden.
0: En het is best een drukke sportavond, want we zitten ook nog in de week van de finales van het amateurvoetbal. Neo komt vanavond thuis in Borne in actie tegen TEC. En Deto uit Frieseveen gaat op bezoek bij Broekster Boys in Friesland voor lijfsbehoud in de 4e divisie. En Deto-aanvaller Frank Smit is vol vertrouwen in gesprek met onze collega Bert van Losser.
3: Broekster Boys in de finale, 2 wedstrijden, dus jullie kunnen het afmaken.
4: We gaan het afmaken.
3: Is het dan een huzarenstukje als jullie erin blijven? Of is het eigenlijk hoort Deto gewoon in die 4e divisie?
4: Wij horen gewoon in de 4e divisie. Met dit team, deze club. Ja, wij horen daar gewoon.
0: Ja, zo horen we dat graag inderdaad. Ja. Dat is lekker zelfverzekerd. Deto begint om 7:30 en Neo trapt een 30 minuten later af.
2: Vanavond op TV Oost geen cultuurcafé, maar een special vanaf Douwpop in Hellendoorn, waar het afgelopen weekend heerlijk toeven was. Zelfs toen vrijdagavond de regen met bakken uit de lucht kwam, zag onze verslaggever Stefan Klein-Koerkamp.
5: Het begint nu dus echt te regenen, dus we moeten echt even de tent in. Douwe Bob was fantastisch. Nou, zo vol als nu had hij de tent niet, hoor.

0: jij staat ook net goed.
1: Ja, ik sta ook net goed, ja. Nou, nat wordt het toch.
0: Ja, ja, daar heb je al bij neergelegd.
1: Ja, daar heb ik al bij neergelegd. Nat wordt toch.
0: Nou ja, dan doen we het er maar voor. Moet je niet een jasje of zo aan?
1: Nee. Genoeg spek op hem.
2: Regen, zonneschijn, heel veel optredens en vooral heel veel sfeer. Vanavond kun je rustig terugblikken. Lekker droog op de bank, de Douwpop special op TV Oost.
3: Nou, dat is wel leuk om er een beetje tegenslagen.
2: Ja, positief.
3: Inderdaad, we gaan ook even kijken naar morgen. Want morgen krijgt de zaak rond de ontvoerde kinderen in Dalfsen een vervolg. Vorige week stonden hun biologische ouders voor de rechter. Morgen draait het om hun tante, want zij zou ook een rol hebben gespeeld bij de ontvoering. De kinderen werden een jaar geleden weggehaald uit Dalfsen, waar ze verbleven bij een pleeggezin. Ze werden uiteindelijk teruggevonden in een huis in België.
2: De nieuwe coalitie in Staphorst komt morgen met een akkoord. SGP, ChristenUnie en CDA hebben de plannen op hoofdlijnen geschreven. In een extra raadsvergadering worden morgen ook burgerleden geïnstalleerd. Het zijn mensen van politieke partijen die niet zijn gekozen, maar hun partij helpen met advies. En het is voor het eerst dat ook Staphorst dit soort burgerleden heeft.
3: En morgen is het zweten en bikkelen in de Franse zon Alpe d'Huez. Duizenden Nederlanders doen mee aan de jaarlijkse actie. Ze wandelen, rennen en fietsen de Alpe d'Huez op. Allemaal om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Je hoort er morgen de hele dag mooie en ingrijpende verhalen over hier op Radio Oost.

0: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Het is echt nice.
7: Hola, le pongo dos cervezas.
8: Hola, señor. Sí, 2 bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
7: Por favor.
9: Proost. Proost.
10: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
12: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
13: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
12: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
14: Het is 6:30 precies. In Beerzerveld is het op dit moment 21 graden. In Adorp 20 en in Hoornhorst ook 20 graden. Wieke Essendal is hier met het belangrijkste nieuws.
15: Goedenavond. Minister Velbrief dreigt de vleessector met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten. De sector krijgt minder dan 2 weken de tijd om te laten zien dat arbeidsomstandigheden worden verbeterd. Al jaren zijn er meldingen van misstanden, zoals onderbetaling, onveilige werkomstandigheden en slechte huisvesting van arbeidsmigranten. Volgens uw minister hebben eerdere gesprekken met de sector tot nu toe weinig opgeleverd. Ga je morgen de weg op, hou dan rekening met slecht weer en extra drukte. Het KNMI heeft voor morgenmiddag alvast code geel afgegeven voor onze provincie. Stevige onweersbuien, hagel, windstoten. En het wordt dus druk op de weg. Donderdag is normaal al een van de drukste dagen van de week. Door de buien worden dus extra files verwacht. En er is er ook nog een feestdag in Duitsland, Sacramentsdag. Mogelijk steken veel Duitse toeristen morgen ook nog de grens over. En de attracties in het pretpark De Waarbeek, die doen het weer. Vanmiddag klapten meerdere attracties in Hengelo eruit nadat een paar slakken in een stroomkastje kropen. Het zorgde voor kortsluiting en brand. De pretparkeigenaar stond ervan te kijken.
16: Ja, wat is er precies gebeurd? Ja, weet je, ik denk dat die slakken dachten all you can eat. En die gingen het kassie in bij ons en patsboom, weg is slak. En ons stroom ook. Dus ja, dat was even wat minder.
15: Ja, even wat minder dat 5 attracties tijdelijk niet te gebruiken waren. De technische dienst van het park was druk bezig om de schade te herstellen. En dat is dus gelukt. Morgen gaat het park gewoon weer open met alle attracties. En de mensen die vandaag in het park waren, worden gecompenseerd.
16: Jawel, we hebben ze allemaal een vrijkaartje gegeven. Want ja, hier kun je niks aan doen. En de mensen ook niks. Maar weet je, we hebben gelukkig genoeg attracties nog over. Dus die hebben zich goed vermaakt.
15: Meer nieuws uit onze provincie vind je op oost.nl of in onze eigen app.
14: Van de verkeersinformatie met nog één file op dit moment. Dat is de vaste file op de A1 van Hengelo richting Duitsland. Tussen Oldenzaal en de Duitse grens 3 kilometer vanwege de grenscontroles. En dan het weerbericht, dat krijgen we van Margot Ribberink.
6: Vanavond gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Dat duurt niet heel erg lang, want later vanavond wordt het droog en dan klaart het op. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking weer toe. Er waait een matige zuidelijke wind. Kouder dan 14, 15 graden wordt het niet. Morgenochtend is het bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt er al een enkele bui over. Maar in de middag, begin van de avond, dan trekken er talrijke buien met hagel en onweer over. Daarbij waait er een stevige zuidwestelijke wind en komen er vooral bij buien windvlagen voor. Dus dat wordt even oppassen geblazen bij maximum temperaturen van 19 graden. En ja, vrijdag vallen er ook nog wel een paar buien, maar dat zijn geen onweersbuien meer. Het waait ook minder hard en het wordt 18 graden, frisjes dus. En in het weekend neemt dan de wisselvalligheid af. Maar echt een droge periode met zomerweer zit nog niet in de pen. Het wordt 20 of 21 graden.
9: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
14: En dan gaan we door met het laatste onderdeel van dit programma. Dat is de 6 voor 7. Het gedeelte van dit programma dat volledig is samengesteld door onze luisteraars.
15: Vandaag gaat het over koffie en het samen drinken van jong en oud in Oldenzaal. Deze mag niet ontbreken. Lenny Koer en visite.
14: Together Again is natuurlijk ook een heel mooi thema dat hierbij past. En het is ook de titel van een plaatje van Janet Jackson.
15: OC Ibiza, Coffee Song.
14: Ook een modern plaatje van Tommy Cash, Espresso Macchiato.
15: De meest aangevraagde VOF de Kunst en een kopje koffie.
14: Maar we beginnen met een oudje zoals bijna elke dag. Hier zijn de Turtles en Happy Together.

0: Muziek uit de jaren 90 van Janet Jackson. Je hoorde Together Again in de 6 voor 7.
1: En Lenny Koer, Visite.
0: En we begonnen met The Turtles en Happy Together.
1: We zijn nog lang niet uitgeleund met de koffie Tommy Cash en Espresso Macchiato.
0: En deze plaat werd heel vaak aangevraagd, dus we gaan hem ook gewoon draaien. VO heeft de kunst en een kopje koffie.
1: Eerst een heel ander steltje, de koffiesong van Osibisa.

0: zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken we...

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bijna 8:08, ik zeg goedemorgen.
2: Morgen, Bert.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
2: Hij heeft een diepe passie voor het weer, met name voor sneeuw en extreme verschijnselen. We zitten met de verkeerde weerwand, Bert.
3: Ja, maandag maatse bui.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
4: Maar jongens, ik ben blij dat ik, dat ik dan nog bij jullie op de radio mag.
3: Zeker, want je hebt een nieuwe single. Ik wil je helemaal. Ja.
1: En een leuke videoclip.
4: Ik dacht, nou, laten we gewoon even wat anders doen, jongens. Nu kan het nog, hè?
1: Ik wens jullie veel plezier.
4: Ja, dankjewel.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost. De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.

0: je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
3: Thanks.
0: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Pas op hoor, deze is heet.
6: Oeh, ja.
5: Wil er iemand nog wat drinken?
6: Ja, lekker.
5: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
6: En voor mij, man?
5: En een frisje voor jou.
6: Dank je.
7: Proost.
5: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen,
9: vakantie!
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Odido. De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
13: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht.
1: Het weer vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon. En dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Voor de grote

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

Kun je voelen met mijn hart op slot? Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Leon Moorman.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Start de motoren. Zondag 14 juni kun je op TV Oost genieten van Henk Wijngaard.
1: Kijk uit, hier ben ik. Er zit een tijger in de veen.
0: De koning van de truckersmuziek viert zijn 80ste verjaardag. Met een groots concert vol onvervalste meezingers.
2: Ik voel me rijk als een koning.
0: Gezelligheid van de bovenste plank. Zondag 14 juni. 80 jaar Henk Wijngaard. Op TV Oost.
3: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
4: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
3: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
5: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Start de zomer met optredens van onder andere Direct, Roxy Dekker, De Jeugd van Tegenwoordig, Frans Bauer en Miss Montreal. Koop nu je kaarten op inhetvolkspark.nl.
5: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Koop nu je kaarten.
5: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als Ye, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat Ye door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
9: Ze maken het salon veeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
8: Een man in Spijkenis is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag. Voor de

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij De Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. deweertasperges.nl.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
5: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
4: Ja, we kennen nummers zijn Voor Alles Bang en De Leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramse Shaffi en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijgprijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: start de motoren. Zondag 14 juni kun je op TV Oost genieten van Henk Wijngaard.
1: Kijk uit, hier ben ik.
0: De koning van de truckersmuziek viert zijn 80ste verjaardag. Met een groots concert vol onvervalste meezingers.
2: Ik voel me rijk als een koning.
0: Gezelligheid van de bovenste plank. Zondag 14 juni. 80 jaar Henk Wijngaard. Op TV Oost.
3: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
4: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
5: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
5: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
4: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
8: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
7: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakten daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland is er niet in geslaagd om een tijdelijke zetel te bemachtigen in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming gingen de twee beschikbare zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal. Het verlies is een grote nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en 2020. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van een strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohamed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daarop een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Said R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na elk gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist. Dat is in Vught kennelijk misgegaan. Op advies van zijn advocaat heeft S. meteen de gevangenisdirectie ingelicht. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen, met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Het Nederlands elftal heeft in de Kuip de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije verloren. De ingevallen Feyenoorder Anis Hajmoussa scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, er trekt regen over. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn, met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
3: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check.
1: Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh.
2: Rapper Chef heeft de Lennart Nijg Oeuvreprijs gewonnen voor de beste tekstschrijver. Ik geef u enkele regels uit zijn prachtige nummer Voor alles bang. Voor het bloed aan onze handen, voor het plastic in ons bloed, voor het grote onbekende en oneindige het eind, voor de kou en voor de vlam, en voor de pijn en voor de pijn en voor de pijn, en voor wat we willen en voor wie we zijn. Voor alles bang, voor alles altijd bang. Goedenavond en welkom bij het Oog. Vladimir Poetins grote economische topontmoeting in Sint-Petersburg wordt overschaduwd door Oekraïnse droneaanvallen en door de wankele staten van de Russische economie. Hubert Smeets schijnt er straks zijn licht over. Verder in deze uitzending hoe het minderheidskabinet van Rob Jette steun zoekt bij links, waarom het in veel gemeenten maar niet lukt om coalities te smeden, wat er gebeurt als we samen de dood vieren en waarom de kakkerlak eigenlijk heel leuk is. Dat en meer straks. Nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Woensdag 3 juni.
2: NAVO-chef Rutte legde samen met de Oekraïense president Zelensky bloemen bij het monument voor gevallen soldaten in Kiev. Daarna sprak hij zijn steun uit aan Oekraïne.
3: Today also many allies committed to pay into the program, which is absolutely crucial.
2: Het was voor het eerst dat alle ambassadeurs van de NAVO-landen bijeen waren in Oekraïne. President Zelensky vertelde dat zijn leger vorderingen maakt op het slagveld.
4: Our positions on the front line are strong. And that we are gradually taking back occupied territory.
2: Ook zei hij dat elke maand tientallen duizenden Russische militairen sneuvelen.
4: They're losing 30,000 troops every month.
2: Rutte had een boodschap voor die Russische militairen.
3: There is a very high chance you'll die or be wounded while you're out there. And the odds are that if you are wounded, you will be left to suffer in the mud and die.
2: Een 22-jarige man uit Spijkenisse heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor sextortion.
5: Van achter zijn toetsenbord heeft hij vele levens onherstelbaar beschadigd.
2: Hij heeft volgens de rechtbank veel meisjes onder zware dreiging gedwongen tot vergaande seksuele handelingen. Ook ondergingen ze vernederingen. Zo moesten ze
5: kruipen als een hond, het likken van een wc-bril, het likken aan schoenen of het proppen van een sok in hun mond.
2: Hij deed het jarenlang en zijn slachtoffers komen uit Nederland, Duitsland, Montenegro, Canada en Amerika.
6: Voor deze verdachte was eigenlijk de wereld was zijn speeltuin en dat deed hij van achter zijn computer en met zijn telefoon in zijn hand op zijn zolderkamertje. Zijn ouders hadden geen flauw idee.
2: Achter zijn computer was hij volgens de rechtbank een sadist en in de echte wereld
5: een onzekere, verlegen, eenzame en timide jongen.
2: GroenLinks-PvdA mag toch Pro gaan heten.
7: Heel blij dat het nu definitief is en dat we daarmee ook de namen ook echt kunnen gaan voeren, ook in het parlement.
2: Het is de uitspraak van het hoogste bestuursrechtsorgaan, de Raad van State. Lokale pro-partijen hadden een zaak aangespannen. En dus zeggen zij...
8: Ah, jammer. Jammer. Dat is echt jammer.
2: Voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje dachten veel mensen het wordt een makkie tegen Algerije.
9: Ik denk dat Nederland 2-0 gaat winnen. 3-1.
2: 3-0 wel. Maar het werd 1-0 voor Algerije.
10: Een schot en een goal en een goal en een goal. En zo gaat Nederland deze wedstrijd verliezen door een man die het in de Kuip al zo vaak op deze manier deed. Harts Moussa.
2: Toch hebben Oranje-fans vertrouwen op een goed WK en op steeds meer plekken in Nederland is de Oranje-koorts al aanwezig. Zeker in de Haagse Oranjestraat.
11: Ik bedoel, er is zoveel ellende op de wereld en wij gaan altijd helemaal uit ons dak.
12: Ik weet niet, het geeft een goed gevoel dat je naar buiten kan kijken en dat je ziet dat het zo versierd is.
13: Ja, ja, ja. En het is een belevenis. Hoeveel mensen erop afkomen is niet normaal.
14: Dat er meerdere culturen aan meedoen vind ik gewoon heel knap.
15: Dit is echt leuk voor ons ook.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
16: Ja!
2: Gaan we naar de krant van morgen met Renate Kok.
16: Ja, de Raad van State zet voorlopig een streep door de dwangsommen voor toeslagenouders. Het oplossen van het toeslagenschandaal duurt inmiddels zo lang dat ook de hoogste bestuursrechter geen oplossing meer ziet. Bij het huidige werktempo kan het nog wel 18 jaar duren voordat iedereen geholpen is, schrijft Trouw.
2: Want nu de tienduizenden gedupeerden inmiddels 30.000 euro als voorlopige compensatie hebben gekregen, moet vastgesteld worden hoe groot de werkelijke schade was. En die aanvraag moet binnen 6 maanden worden afgehandeld en dat lukt niet. Via de rechter volgt er meestal een dwangsom voor iedere dag dat de beslissing uitblijft. Gevolg: nog meer werk voor de dienst toeslagen en dus nog meer vertraging. Staatssecretaris Palme kan weer aan de bak.
16: In grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hoeft het al een tijdje niet meer. Thuis je afval scheiden, plastic, metaal en drinkpakken, die mogen dan gewoon weer bij het restafval. Maar Belgische wetenschappers hebben nu ontdekt dat dat plastic juist viezer uit de zak komt en ook meer schadelijke stoffen bevat dan als het thuis meteen apart wordt gehouden, staat in de Volkskrant.
2: Dat komt omdat er thuis bijvoorbeeld ook ouder plastic spul bij het restafval wordt gegooid en dat bevat soms meer schadelijke stoffen dan nu is toegestaan. Ook bleken er soms resten van medicijnen en batterijen tussen het uitgefilterde plastic afval te zitten. Milieuclubs als Plastic Soup Server zijn niet verbaasd. Wij roepen al jaren dat thuisscheiden beter is en dit onderzoek bewijst dat.
16: In het Parool gaat het over de Amsterdamse ambities rond de buurthub. U weet wel, vrijwel iedere bewoner moest daar op loopafstand van zijn huis een deelscooter, deelfiets of deelbakfiets kunnen pakken als alternatief voor de auto. In 2021 rekende de gemeente nog op duizenden van die hubs. 4 jaar later zijn het er 23 geworden, constateert de Rekenkamer Amsterdam.
2: Volgens de Rekenkamer zijn de slechte resultaten vooral het gevolg van twijfels bij de gemeente zelf. Want gaan die deelscooters nu autoritjes vervangen of vooral gewone fietsritten? In Rotterdam was er minder getwijfel en werd er wel vol op de hubs ingezet. Daar zijn er inmiddels zo'n 170 in gebruik. In Amsterdam wordt er na de zomer weer verder over gepraat.
16: Nee. Eva Jinek en Chantal Jansen doen niet aan beleggingsadviezen. Net zo min als dat Arjen Lubach en Jort Kelder in een talkshow onthullen hoe zij miljoenen hebben verdiend. Zijn regelrechte scams, waarschuwt de Telegraaf. Niet nieuw, maar inmiddels gaan er wel een recordaantal van dat soort nepadvertenties rond online.
2: En we trappen er massaal in, blijkt uit data van de fraudehelpdesk. Het aantal slachtoffers afgelopen maand verdubbelde ten opzichte van maart. In die periode werd 500.000 euro aan spaargeld buitgemaakt van mensen die dachten dat Wilfred Gené, Anouk of een andere BN'er een prachtige investering aanprees. Vorig jaar ging het in diezelfde periode nog om 4 ton. Tel uit je winst.
17: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: En u hoorde Mika Miller met A Little More Time for Love. Op de valreep heeft minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel zijn begroting voor dit jaar kunnen redden. Na een onhandige manoeuvre 3 maanden geleden in de Tweede Kamer verloor hij de steun voor die begroting en wist hij zowel linkse als rechtse partijen tegen zich in het harnas te jagen. Politiek verslaggever Lars Geert, goedenavond.
1: Dag Sjaila, goedenavond.
0: Nou, allebei tegen je in het harnas jagen, dat is knap. Neem ons even mee terug. Wat had hij gedaan om zich zo impopulair te maken?
1: Ja, iets wat in Den Haag een links-rechtsslalom is gaan heten. Oftewel dat je in de Tweede Kamer met steun van de ene kant, in dit geval de rechterkant, een wet of een begroting erdoor probeert te krijgen en dan de hoop dat je in de Eerste Kamer het over links kunt doen. Nou, daar trapten beide kanten.

0: boos werd, want D66, de partij van Sjoerdsma, had eigenlijk gezegd dat ze wel geld wilde geven aan UNRWA. En de gedachte daar was, waarom haal je dat eruit? En tot overmaat van hun ramp, in ieder geval, zei Sjoerdsma nog geen week later, oh ja, ik ben toch van plan geld te geven aan die organisatie. En toen had hij de pop aan het dansen, zowel links als rechts, 2 maanden geleden in het debat, furieus op hem.
1: Dit is van 2 walletjes eten. Want het is overduidelijk, er is een minderheidscoalitie. En op het onderwerp van ontwikkelingssamenwerking is er de keus tussen een meerderheid over rechts, en dan is kennelijk de keiharde randvoorwaarde dat UNRWA niet gesteund kan worden, of een meerderheid over onder andere pro, maar ook andere partijen. En die keuze ligt voor. En je kan niet de ene week het een kiezen en de andere week het andere.
2: Een dikke middelvinger naar de Kamer.
3: Hiermee heeft hij onder valse voorwendselen een begroting door de Kamer geloodst en daarmee de samenwerking met de minderheidscoalitie behoorlijk ongeloofwaardig gemaakt.
2: Deze streek van het minderheidskabinet zullen we in ieder geval niet vergeten.
4: En als dit zeg maar de reflectie blijft, ja, dan is er toch geen partij meer die denkt, ik ga nog een begroting steunen, want je wordt een paar dagen later bij de benen genomen.
0: Ja, en omdat ze het idee hadden dat ze bij de benen werden genomen, zowel links als rechts, wilden ze allebei die begroting niet meer steunen. En zo kon het maar gebeuren dat het leek alsof een begroting zou sneuvelen. Dat is in geen 100 jaar meer gebeurd, er moest een oplossing komen. Afgelopen maandag zou een debat hierover zijn. Dus mensen dachten, misschien komt er al iets voor maandag. Dat bleek niet het geval. Het debat werd uitgesteld tot morgen. En dat gaf uiteindelijk dan toch de tijd om tot een oplossing te komen, die vanavond dus kwam.
5: Ja, en die oplossing bestaat er dus uit dat er toch steun komt van GroenLinks, PvdA of Pro. Hoe heeft hij die partij voor zich weten te winnen?
0: Ja, we moeten binnenkort Pro gaan zeggen, hè, omdat de Raad van State heeft gezegd dat dat de naam is die mag. Volgende week zal het presidium van de Tweede Kamer, dagelijks bestuur, daar waarschijnlijk ook een stempel opgeven en de rest van de Kamer. En dan is GroenLinks PvdA verleden tijd, zeggen wij, Pro. En Pro, dat was ook de enige route die voor Sjoerdsma nog over was om zijn begroting te redden. Want BBB, de andere grote partij in de Eerste Kamer, had al gezegd, wij gaan het niet doen. Pro had gezegd, wij willen wel, maar daar hebben wij een voorwaarde voor. En die voorwaarde is dat het kabinet flink de portemonnee zou trekken. Vroeger was er een koppeling tussen de grootte van de Nederlandse economie en hoeveel je uitgaf aan ontwikkelingssamenwerking. Nou, die koppeling is er vanaf gehaald. Pro zei, die willen we weer terug. Wat we begrijpen vanavond van bronnen is dat dat niet gaat gebeuren. De coalitie houdt zich aan de afspraak dat pas vanaf 2027, oftewel volgend jaar, die koppeling weer tot stand komt. Want dat hebben ze afgesproken in het coalitieakkoord. Maar ze zijn wel bereid om eenmalig 380 miljoen... voor noodhulp en wederopbouw vrij te maken voor dit jaar. Dat gaat dan onder meer naar Oekraïne, Syrië, ook de Palestijnse gebieden. En er komt geld voor de aanpak van ebola. En blijkbaar hebben ze daarmee Pro over de streep weten te trekken.
5: Ja, dat betekent dus meer geld naar ontwikkelingssamenwerking. Nou, als de VVD iets wil, dan is het geen geld naar ontwikkelingssamenwerking. De coalitiepartij VVD, hoe is die daarmee akkoord gegaan?
0: Nou ja, er is geen liefde, inderdaad, tussen de VVD en ontwikkelingssamenwerking. Er is ook geen liefde tussen de VVD en Sjoerd Sjoerdsma. Er zit nog veel kwaad bloed, zal ik maar bijna zeggen, uit het verleden. Alleen ja, minister van Financiën Heijnen zit toch in een VVD-minister van Financiën Heijnen zit toch echt in een coalitie. En als één minister in de problemen zit, dan zit eigenlijk ook een kabinet en ook een coalitie in de problemen. Dus hij wilde het nog niet zeggen vandaag, maar er was al wel welwillendheid.
6: Laat ik er nou niet te veel over zeggen. De heer Sjoerdsma is druk bezig meerderheden te vinden voor zijn begroting. Die werkt er hard aan. Er is morgen een debat in de Kamer. En daar laat ik het even bij.
7: U denkt wel dat er voor dat debat een deal kan zijn?
6: Ik ga allemaal niks over zeggen. Hij is hartstikke hard aan het werk.
7: Maar u bent behulpzaam.
6: Ik hoop dat ik dat altijd ben. Dank u wel.
0: Ja, en behulpzaam werd hij, want het is gelukt om zowel de kool als de geit te sparen. Er komt inderdaad geld, maar dat geld komt uit de toekomst. De bedoeling was dus om vanaf volgend jaar meer geld uit te gaan geven aan ontwikkelingssamenwerking. En om ook nu alvast wat te hebben, hebben ze besloten om geld dat op de agenda stond voor 2028 en 2031 alvast nu maar te gaan uitgeven. Dan kan de VVD volhouden dat het geen extra geld is, want het stond al in de boeken. Alleen, we geven het wat eerder uit.
5: Ja, maar geld uit 2028 en 2031. En wat doen ze dan als het 2028 is en 2031?
0: Nou ja, wie dan leeft, wie dan zorgt, is kennelijk het motto. In ieder geval weten ze één ding. In 2031 kan het zijn dat ze er helemaal niet meer

0: over gaat, want het kabinetsperiode duurt niet zo lang. En dan is het een probleem van een volgend kabinet.
1: Oh ja. Nou, de afgelopen week hoorden we veel over 100 dagen minderheidskabinet Jetten en hoe moeilijk het ook is om steun te vinden voor plannen. Hebben ze nu dan eigenlijk de route gevonden, het recept?
0: Nou ja, meer een klein paardje, zou ik willen zeggen. Ze hadden al een akkoordje met Pro over dat NL-ticket. Hè, goedkope reizen in het OV komende zomer vanwege de stijgende energieprijzen. Daar komt dit dus bij. Er is nog een bericht vanavond waar rechtse partijen dan wellicht wel weer gelukkig van worden, want asielminister Van der Brink heeft een deal gesloten met Italië over het terugnemen van asielzoekers die daar eerst hun asiel hebben aangevraagd en daarna zijn doorgereisd. Dat is ook alweer een dingetje. Maar goed, laten we wel wezen, 3 van die kleine zwaluwtjes maakt nog geen zomer. En de grote zwaluwen die er wel zitten aan te komen, stikstof bijvoorbeeld, of het eigen risico dat verhoogd moet worden. En vooral die hoofdprijs, de begroting van volgend jaar, dat is nog niet binnen. Maar goed, wellicht, na deze week is er een klein geitenpaardje gevonden dat misschien dan inderdaad een hele brede route kan zijn naar succes voor dit kabinet.
1: Dankjewel, Lars Geers.

0: Dat was Robert Palmer met Riptide. Vrienden, het is een eer voor mij om u welkom te heten op het 29e Internationale Economisch Forum in Sint-Petersburg. Zo begroet Vladimir Poetin op de website van het evenement, iets wat obligaat misschien, de deelnemers aan deze grote economische beurs, de Russische tegenhanger van het World Economic Forum in Davos. Hoe belangrijk is dit en zegt dit forum iets over de staat van de Russische economie? Goedenavond, Hubert Smeets van het platform Naam op Rusland.
1: Goedenavond.
0: Hoe belangrijk is deze beurs voor Poetin?
1: Voor Poetin is het heel belangrijk. Hij is daar elk jaar ook zelf te gast. Overmorgen vrijdag gaat hij volgens zijn buitenlands chef, adviseur, de Rubio van Rusland, een hele belangrijke toespraak houden. Dat is een niveautje hoger dan de afgelopen jaren. Maar in zijn aanwezigheid op dat forum heeft hij afgelopen jaren eigenlijk altijd wel iets gezegd wat politiek, geopolitiek van belang is. Dat is één. Twee, dit is het forum waar Rusland laat zien dat het internationaal economisch ertoe doet. Er komen geen westerse handelspartners meer. Daar komen eigenlijk ook geen westerse politici meer. In dit geval trouwens dit jaar iets anders. Maar het laat wel zien dat Rusland in de eigen ogen voor de Global South, voor de rest van de wereld, nog altijd een belangrijke partner is.
0: Want die komen allemaal wel.
1: Ja, het valt een beetje tegen. Maar er zijn een paar hele grote lichtpuntjes voor Rusland. Er zijn ook een paar tegenvallers. Maar de lichtpuntjes zijn bijvoorbeeld dat de voorzitter van de Amerikaanse Kamer van Koophandel aanwezig is. Voor de Russen is het leuk dat er een Duitse delegatie aanwezig is met veel AfD'ers. Die al dan niet op de payroll staan van het Kremlin. En dat zijn allemaal wel perspectieven waar ze in Rusland wel raad mee weten.
0: Ja, dus in elk geval wel gasten waar die dan misschien blij mee is. Maar dan hadden we vanmiddag die Oekraïnse drone-aanval vandaag op die olieterminal in Sint-Petersburg. Dat moet toch wel een streep door zijn rekening zijn geweest.
1: Ja, dat moet een enorme vernedering zijn. En ik ben ook wel bang dat hij dat ook ziet als een vernedering. Want de gasten van dat forum hebben het gewoon kunnen zien. Hè? Die rookpluimen, die dikke zwarte rook van die terminals aan de Neva. En ook trouwens een schip wat geraakt zou zijn. Hetgeen aantoont dat Oekraïne in staat is om tot diep in Rusland doelen te treffen. Dat wisten we al. Maar ze raken dus ook symbolische doelen. En dat is in dit geval geslaagd. De vraag of Rusland hier antwoord op geeft met de volgende serie terreurbombardementen op burgerdoelen in Kiev, Dnipro, Gerson en Odessa, moeten we afwachten. Ik denk dat we het wel weten. Dat gaat gebeuren. Misschien niet vannacht, maar volgende week. Maar dat is, dat is meer een symbolische nederlaag die Poetin daar heeft geleden.
0: Ja, nou, wat voor afspraken worden er nou gemaakt in Sint-Petersburg, daar op die top?
1: Nou, het is een groot forum met tal van fringe meetings. Hè. Dus er is een bijeenkomst over de Moldavisch-Russische betrekkingen, over de Oezbeeks-Russische betrekkingen, over de Braziliaans-Russische betrekkingen. Echte afspraken worden er niet gemaakt. Van belang is vooral wat de hoogwaardigheidsbekleders uit Rusland zelf daar te berde brengen. Niet alleen Poetin, maar ook bijvoorbeeld de minister van Financiën, Siloyanov. En dat is een tegenvaller, dat kan wijzen op serieuze conflicten binnen de Russische elite. Wat de president van de centrale bank daar zou zeggen. Dat is een hele loyale bondgenoot van Poetin. Niet in politieke zin, maar wel in economische zin. Die heeft dat land drijvend gehouden de afgelopen 4 jaar. Die is daar ook altijd. Dat is een van de allerbelangrijkste sprekers. En die is vandaag van het programma gehaald. Die komt niet.
0: En we weten niet waarom.
1: Nee, er zijn geruchten dat ze misschien toch uit de gratie is geraakt. Dat zou bijzonder zijn, omdat Poetin, je kan hem van alles verwijten, maar niet een gebrek aan loyaliteit jegens zijn bondgenoten. Hij houdt zijn naaste medewerkers heel lang de hand boven het hoofd. Het zou kunnen zijn dat de kritiek op haar strenge monetaire beleid, waar met name de Russische defensieindustrie, maar zeker ook het midden- en kleinbedrijf veel last van heeft, dat strenge monetaire beleid van de president, dus vrouw, dat haar parten gaat spelen. Het kan ook zijn, ik weet het niet, hè. Het kan ook zijn dat ze zelf niet wil komen, omdat ze de waarheid niet wil spreken, maar ook niet kan liegen.
0: En wat is de waarheid?
1: De waarheid is dat de Russische economie piept en kraakt.
0: Ja.
1: De waarheid is dat het Russische banksysteem niet op omvallen staat, maar heel nodig hardhandig gesaneerd moet worden om de financiële instellingen in Rusland overeind te houden. De waarheid is dat de inflatie niet 6% is, zoals het Russische Bureau voor Statistiek meldt, maar 16%. De waarheid is dat er voorspellingen zijn dat aan het eind van het jaar 40% van het midden- en kleinbedrijf kopje ondergaat. Dat zijn allemaal geen leuke waarheden. En misschien dat ze tegelijkertijd, omdat zij de taak heeft om de inflatie te beheersen, tegelijkertijd ook niet onder druk wil gezet worden om de rente, die nog altijd heel hoog is in Rusland, dat is bijna 15%. Dus dat is niet echt een percentage waarvan je denkt, hé, daar gaan we lekker van investeren voor investeren. Het kan zijn dat ze gewoon niet onder druk gezet wil worden om haar strenge monetaire beleid te laten varen. Want dat is het begin van het eind in haar ogen, denk ik.
0: Ja, en je noemt nu allemaal dingen op. Enorme inflatie, midden- en kleinbedrijven, alles piept en kraakt. Heeft de Russische bevolking dat door, hoe slecht het gaat?
1: Ja. De Russische gepensioneerden merken het gewoon in hun portemonnee. Een van de belangrijkste verdiensten van Poetin was dat hij de AOW-uitkeringen omhoog heeft geholpen, dankzij de groeiende olieprijs. En dat hij die mooi wist te indexeren. Nou, nu loopt de AOW achter bij de inflatie. Je ziet het in het midden- en kleinbedrijf, dat zei ik al, waar toch veel werkgelegenheid gecreëerd wordt. En je ziet het in de winkels, die 16% inflatie, dat is niet de inflatie die officieel wordt gemeten, maar dat is wel de inflatie die de mensen in hun portemonnee ervaren. Het probleem alleen is dat in Moskou de burgers er minder last van hebben dan op het verstedelijkte platteland. Van het verstedelijkte platteland komen de soldaten die sneuvelen aan het front. Uit de provincie komen de laaggeschoolde arbeiders die in de oorlogsindustrie moeten werken en weten dat als de oorlog voorbij is, dat ze weer werkloos worden. In Moskou drinken ze cappuccino en witte wijn op het terras. En omdat Poetin tot nu toe erin geslaagd is om die Moskouse bevolking te beschermen, een beetje uit de wind te houden, is de kans dat er iets van onder de bevolking gaat broeien tegen deze regering geringer, laat ik het zo formuleren. Ik geef toe, ik hou veel slagen om de arm. Mm-hmm. Geringer dan dat er binnen de elite zelf, binnen het Kremlin, conflicten ontstaan over de toekomst van het land.
0: Dus als er iets gaat gebeuren, gaat het eerder in die elite zelf zijn?
1: Dat denk ik wel. Ik denk dat een paleiscoup op termijn grotere kans heeft dan een broodoproer ergens op straat.
0: Dat gaan de Russen dan misschien nog niet zo snel doen. Nog even terug naar Oekraïne. In Kiev was Mark Rutte, de NAVO-baas, voor een speciale top. Alle NAVO-ambassadeurs van alle lidstaten had hij meegenomen, inclusief de Amerikaanse. Is dat nog iets dat indruk maakt in het Kremlin?
1: Dat hangt er vanaf of de afspraak die is daar gemaakt is dat Oekraïne weer Patriots krijgt en andere luchtafweer, of dat ook gestalte gaat krijgen. En of dat meer is dan alleen maar een toezegging van de Europese landen aan Oekraïne. Op dit moment is Rusland heel veel ballistische raketten en kruisraketten aan het verschieten in die terreurbombardementen, zoals ik al zei, op Kiev en andere grote steden. Oekraïne is in staat om de droneaanvallen redelijk te beheersen, te controleren vanuit Rusland. Maar die raketaanvallen zijn moeilijker, omdat ze te weinig luchtafweer hebben daartegen. Als de westerse landen onder leiding van Mark Rutte in staat zijn om echt snel luchtafweer te bieden en te leveren ook aan Oekraïne, en als de Duitsers bereid zijn om misschien ook wat andere raketsystemen te leveren, dan gaat dat indruk maken op Rusland. Want in Rusland is er wel een stemming aan het ontstaan die je kan samenvatten met: wij gaan deze oorlog niet winnen op onze voorwaarden. We zullen misschien toch dit jaar niet een compromis hoeven sluiten dat ons vernedert, maar wel een compromis moeten sluiten dat niet overeenkomt met de oorlogsdoelen die we 4 jaar geleden hadden. En die oorlogsdoelen waren binnen 4 dagen Oekraïne tot capitulatie dwingen.
0: En dat is niet gebeurd.
1: En dat realiteitsbesef is aan het doordringen in de elite van Moskou.
0: Hartelijk dank, Hubert Smeets. En bijna 3 maanden na de verkiezingen is het in 3/4 van de gemeente nog niet gelukt om een nieuw college te vormen. Van de 4 grote steden heeft alleen Amsterdam een coalitieakkoord. Rotterdam, Utrecht en Haag zijn de eerste formatiepogingen geklapt. Joop van den Berg, U bent emeritus hoogleraar parlementaire geschiedenis, voormalig lid van de Eerste Kamer voor de Partij van de Arbeid. Schreef een boek over coalitie en collegevorming. Dat heet Geduldig Papier. Het verschijnt morgen. Welkom.
2: Welkom.
0: Gemeenten, die verkiezingen waren meer dan 3 maanden geleden. Hebben gemeenten nu meer moeite met het vormen van een college dan vroeger, of lijkt dat alleen maar zo?
2: Voor een deel is het meer moeite. Voor een deel hebben ze ook gewoon meer tijd gekregen. Want er was een tijd tot 2002 dat ze binnen een week of 6 het college klaar moesten hebben.
0: Ja, en dat dan, was een verplichting, hè, om binnen 6 weken te
2: afronden. Ja, dat was een wettelijke verplichting, ja. Die is vervallen.
0: Ja.
2: En dan ga je ook meer tijd nemen. Dat gebeurde meteen al. En dat is ook eigenlijk begrijpelijk voor mensen die overdag een baan hebben en pas 's avonds kunnen beginnen met dit soort onderhandelingswerk. Daar is bijgekomen dat ze een hele hoop taken erbij gekregen hebben, maar bijna alles wat dan heet in medebewind, dus in opdracht van de centrale overheid, maar waar ze zelf uit wijs moeten zien te komen. En de financiën zijn een steeds groter probleem geworden. Ik moet overigens erbij zeggen, het kabinet Schoof, een van de weinige dingen waar ze toch voor zich verdienstelijk gemaakt hebben, hebben die financiën wel een beetje gered. Maar het blijft noodzakelijk voor een hoop gemeenten om zware bezuinigingsmaatregelen te nemen. Ja, en dat kost je wel even tijd om uit te zoeken hoe en wat.
0: Ja, dus de kwesties zijn ingewikkelder geworden en de tijdsdruk is eraf gehaald. Ja.
2: En de verhoudingen zijn ook ingewikkelder geworden.
0: Ja, want?
2: Ja, rond 2000 hadden we eigenlijk in de meeste gemeenten hoofdzakelijk nationale partijen en hun afdelingen daar. Nu zijn het lokale partijen en nationale. De lokale zijn als het ware de dominante geworden, maar de anderen zijn niet weg. En dat heeft dus ook een enorme versnippering met zich meegebracht in de gemeenteraden. Ik bedoel, als je Utrecht, weet je dat 10 partijen met 1 zetel van de 45 zetels. Maastricht, 6 van dat soort partijen. En dat maakt het natuurlijk ook allemaal niet eenvoudiger. En de schadelijke kant daarvan, als ik dat erbij mag zeggen, is, er zijn voldoende partijen om een college te vormen en overeind te houden. Maar die zitten er dan om het overeind te houden. En de oppositie bestaat dan uit allemaal hele kleine clubs die niet zoveel belang hebben bij het heel constructief volgen. En kritiseren ook van het collegebeleid.
0: En dat misschien ook niet kunnen als je daar in je eentje zit.
2: Nee, dan red je dat ook niet, tenzij je samen zou gaan werken. Soms gebeurt dat ook wel, hoor. Maar vaak ook niet. Lokale partijen kijken toch met een ander perspectief naar hun gemeente en hun problemen dan de lokale afdeling van nationale partijen. Al moet ik er wel bij zeggen dat het de lokale partij is een normale verschijnsel geworden.
0: Het is inmiddels de grootste partij, lokale partijen bij elkaar. Ja.
2: Het zijn ook partijen die geleerd hebben zich als een gevestigde macht te gedragen. En die ook vaak redelijk stabiel zijn in kiezersaanhang.
0: En steeds vaker ook meedoen in coalities.
2: Ja, niet alleen meedoen, maar gewoon leiding geven.
0: Precies, ja.
2: Ik bedoel, je ziet het in de grote steden zijn de nationale partijen in het algemeen nog dominant, behalve in de steden Rotterdam en Den Haag.
0: Ja, met de leefbare.
2: Maar daar zijn de moeilijkheden nog steeds met nationale partijen het sterkst. Terwijl in een gemeente als waar ik vandaan kom, daar werken ze heel normaal samen en hebben ze geleerd dat ze allebei hun rechten hebben.
0: Ja, en u zegt in die twee grote steden is dat moeilijk. Mm-hmm. Zeg maar, even voor het gemak, de gevestigde oude partijen en de leefbare en de lokale partijen. Waar zit hem dat in? Is het een weerzin om met populisten samen te werken?
2: Het probleem is zeker bij de progressieve partijen. Dat ze nog steeds, of dat ze heel sterk de neiging hebben, die lokale partijen die inderdaad wel populistische trekken hebben, nog steeds rigoureus af te wijzen. Terwijl als het gaat om het normale werk en de belangrijke dingen van de dagelijkse praktijk, hebben juist linkse partijen en die populisten hebben veel gemeen, maar dat willen ze van elkaar niet weten. En dat leidt ertoe dat zeker in Den Haag was Hart voor Den Haag zo slim om Ahmed Abu Taleb naar voren te schuiven als verkenner en als formateur. Eigenlijk om de opening te maken naar links. En dat hebben ze, nou, als ik het zeggen mag, met grote hooghartigheid afgewezen.
0: Ja, dus dat
2: ze willen niet eens praten. Ik bedoel, ja. Je kunt best onderhandelen en dan zien dat het niet lukt. Maar als je niet eens wilt praten...
0: Zelfs
2: dan,
0: dat wilden ze niet. Ja. Ja.
2: En het is niet een stelletje racisten die ze tegenover zich hebben. Kijk, als het Forum voor Democratie was, dan zou ik ook zeggen... ja, ik denk nog eens na.
0: Ja, want die wordt uitgesloten bij bijna alle gemeenten, overal, toch?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, maar in dit geval zegt u, denk ik...
2: Even niet.
0: Nou, constateert u in uw boek ook dat collegevorming in gemeenten... steeds meer gaat lijken op een kabinetsformatie. Ja. Hè? Dus er wordt overal een informateur ingevlogen.
2: Ja.
0: En er worden... grote coalitieakkoorden opgeschreven. Is dat heel anders dan vroeger?
2: Dat is wel heel anders dan vroeger, ja.
0: Ja. En dat is ook een positieve ontwikkeling?
2: Het is een betrekkelijk recent verschijnsel. Voor een deel onvermijdelijk gezien de hele diversiteit aan taken... waar een gemeente tegenwoordig voor staat. Let ook op de versnippering en diversiteit van partijen in de raad. Je moet toch echt langer om je heen kijken. En je moet ook wel een paar dingen met elkaar afspreken. Maar er is wel een neiging bij veel partijen om het om erg veel op schrift te willen stellen. Want ja, dat gebeurt nationaal ook. Terwijl ik denk, je kan elkaar ook vertrouwen. Want dat was eigenlijk de sterke kant van het gemeentebestuur tot nu toe. Maar in die zin is er bij grote gemeenten, grotere en stedelijke gemeenten, veel van dat vertrouwen. Wat traditioneel was ook een beetje verdwenen.
0: Ja,
2: dus nu moet het allemaal geregeld.
0: En dat nekt dan ook die coalitievorming. Ja, maar tot slot, welk advies zou u geven aan al die gemeenten die nog aan het puzzelen zijn en er niet uitkomen?
2: Ja, om toch meer te kijken naar wat zijn de bekwaamheden van andere partijen, wat brengen ze mee. En daar ook iets meer op te vertrouwen weer, dan alles aan het papier toe te vertrouwen. En ook minder de neiging hebben, want kiezers worden er niet warm of koud van, om grote, ambitieuze, propagandistische teksten te maken. Want dat gebeurt ook. Huren ze schrijvers voor in. Dan denk ik, doe dat nou niet. Vertel gewoon wat je moet en wat er gebeuren moet. En ga aan het werk.
0: Ga aan het werk. Dat vind ik een heel goed advies. Dank u wel. Joop van den Berg, en uw boek Geduldig Papier ligt in de winkel.

0: U hoorde Secrets met Miley Cyrus en Lindsey Buckingham. En hoe rouw je samen om de dood? Of beter gezegd, hoe vier je samen het rouwen om de dood? Nou, deze vraag stelt theatermaker Adelheid Roos in haar nieuwe voorstelling De Stoet. Deze week start deze straatperformance in Amsterdam-Nieuw-West. Het publiek wordt meegenomen in de symbolische voorbegrafenis van de hoofdpersoon Sascha. Hij is acteur en ongeneeslijk ziek. Goedenavond, Adelheid.
1: Hallo, Sheila.
0: Adelheid, wat moeten we ons voorstellen bij zo'n theatrale begrafenisstoet? Wat krijgt het publiek te zien?
1: Nou, je wandelt, het duurt 2,5 uur. Je loopt en wandelt in de stoet dus van Sascha, wat jij net al vertelde. En je wandelt van Amsterdam Nieuw-West, van plein 4045 naar Amsterdam West, de Jeruzalemkerk. Dus het laatste half uur is een, laat ik zeggen, een hele grote scène in de Jeruzalemkerk. En de wandeling van die 2 uur daar naartoe, dat is eigenlijk een prelude op het rouwen. Het is een prelude op de verbeelding van Sascha, die dus een ongeneeslijke ziekte in zijn lieve lichaam draagt. En die eigenlijk, wat ik mooi vind aan het woord voorstelling, daar zit het woord voorstel in. Hij doet eigenlijk een voorstel, een exercitie, een oefening in hoe zou ik willen sterven. En daar heeft hij zijn theaterfamilie voor uitgenodigd, al zijn collega's en het publiek.
0: En het publiek, dat loopt dus mee. Maar er is ook publiek wat gewoon op straat staat. Mensen die op straat staan en dit langs zien komen, die geen idee hebben wat ze zien, onverhoeds op die stoet stuiten. Wat verwacht je daarvan? Zijn dat mensen die zullen zitten te wachten op een stoet die over de dood gaat?
1: Ik denk het, ja. Ja, ik denk dat echt, maar dan ga ik misschien heel erg uit van mezelf. Maar ik vind een stoet zoiets moois, zoiets universeels, zoiets herkenbaars, zoiets wat mensenweefsels niet scheurt, zoals de huidige polarisatie, maar wat mensenweefsels eigenlijk heelt en samenbrengt. Omdat ik zie verkeer vertragen, ik zie auto's vertragen, ik zie mensen stoppen op fietsen, ik zie mensen helemaal zo'n stoet volgen. Dus ik denk dat ieder mens, als we natuurlijk allemaal alle emoties in ons dragen, maar rouw is iets wat ook zit in een einde van een liefdesrelatie. En ook in het missen of niet, of ja, missen van een baan, of het wegvallen van een baan of een huis. Of, er is zoveel rouw in ons. En dat is zo, ja, ik vind het heel erg fijn om dat te delen en om die vertraging in het huidige bestaan te ervaren en daardoor te voelen hoe verbonden we zijn.
0: Mis je de begrafenisstoet in het straatbeeld? Je ziet hem niet zo vaak, hè?
1: Nee, ik zag het vroeger op het dorp waar ik ben grootgegroeid, zag ik het zo vaak en dan zag ik ook alle, dat was nog in de tijd dat je allemaal huisvrouwen had, zoals we dat noemden. En die liepen ook allemaal de voordeur uit en die volgden dan de vrouw van de directeur van de lagere school, die was overleden. En dan dwarrelde iedereen mee naar het kerkplein. En dan bleef iedereen daar zo staan en dan ging de familie zo naar binnen. En dat was een soort eerbetoon, maar ook heel veel mensen liepen mee, wat ik dus iets heel innigs vind, om hun eigen rouw weer te ervaren. Dus je dwarrelt even mee. Ja, in de collectieve rouw die we allemaal op verschillende momenten beleven natuurlijk. Ja.
0: Nou, dit draait om Sascha, zijn zeg maar een soort voorbegrafenis doet. Maar hij moet dit keer op keer doen. Want hoe vaak spelen jullie dit?
1: 3 weken.
0: Ja, dus 3 weken lang moet hij avond aan avond of een aantal avonden.
1: Ja, het begint om 4 uur.
0: Week, ja, dus, ja, of middag aan middag. Telkens weer opnieuw. Zijn voorbegrafenis herbeleven. Is dat niet heel zwaar voor hem?
1: Ik heb het hem niet gevraagd. Maar uit eigen ervaring, omdat ik heel veel autobiografisch werk maak, is het eigenlijk heel helend. Dus om het te herbeleven heeft een heling in zich.
0: En dat als hij dat elke keer opnieuw doet, dan heelt hij elke keer opnieuw?
1: Nou ja, je heelt eigenlijk in gelaagdheden, hè? Want je bent het natuurlijk eerst aan het maken en dan heb je ook gewoon nog spelerspanning en je moet de ordening van een voorstelling weten. Maar als je een voorstelling eenmaal kan toelaten, dan voel je dat je als mens ook gelaagd bent. En dat je eigenlijk ook steeds meer droefheid en verdriet durft toe te laten. Maar dat je die wel, laat ik maar zeggen, beheersbaar in je hebt.
0: Hoe was dat maakproces? Want zoals je het nu beschrijft, klinkt het bijna therapeutisch. Maar het is natuurlijk ook gewoon heel hard oefenen, want je bent een voorstelling aan het maken en iedereen moet zijn plek en zijn rol kennen. Hoe ging dat?
1: Ja, nou, de verhalen daarover die liggen allemaal in het hart van Katrien van Beurden. Zij doet de regie. Zij is een meesteres, vind ik, in dit project. In hoe ze alles heeft samengebracht. Hoe ze heeft, ja, alles heeft laten versmelten. Wat ik zelf heel ontroerend vind, is dat er twee hele grote muziekgezelschappen aan meedoen. Een klassiek koor, Capella Amsterdam, en het fantastische rietkwartet Kalefax. Het zijn hele mooie mensen en hele bijzondere muziekgezelschappen, die komen dan helemaal uit het centrum. En dan heb je in Nieuw-West de moslimgemeenschap. Daar is een grote moslimgemeenschap. Dan heb je veel spelers die uit de queer community komen. Dan heb je de Mol, dat is een jongerencentrum in Amsterdam-West, met allemaal jongeren die meedoen op drums. En dan hebben we nog een paar mensen van de Galaxy Boat. Dat is de noodopvang van een heel groot cruiseschip in de haven van Amsterdam. En ik vind het zelf zo fantastisch dat dit echt een roedel is geworden van eigenlijk heel veel verschillende gemeenschappen die elkaar nog niet kenden voor deze voorstelling. En dat doet Katrien subliem, die samensmelting.
0: En die zijn dus allemaal bij elkaar gekomen. En ja, die gaan dan die stoet lopen. Zou je durven zeggen dat het een taboe is om op zo'n manier met de dood om te gaan? Of is dat onzin?
1: Oh, daar associeer ik het totaal niet mee. Met dat woord. Nee, ik vind denk ik elk gevoel of elke emotie die een mens op de wereld heeft, dat die aan mij zou voorleggen, ook in de tram als ik iemand niet ken, vind ik alleen maar rijkdom.
0: Dus deze stoet zit vol rijkdom.
1: Ja.
0: Ik ga je bedanken, Adelheid Rozen. En heel veel succes en plezier met de voorstelling. En de stoet die speelt dus van 5 tot en met 21 juni. Elke dag, behalve maandag en dinsdag. Beginnend in Amsterdam Nieuw-West. Startend vanaf plein 4045.
2: Het is 11:55.
0: In India maakt de Cockroach Janta Party, de Kakkerlak Volkspartij, het de regering steeds moeilijker. Deze satirische protestbeweging van jongeren met 22 miljoen volgers op Instagram heeft zichzelf deze geuzennaam gegeven nadat een rechter jonge werkloze Indiërs met kakkerlakken had vergeleken. Deze insecten hebben overal ter wereld een slechte naam, maar nu zijn ze dus een symbool van jongeren die de maatschappij ten goede willen veranderen. Goedenavond, Aglaya Bauma, entomoloog bij Naturalis.
3: Goedenavond.
0: Vindt u het mooi dat de kakkerlak voor de verandering eens aan iets positiefs wordt verbonden?
3: Ja, ik vind het geweldig. Kakkerlakken, ja, zijn eigenlijk onbegrepen beestjes. En helemaal niet zo negatief zoals de meeste mensen ze zien. Dus ja, de meeste kakkerlakken willen ook helemaal niets met ons te maken hebben.
0: Onbegrepen beestjes, helemaal niet zo negatief. Ja. Ik denk altijd in termen van ongedierte en vies en ba.
3: Ja, dat is heel erg vreemd. Wereldwijd komen er echt duizenden soorten kakkerlakken voor. En er zijn er misschien 40 soorten die zich in de buurt van mensen begeven. Ja, en dat doen ze omdat wij allemaal rommel laten slingeren. Ja, en dat eten zij, dus eigenlijk ruimen zij onze rommel op. Ik snap niet zo goed waarom mensen ze zo negatief benaderen.
0: Nou, is de kakkerlak nu een politiek symbool geworden? Wat maakt hem zo'n goed politiek symbool?
3: Nou ja, voor mij is het bijna logisch. Kakkerlakken, heel veel soorten zijn sociaal. Dat weten mensen niet, maar ze lijken dus eigenlijk best wel een beetje op ons. Ze hebben soortgenoten nodig om zich goed te voelen, om zich goed volwassen te worden. ja, net als wij, ze hebben een sociale context nodig. Dus alleen al daarom vind ik dit best wel geweldig, eigenlijk.
0: Zouden mensen, en dus ook politici, iets kunnen leren van de kakkerlak?
3: Nou ja, dat sociale is sowieso natuurlijk wel heel erg leuk. Eigenlijk zijn het best wel mooie beestjes. Als je gewoon goed naar ze kijkt, ja, dan zijn het prachtige dieren met lange antennen. En ze kunnen ontzettend snel zijn. Ze houden er ook van om in beperkte ruimtes te zitten. Dus ja, zeg maar knuffelend bijna. Nou, dat zouden mensen ook wel eens mogen doen.
0: Knuffelend, zo heb ik nog nooit over kakkerlakken gedacht. Dankjewel, Aglaya Bauma. En dit was het oog. Morgen zit hier Lucella Carrasso en straks op deze zender Nooit meer slapen met Femke van der Laan. Zij ontvangt schrijver James Worthy. Ik wens u een fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: Welke verhalen gaan er schuil achter het wereldnieuws?
2: Dat is hoop uit machteloosheid. Hoop uit wanhoop.
0: In Achter de Frontlinie spreekt Abdou Bouzerda met experts over actuele conflicten en de menselijke verhalen erachter.
2: Hoe moeten we dat plan beoordelen eigenlijk?
3: Dit is volledig ook weer geredeneerd vanuit westers denken.
0: Scherpe analyses van mensen die het van dichtbij meemaken.
4: De weg naar een democratie is veel langer en ingewikkelder. Ja. En de weg naar een nieuwe autocratie is heel kort.
0: Achter de Frontlinie. Een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
10: TFH investeert onder andere in AI Mills. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
12: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
13: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij 1 van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hach Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot 1 graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer: in het westen regen. In de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.